is. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartout. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal

Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeeldt natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer lang.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: They have it all.
1: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
2: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
3: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
2: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. 1, 2, 3.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen.
1: Ik wil beter zien.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies,

0: veldrellen in Den Haag, 20 september vorig jaar, van tevoren was beraamd. Er zijn wel aanwijzingen, maar er is geen hard bewijs, zegt het OM nu het onderzoek naar de rellen in de eindfase zit. Gisteren zijn weer 3 relschoppers veroordeeld. Een man van 59 uit het Noord-Brabantse Wijk en Aalburg moet 2,5 jaar de cel in voor een verkrachting in Bodegraven. Die vond al in 1990 plaats. Het slachtoffer was destijds 14 jaar oud. De man krijgt de straf ook voor verboden wapenbezit. En een stel uit Zevenhoven mag 10 jaar lang geen paarden, schapen of honden houden. De vrouw van 37 en de 65-jarige man hadden tientallen puppy's in te kleine hokken gepropt. De dieren zaten zonder eten en drinken en tussen andere boerderijdieren in smerige, donkere stallen. Het stel is al eerder voor vergelijkbare zaken veroordeeld. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30. Nu het andere nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: pas op, Bob.
1: Aha.
0: Zo. Verbrand je lippen niet.
1: Nou, je loog niet, inderdaad. De koffie is nog warm.
0: Vers van de pers.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Jeroen is er natuurlijk.
2: Ja, goedemorgen. Ik zie dat jij jouw koffie meteen rechts naast het grote mengpaneel zet.
0: Ja.
2: Dat was gisteren ook het geval. En toen kwam Reinoud na een half uurtje terug, wil er iemand koffie. Toen stond daar nog een onaangeraakt kopje koffie. Dus je hebt nu een eerste stokje genomen.
0: Ja.
2: Vastgesteld, het is heet. Je zet hem weg.
0: Ja, klopt. Dit
2: en je raakt
0: is het.
2: Hem nooit meer aan.
0: Nou ja, weet je wat? Kijk, dit is natuurlijk heel eng. He, koffie bij een mengtafel. Ah. Dat is voor elke radiomaker is het nou toch de angst dat er die koffie gewoon de mengtafel ingaat. Ja, precies. Dus ik zet hem dan ver weg en daarna vergeet ik ook dat hij daar staat. Dan zie ik hem niet meer.
2: Het is echt zo, hè? Dat zo'n mengpaneel, als daar maar een beetje wat vocht in komt, inderdaad. Ja. En die dingen die kosten over de 1000 euro. Dat zijn van die, ja, dat noemen we broodjes die erin zitten. Die kun je deel voor deel per schuif eruit halen. Maar dat kost rond de 1000 euro.
0: Ja, we hebben nog een ander probleem. Deze mengtafel die hebben we al even.
2: Oh.
0: Er komt ooit een keer wat nieuws, maar er is dus geen vervanging meer. Je kan het niet meer repareren op een gegeven moment.
3: Dus daarom dat nu niet alleen radiomakers zwetend naar de radio aan het luisteren zijn van Jorinda, wat ben je aan het doen? Maar ook bepaalde directielagen hier van dit pand.
2: En luisteraars natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Kan ieder moment stoppen.
0: Ja, als het misgaat dan is het ook klaar.
2: Ik zet voor de koffie iets
0: verder
2: weg. Als
0: je het wilt doen, graag. Ja,
2: moet je wel een blokje omlopen, weer bij de koffie komen?
0: Ja, ik ben ook wel een beetje een blokkenpiloot, want ik moest gisteren met mijn auto naar de garage. En ik weet niet of jullie dat ook merken, maar klopt het dat de hobbels steeds hoger worden? Of ligt dat aan mij?
2: Nou, daar wil ik iets over zeggen inderdaad. Want op de weg van mij naar Noordwijk toe, dan rijd ik over die N206. Dan voor Noordwijk, dan de geasfalteerde weg. Het lijkt of daar een soort op bepaalde plekken boomwortels onderdoor zijn gegroeid.
0: Ja.
2: Er zijn een soort heuveltjes in het asfalt. En het zijn er stuk 3, 4.
0: Maar zonder dat het is aangelegd.
2: Ja, dus dat moet op de warmte zijn geweest, denk ik. Ik weet niet of iemand die nu luistert dat weet. Niet aangelegd, dat zijn gewoon kleine midden op de snelweg, zeg maar, de N206, doorgaande weg. Ze zijn over de hele weg, over de hele breedte van de weg. Een hobbeltje, als je er naar kijkt, zal een centimeter of 10, 15 breed zijn. En het lijkt wel een soort boomwortel die onder de weg doorloopt.
0: Ja.
2: Op meerdere plekken.
0: Heb je er al schade doorgereden?
2: Nee, je kunt er wel overheen rijden. Maar het is heel vreemd dat je normaal gewoon over een gladde weg heet en nu het gevoel hebt dat je 2, 3 keer hobbelt achter elkaar.
0: Het lijkt een beetje alsof je ineens in België bent.
2: Ja, nou dat is nog even. Dat kan erger.
0: Ik ben dus het gewoon heel normaal op een normale snelheid natuurlijk voor mij. Ben ik over zo'n hobbel gereden en schade aan mijn auto.
2: Nee.
0: Ja.
2: Waar, wat dan?
0: Bij mijn bumper, daar was het gewoon een stuk. Gewoon die hing los. Dus ik heb het nog een beetje met tape aan elkaar geplakt, zodat ik door kon rijden.
2: Zoals de rest van de auto. Maar serieus?
0: En dat moest gewoon gemaakt worden, ja.
2: Maar dan moet je toch vrij hard erover
3: zijn. Hoe snel reed je, Jorinda?
0: Nou, gewoon 80. Dat kan toch wel?
3: Ja, maar op een 50-weg kan dat niet.
0: Niet?
3: Er zitten toch geen heuveltjes op een 80-weg?
2: Nee.
0: Ik rijd altijd gewoon 80 eroverheen.
3: Ja, ik denk dat je dan een soort af kan zetten. Dat je dan zo naar het volgende hubbeltje kan.
0: Ja,
3: precies.
0: Het is toch een soort schans?
3: Ja,
2: had je net 2 weken, toch?
0: Ja, die is heel goed nieuw. Ja.
3: Zonde. Zat Kasper achter in de auto, je hond?
0: Nou, nu niet meer.

0: Hoppa. Texas Midnight Runners. En daarvoor hoorde je ook nog Lois Lane. En die zusjes, Suzanne en Monique, die zitten 40 jaar in het vak dit jaar.
1: Klopt.
0: Dat is toch ongelooflijk?
2: Treden nog steeds op.
0: Ja, en dat, ze zien er ook uit als 40. Ik bedoel, dat is toch knap hoe ze dat doen?
2: Ja, ze zijn iets ouder geworden. Maar iets.
0: Nou, heel weinig inderdaad. Dat, ja. Geweldig. Geweldige muziek ook. Je kan het dit najaar live zien. Onder andere in Leiden in de Nobel. Daar gaan ze optreden om dat jubileum te vieren.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Reinoud is er ook weer bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jorin.
0: En we kijken natuurlijk in de kranten. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Ook kan hun voorraad worden gevorderd. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Dat aanwijzen gebeurt niet meteen. Eerst wordt gevraagd of bedrijven defensie vrijwillig uit de brand willen helpen. Pas als dat niet lukt, kan een bedrijf worden verplicht. Het gaat dan vooral om bedrijven die al voor defensie werken. En dus ja, allerlei, bijvoorbeeld wapens maken, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, dat en meerdere spullen, ik weet niet precies wat, dat stond er niet bij, maar
0: voertuigen.
2: Ja, ik schrok een beetje van het woord vorderen.
0: Ja.
2: Onder andere, want dat gebeurde hè, in mijn uit de geschiedenisboeken in de Tweede Wereldoorlog, dat dan de Duitsers vorderden van jouw fiets tot jouw woning, tot weet ik veel. En het feit dat we inderdaad toch op een voorzichtig gaan, ons gaan voorbereiden op inderdaad een oorlog, een noodsituatie. Ja, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk reëel. Het is goed dat het gebeurt. Ik vind het ook wel confronterend.
0: Ja, een paar jaar geleden stond dit nog niet op de voorpagina van het AD.
2: Nee.
0: Wat dat betreft gaat dat die maatregelen, voorbereidende maatregelen van stel het gebeurt, die gaan wel hard.
2: Ja dat gaat. Ja. Enerzijds goed, anderzijds tikkie bang. Er is ook ander nieuws. Onder andere in de Telegraaf. En daar staat dat veel dertigers en veertigers ontevreden zijn over hun baan. Ze zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. En ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Ze vindt minder dan de helft dat die het goede voorbeeld geeft op de werkvloer.
4: Ja, heel herkenbaar.
2: En dan
0: onze dertiger in het midden.
2: Geef even wat namen ook.
4: En rugnummers.
2: Ja.
4: Ja, oh nou, die erkenning. Dat zou toch zo mooi zijn als je gewoon een beetje erkenning krijgt.
2: Wij doen ons best, Reinoud.
0: Ja.
2: Maar we moeten wel iets vinden om te zeggen, goh.
4: Goed gedaan.
2: Ja.
4: En dat is er niet. Oké, dan ga ik. Zal ik doorlezen of had je nog wat?
0: Nou, je kan je best doen nu. Hè. Kijken of je dan wat op neerkomt.
2: We gaan even luisteren.
4: Oeh. Ja. Leg de lat maar hoog voor jezelf. Staat hier niet, maar zeg ik uit mijn hoofd. Nederlandse bedrijven investeren opnieuw minder in verduurzaming, daar gaan we al. Meldt het AD vanmorgen. Nee, vooral kleine en middelgrote bedrijven haken af, terwijl grote multinationals wel vaker vergroenen. Maar die algemene daling is een harde klap voor de landelijke klimaatdoelen. Vooral in de horeca, waar nog niet de helft investeert in verduurzaming. En de industrie neemt de bereidheid in rap tempo af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn hoge kosten en economische onzekerheid voor hun de belangrijkste druppels.
0: Nou.
4: Het is dat je zit, maar anders was het een staande ovatie.
0: Ja. Okay. Nou, dan moet je toch nog iets beter doen.
4: Ja.
0: De kabinet van een pony. Of het kabinet, de kapitein.
4: Ga ik af. Af. Nou, jij weer.
0: Dat heb je als je zo'n grote mond hebt, hè? Mm. De kapitein van een pontje bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Na een botsing tussen meerdere auto's op de A27 stond er een lange file. Veel mensen gingen binnen doorrijden en kwamen zo bij dat pontje terecht over de Eem. Omdat dat pontje gemaakt is in 1988 en de auto's toen niet zo groot en breed waren, konden er maar 2 auto's tegelijk op. Dus stond daar ook weer een enorme file voor de pont en in het dorp. Ja, dan kan je denken van nou, daar zijn ze misschien een beetje geïrriteerd over, maar volgens de pontbestuurder was het geen probleem. Iedereen bleef hartstikke lief en aardig.
2: Ja, nou, zo kan het ook.
0: Ook wel eens mooi om te horen, inderdaad.
2: Ja, zij gingen met het pontje. Maar wat de volgende zang betreft, hadden ze ook kunnen zwemmen. Teddy Swims.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Het is bijna 6:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
7: Het Openbaar Ministerie heeft niet kunnen aantonen dat het massale geweld tegen de politie bij de Malieveld-rellen op 20 september vorig jaar van tevoren was beraamd. Er zijn wel aanwijzingen, maar er is geen hard bewijs, zegt het OM nu het onderzoek naar de rellen in de eindfase zit. Gisteren zijn opnieuw 3 mannen veroordeeld. Tot nu toe kregen 41 mensen voor hun aandeel in de rellen op het Haagse Malieveld straffen variërend van een werkstraf tot 16 maanden cel. Bij de opsporing heeft de politie veel hulp gekregen van het publiek. Zo wisten kijkers van Team West, van Omroep West en Opsporing Verzocht van AVRO-TROS 20 verdachten te identificeren. Een man van 59 uit het Noord-Brabantse wijk en Aalburg moet 2,5 jaar de cel in voor een verkrachting in Bodegraven. Die vond al ruim 36 jaar geleden plaats. Het slachtoffer was destijds 14 jaar oud. De man kreeg de straf ook voor verboden wapenbezit. De destijds 23-jarige dader drong in maart 1990 binnen in het huis van het meisje dat alleen thuis was. Hij verkrachtte haar onder bedreiging van een mes. De man was vanuit Noord-Brabant in Bodegraven terechtgekomen via zijn broer die de moeder van het slachtoffer kende. De OM had 4 jaar cel tegen de dader geëist. De politie is nog op zoek naar mensen die iets hebben gezien van het ongeluk op de A13 bij Delft dat zaterdagavond een kind het leven kostte. Bleek in ons opsporingsprogramma gisteravond, Team West. Zaterdagavond botste een kleine bestelauto op een personenauto. Dat was bij afslag Delft-Zuid. Het kind raakte gewond, is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar het later is overleden. En een stel uit Zevenhoven mag 10 jaar lang geen paarden, schapen of honden houden. De vrouw van 37 en de 65-jarige man hadden tientallen puppy's in te kleine hokken gepropt. De dieren zaten zonder eten en drinken en tussen andere boerderijdieren in smerige, donkere stallen. Het stel werd al eerder voor dierenmishandeling veroordeeld.
6: Gaan we naar Huub Pissé. Goedemorgen, Huub.
8: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ja, het is een beetje de laatste dag, hè, dat we nog een beetje normale temperaturen hebben.
8: Ja, zo kan je het misschien nog wel omschrijven. Dat klopt, hoor. Maar ja, op veel plaatsen komt de zon eigenlijk toch ook alweer door. Er is nog wel wat bewolking, maar het is verder droog. En die zon die komt in de loop van de dag steeds meer tevoorschijn. Er ligt ook hoge druk boven de Britse eilanden. Daardoor hebben we een noordwestenwind. Die is zwak tot matig. En hebben we inderdaad nog gematigde temperaturen. Het is nu nog 18 graden. En het wordt 23, heel misschien hier en daar nog net 24 graden. Heerlijke dag dus uiteindelijk ook. Met de komende avond en nacht weinig veranderingen. Opklaringen, droog. Het wordt vannacht een graadje of 16, 15. En morgen dan hebben we in de ochtend net als nu nog wel wat bewolking. Maar er komt ook morgen steeds meer zon. En dan wordt het morgen, nou ja, toch echt wel een graad of 6, 27. Dat wordt dus echt zomers. Dat wil zeggen dat we dat vrijdag ook hebben. 28 graden, veel zon. En zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, volgende week ook. Dus ja, ik kan het weer wat korter houden.
6: Nou,
8: ja.
6: Ik zag inderdaad volgende week donderdag, het is nog een beetje ver weg, maar in mijn weerapp staat dan 31 graden. S'avonds duiken we dan natuurlijk ons tentje in bij Angelique in haar stadspark. We hoeven er geen kou te leien in ieder geval.
8: Nee, dat weet ik wel zeker. Dat klopt, ja.
6: Dat hebben we ook een keer gehad, ja. Namelijk in Duitsland. Ja. Dat het daar als min 10 aanvoelde.
8: Een beetje nog herinneren, een paar jaar terug. Ja.
6: Dan gaan we naar de files. Edwin Gerrits is erbij vanmorgen. Goedemorgen.
9: Morgen, Jorinda. De files die staan er al van rond Rotterdam door de werkzaamheden daar op de A20. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet, 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein, een kwartier. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten extra reistijd.
6: Dankjewel.
7: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: Africa. En we kijken even naar het nieuws van buiten onze regio. De AIVD en MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 geprobeerd te waarschuwen of te overtuigen dat Rusland Oekraïne niet binnen zou vallen. Dat terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt uit een reconstructie van de Russische invasie die is gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingendiensten baseerden zich op één belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: Ook de Duitse en de Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. En door die verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. Volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. De inlichtingendiensten zelf die willen niet reageren.
2: Blijven bij nieuws uit het buitenland, want de Britse politicus Nigel Farage geeft zijn parlementszetel op. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen onder vuur vanwege aangenomen giften. Hij treedt dus terug, maar stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij de tussentijdse verkiezingen. Politicoloog Casper Kirkels legde in Nieuwsuur uit waarom Farage dit doet.
3: Een by-election is een verkiezing dat gaat over een kiesdistrict waar uiteindelijk iemand in het lagerhuis terechtkomt. Als die persoon om wat voor reden dan ook besluit om terug te treden, dan triggert dat zo'n by-election. Dus dan komt er een tussentijdse verkiezing in dat kiesdistrict. Dat is wat hij nu automatisch zelf doet door zichzelf terug te trekken, als het ware.
4: Terwijl er een onderzoek naar hem loopt, ja. En op het moment dat hij dat doet, dan stopt dat onderzoek.
3: Ja, dan stopt dat onderzoek.
2: Ja, als Farage opnieuw wordt gekozen, dan kan hij zeggen dat de bevolking hem het vertrouwen heeft gegeven, ondanks alle beschuldigingen.
3: Dus hoe die deze by-election wil framen is eigenlijk als een verkiezing tussen het volk aan de ene kant en het establishment dat hem in zijn visie kapot wil maken aan de andere kant. Terwijl als hij dit onderzoek zou hebben afgewacht en uiteindelijk zou die by-election er wel zijn gekomen, dan gaat dat natuurlijk veel meer over, heeft hij die regels nou wel of niet overtreden. Dus dit is een soort van zet in dat politiek strategische spel, waarvan hij denkt, ik kies voor die vlucht naar voren.
0: Spektakel op het WK voetbal. Egypte dacht lange tijd met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië gisteravond. Ze stonden met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
5: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan! Ja, hij zit er toch in! En hij heeft het voor elkaar! En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi!
0: Uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog 3-2. De Egyptenaren die voelden zich bestolen door de scheidsrechter. Later op de avond was er ook nog Zwitserland die zich kwalificeerde als laatste land voor de kwartfinale. Ze wonnen met penalties van Colombia. Het is voor het eerst in 1954 dat Zwitserland zich voor de laatste 8 op het WK selecteert. Maar dat was toch wel een opvallend moment. Heb je de wedstrijd gekeken eigenlijk?
2: Nee, gisteren. Zwitserland bedoel je?
0: Nee, dat was vannacht. Nee.
2: Argentinië.
0: Egypte inderdaad tegen Argentinië.
2: Ja.
0: Er was aan de ene kant bij Egypte een doelpunt dat werd afgekeurd bij bijna eenzelfde soort overtreding die Argentinië later ook maakte. En toen werd het doelpunt niet afgekeurd. En daar waren ze zo ontzettend boos over.
2: Ja. Ik zat in de auto op dat moment. Ja. En ik kreeg alleen via de app, zeg maar, zag ik appjes binnenkomen van, joh, dit is de stand, dit is de stand. En toen ik thuis kwam, was de wedstrijd net afgelopen. En toen zag ik dat. Maar die overtredingen, waren die inderdaad identiek? En was er één niet wat zwaarder dan de ander?
0: Ja, misschien wel hoor. Dat uiteindelijk denk ik wel, ja. Kijk, zij vinden dan dat de scheidsrechter partijdig is. Ja, ik denk dat dat allemaal wel mee zou vallen. Maar kijkt een beetje moeilijk.
2: Het probleem is vaak dat bepaalde dingen zijn gewoon afgesproken. De scheidsrechter zou onder druk kunnen worden gezet, zeg maar. Messi en Argentinië, die moeten door. Ja. Daar wordt van alles aan gedaan. En als jij zegt dat zo'n overtreding inderdaad, als het jou ook opvalt, en de spelers natuurlijk ook, en andere mensen ook, dan zou er weer wat raar zijn met die FIFA. En de FIFA ligt natuurlijk onder een vergrootglas. Alles wordt inmiddels gewantrouwd. Dus wat jij zegt, dat het eigenlijk dezelfde overtredingen waren. Weet je, want in het begin, de allereerste wedstrijd, Messi, die trapte tijdens die wedstrijd, zeg maar, op de Achillespezen van een speler van de tegenstander. Dat had normaal gesproken rood moeten zijn. De VAR kreeg had dat kunnen zien. Ja. Niks. Nee. Geen overtreding, niks. Ja, overtreding wel, maar geen kaart. Geen geel, geen rood. Dan denk je ook, wacht eens eventjes. En dat is exact een overtreding.
0: Ja.
2: Zeg maar, waar die speler van Amerika, die kreeg rood. En dat het, maar dit was van Messi een bewustje eigenlijk.
0: Ja. Dus ik had het Egypte heel erg gegund. Zeker als je 2-0 voor kan staan. Ja. Ze waren natuurlijk totaal niet beter dan Argentinië. Maar ja, die keeper die hield alles tegen.
2: Die was wat fantastisch.
0: Ja, die was fantastisch.
2: Ik heb, ja,
0: het was zo leuk geweest als ze door waren. Maar
2: ik moet die wedstrijd even terugkijken. Ik ga gelijk even kijken die overtreding.
0: En straks even kijken wat Martin ervan vindt.
2: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Tot slot, de Duitse componist Ralf Siegel, onder meer bekend van het Eurovisie-nummer Ein bisschen Friede, ligt in een kunstmatige coma. Waarom, is niet bekend. Volgens een Duits persbureau leidt de 80-jarige componist aan kanker en aan een zenuwziekte. De familie van Siegel is hoopvol en meldt dat hij inmiddels weer zelfstandig kan ademhalen. Ralf Siegel werkte in totaal aan 21 songfestival-inzendingen. Met Ein bisschen Friede won Duitsland, zijn nummer dus, in 1982 voor het eerst het Eurovisie Songfestival. Met dit liedje van Nicole.

0: de buitenpost.
1: Ja, gisteren ging onze buitenpost al op zoek naar, naar de grutto. Ja, en Bob, je hebt helemaal de smaak te pakken, hè, van die vogels.
2: Ja, Hey, goedemorgen Jorinda, goedemorgen Jeroen.
1: Hey. Goedemorgen.
2: Hi, ik sta in het Wilhelminapark van Rijswijk.
1: Ja, oké.
2: En ik ben op zoek, turend door mijn verrekijker, langs de toppen van de bomen waar hier en daar de zon door het bladerdek valt, naar de ransuil. Ken je de ransuil, Jorinda?
1: Nee, die ken ik niet.
2: En de ransuil, dat is een L. Oh ja?
1: Ja. Oh.
2: En die L is hier uitgezet. Het is een vrij druk stukje park trouwens, dus ik kan wel verluisteren, maar dat heeft geen enkele zin, want het treinspoor loopt hiernaast en de A4 loopt aan de andere kant langs. Maar het is een L die is hier uitgezet in dit bos, in dit park. En die heeft jongen gekregen, jonge ransuilen. En daar ben ik nu al naar op zoek, kijken of ik ze toch deze woensdag kan spotten. Het is namelijk een initiatief geweest van de gemeente Rijswijk. En dat is niet zomaar een initiatief geweest. Nee, dat heeft te maken met nieuwbouw. En dat is best wel een interessant puntje, vond ik. Want nieuwbouwplannen hebben vaak te maken met dieren, hè, die ergens zitten. Die in de weg zitten eigenlijk voor de nieuwbouwplannen. Omdat, net zoals de ransuil, de dieren misschien beschermd zijn. Veel voorbeelden van vleermuizen bijvoorbeeld in spouwmuren houden verduurzaming tegen. Nou, zo zat er dus ook een ransuil in het gebied Rijswijk Buiten. Wat een heel groot ontwikkelgebied is, zoals het dan zo mooi in gemeentelijke termen heet. Waar heel veel nieuwe huizen gebouwd worden. Echt een bouwput is dat eigenlijk. Dus ze hebben die ransuil die daar woonde verplaatst naar een park in de buurt, het Wilhelminapark van Rijswijk. Nogmaals, bij dat treinspoor, bij die A4. En ja, gehoopt dat ze dan daar, met z'n tweetjes, want dat waren ze, daar hun leven zouden opbouwen. En dat lijkt dus gelukt te zijn, omdat er jongen zijn geboren. Jonge ransuiltjes. Nou ja, en de conclusie een beetje van de gemeente en van de organisatie natuurlijk Delftland is, als er jongen zijn geboren, dan zijn ze gezond. Dan kunnen ze zich voortplanten en is de verhuismissie geslaagd. Dus daarom dat ik hier deze woensdagochtend heel eventjes sta. Ik heb weer het geluid van een jonge ranso opgezocht.
1: Ik ben benieuwd. Oh, wat heftig.
2: Ja. Het klinkt eerder alsof iemand in een horrorfilm in elkaar wordt. Nou ja, goed.
3: Ja, een beetje. Snap het. Zieke gutto klinkt hij.
1: Zieke gutto.
2: Ja. Je zou dit maar in het donker in het park hier rondlopen. Nog even een hardlooprondje doen. Ja. En je zou dit ineens horen. Goeiedag, dan ga je toch sneller rennen. ik denk wel dat ik op het juiste punt ben. Van waar de ransuilen zouden moeten zitten. Het is een groot park. Dus ja, sta je op het juiste puntje van het park. Het juiste hoekje, dat is de vraag. Maar ik heb een kleine aanwijzing hier op het pad gevonden. Dat hier misschien natuurgeweld heeft plaatsgevonden. Want er ligt hier een dode mol op het pad.
1: Oh.
2: Dat is echt waar. De twee vliegen die er overheen kruipen.
3: Nou.
2: De pootjes steken naar de zijkant. En volgens mij zou dit eventueel voor een ransuil wel een lekker happie zijn.
1: Maar dan zou die er niet meer liggen, toch? Dan is die op.
2: Dat is een goed punt. Ja, precies.
1: Ja. Nou ja.
2: Nee, dan sta ik toch wel de verkeerde hoek van het park.
3: Ik wilde net aan het broodje beginnen.
2: Dat mag gelijk.
3: Kijk, een dode mol verhaal.
2: Ja, het is een beetje. Ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet doen met die dode mol. Want hij ligt echt midden op het pad. Ik wil ook niet dat er straks een fatbike overheen rijdt. Het lijkt me ook een heel luguber gezicht. Maar ja, ik kan hem ook niet met mijn blote handen verplaatsen.
1: Zou ik niet
2: dan
1: doen.
2: Word ik ziek.
1: Ja.
2: Dus misschien kan ik heel even met een takje hem toch ergens nog een soort van mooi graf voor hem maken. Want anders komt straks die ranzel en die pakt hem alsnog.
3: Dat is de natuur.
1: Zet je er dan ook een kruisje op?
2: Ja, dan moet ik even zo'n kruisje uit takjes maken, vind ik ook.
1: Denk wel, dat verdient hij wel.
2: Ik heb hier een tak gevonden. Die kan ik hem proberen wel heel even mee te verplaatsen. Nee, ja, misschien ga ik het toch niet doen. En blijf ik maar gewoon heel even door mijn verrekijker turen.
1: Wat ben je ook stoer?
2: Nee, maar dat heb ik nooit beweerd dat ik stoer ben. Absoluut niet.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
1: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Haagse ambtenaren die hebben een eigen vakbond opgericht. Waarom hoor je zo? Nieuws met Reinhard Roemer.
14: Agenten hebben vannacht een bebloede boot aangetroffen in Leiden. Langs de kade van de Koppenhinksteeg ligt een witte speedboot met bloedspetters erin en langs de zijkant van de boot. Wie er gewond is geraakt en om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk. De politie heeft de plek rond de boot afgezet met lint. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft niet kunnen aantonen dat het massale geweld tegen de politie bij de Malieveldrellen op 20 september vorig jaar van tevoren was beraamd. Er zijn wel aanwijzingen voor, maar er is geen hard bewijs, zegt het OM nu het onderzoek naar de rellen in de eindfase zit. Gisteren zijn weer 3 relschoppers veroordeeld. En ADO Den Haag heeft gisteravond de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen van het Westlands elftal. Op het sportcomplex in 's-Gravenzande werd het 6-0. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
14: Werd het 6-0. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie...

0: Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
1: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
0: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen.
3: In de regio West staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 daarna richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meren 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knoopend Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden.
4: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
5: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: net even, Jeroen, over die wedstrijd Egypte tegen Argentinië. Die krotsgek eindigde. Egypte stond heel lang 2-0 voor. En de laatste 10 minuten, toen werd het ineens 3-2 voor de Argentijnen. Er waren ook wat overtredingen heen en weer. Egypte was boos dat hun overtreding wel werd bestraft en die van Argentinië niet. Ze zijn niet de enige die boos zijn. Want Christy stuurt een appje. Nou, die overtreding van Argentinië was een stuk heftiger dan die van Egypte. Die overtreding van Egypte was eigenlijk helemaal geen opzet, leek mij. Ik was kotsmisselijk van deze beslissingen en heb het uitgezet na de 3-2. Als je zo moet winnen, zielige bende.
1: Ik moet echt even terugkijken. Ik ga dat tijdens een hele lange plaat. Kunnen we hebben anders na de uitzending.
0: Even
1: een
0: samenvatting misschien.
1: Misschien dat het nog een keer te sprake komt, dan weet ik waar het over gaat. Dus dank voor het appje ook.
0: Ja, zeker inderdaad. Heb je ook een mening over deze wedstrijd of überhaupt misschien over het WK? Volg je het überhaupt nog of ben je er helemaal klaar mee sinds Nederland eruit is? Laat het even weten. 070-307-8080.
1: Vandaag een rustdag, hè? Vandaag een rustdag tijdens het WK. Morgen beginnen de kwartfinales met een mooie wedstrijd Marokko tegen Frankrijk.
0: Ja, tegen Frankrijk. Ja, de eerste kwartfinale. Ja, spannend.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Er zijn nog altijd zorgen over de sociale veiligheid op het Haagse stadhuis. Daarom is de nieuwe Haagse ambtenarenvakbond opgericht. Meldingen van intimidatie, discriminatie en pestgedrag zouden te vaak blijven liggen. En deze nieuwe vakbond wil daarom een onafhankelijke aanpak. Initiatiefnemer is Koos Maarleveld. Hij was ambtenaar op het stadhuis en vertegenwoordiger bij de FNV. Goedemorgen, Koos.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben niet de initiatiefnemer. Dat is het bestuur van de nieuwe ambtenarenvakorganisatie. Maar ik ben wel medewerker geworden.
0: Ja, en waarom is het belangrijk dat die speciale vakbond is opgericht?
2: Dat is toch omdat te veel medewerkers zich melden bij ons. Ik was eerder ook coördinator integriteit voor de FNV. En die meldingen die gaan niet over, die blijven komen. En zelfs nu ben ik gewoon bezig met mensen die zich ernstige zorgen maken over dat integer werken op het stadhuis.
0: En wat voor meldingen krijg je dan?
2: Dat zijn hele verschillende meldingen. Dat zijn meldingen over mensen die zich gediscrimineerd voelen. Mensen die zeggen dat er procedures niet goed zijn gevolgd, dus niet integer werken. Of mensen die kampen met spreekverboden of gangverboden, dat soort zaken.
0: Gangverboden? Dan mogen ze letterlijk niet op een gang komen?
2: Dat klopt. Ja. Dat zijn zaken die ook spelen. En als mensen soms kritische opmerkingen maken over bepaalde zaken, dan wordt er een spreekverbod opgelegd. Dan zou je denken dat zou niet moeten, maar dat gebeurt toch.
0: Ja, je zou zeggen de gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Dat zou toch helemaal niet daar mogen gebeuren. Ja, ook niet in een ander bedrijf, maar zeker niet bij een overheid.
2: Nee, ik denk dat bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire heeft gezien dat je beter met elkaar kritisch kan kijken naar maatregelen die je neemt of procedures die je volgt. Dan had misschien heel veel ellende op dat terrein kunnen worden voorkomen. En daar hadden we eigenlijk met z'n allen lering uit moeten trekken. Maar ja, blijkbaar lukt dat nog niet. Dat is een hele lastige zaak om die cultuur te veranderen.
1: Wat doet de gemeente eigenlijk met al die meldingen?
2: De gemeente die heeft allemaal interne commissies. Waar wij dan als Nieuwe Haagse Vakbond eigenlijk niet in geloven. Wij vinden gewoon dat als mensen echt serieuze meldingen hebben, dat ze naar een onafhankelijke commissie moeten kunnen stappen, die dus buiten de gemeente staat. En die met andere ogen kijkt van wat is hier nou aan de hand en hoe kunnen we dat verbeteren.
0: Ja, en is dat is eigenlijk een gat dat jullie dan willen opvullen op deze manier?
2: Ja, en dan wordt het ook wat eerlijker. Je stelt je natuurlijk ook kwetsbaar op als gemeente. Als je zegt van laat een externe commissie daarnaar kijken. Maar dat is ook heel fijn voor de medewerkers. Want nu durven ze vaak niet. Ze melden zich wel bij ons. Maar ze zijn vaak bang voor represailles. En laten we eerlijk zijn, kijk, werknemers, ook bij de gemeente Den Haag, die moeten hun huur betalen, hun hypotheek. En die zijn ook bang om hun baan te verliezen.
0: Ja. Hoe reageert de gemeente zelf eigenlijk op die nieuwe vakbond?
2: Dat weten we niet. Kijk, wij hebben, en daar kan ik gerust dank voor uitspreken. Wij hebben een enorme steun van de gemeenteraad gehad de afgelopen jaren. En wij hebben gepleit voor zo'n onafhankelijke commissie. De raad heeft met ruime meerderheid, ik geloof op 2 stemmen van het CDA na gezegd van ja, zo'n commissie moet er komen. Maar dat is allemaal mooi, maar we zijn nu al jaren bezig en die echte onafhankelijke commissie, die is er ook niet. Dus wij kijken ook enorm uit naar de samenwerking met het nieuwe college en de nieuwe wethouder PNO. Zodat we met steun van die raad, die ons eigenlijk altijd heeft gesteund, toch iets goeds tot stand kunnen brengen.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook andere vakbonden. Hè? De FNV noemden we al even, CNV, dat zijn toch de 2 grootste. Waarom kan het daar niet eigenlijk? Waarom moet het speciaal een aparte vakbond zijn?
2: Nou ja, we hebben toch gemerkt, en ik ben zelf ook FNV'er, dat wij zitten, zo'n grote FNV, die zit te ver weg. En die zit niet op de werkvloer. En die kent eigenlijk de voorbeelden niet. En wij hebben het ook. Ik heb het zelf ook geprobeerd om het binnen die FNV aan hang te maken. En er zijn ook FNV'ers. Zoals de vicevoorzitter Kitty Jong. Die heeft bij ons ingesproken in de gemeenteraad. Maar het blijft niet echt steeds op de radar staan. En wij denken dat we met een eigen Haagse vakbond. Want vergeet niet, er werken zo'n 12.000 mensen bij de gemeente. Dat we dat beter kunnen doen. En die grote vakbonden, tenminste, er is er maar één, dat is de FNV, die gaat natuurlijk vooral over loon en loonstijgingen. Maar dit soort zaken, integer werken, dat is niet alleen voor de gemeente belangrijk, maar dat is ook voor alle inwoners van Den Haag belangrijk. En je wil een integer gemeenteapparaat waar je ook eerlijke, oprechte en transparante antwoorden van krijgt.
1: Ja, jullie gaan vanaf vandaag aan de slag?
2: Wij hebben vandaag een eerste kleine bijeenkomst in het filmhuis in Den Haag. En dat is een beetje een punt om het te markeren. Maar het echte werk begint natuurlijk na de vakantie in september. En wij hopen dan ook snel met de nieuwe wethouder PNO om tafel te zitten. En ik begrijp dat we vrijdag horen wie dat is.
0: Nou, dan horen we het misschien ook nog wel van je, Koos Marleveld. Van dus die nieuwe Haagse ambtenarenvakbond. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel.

0: Maxi Priest. En Wild World. Ja, het schiet inmiddels op, want volgende week vrijdag dan hebben we een bijzondere uitzending. Dan luiden we de zomer officieel in. Ook al zijn de temperaturen al flink hoog, al voor die tijd. Maar dan gaat de zomervakantie in onze regio van start. Dat betekent ook dat ik er daarna een paar weken tussenuit ga om me even weer uit te rusten.
1: Wat?
0: En van die, ja, van die zomer. Ja, het is heftig nieuws, ik weet het. Ja, breaking news.
1: Jeetje. Goh, oké. Okay.
0: Ja. Maar betekent ook dat we een hele leuke uitzending gaan maken in het stadspark van Angelique Werner. We hebben gisteren, zijn we even de hondjes uitwezen laten, hebben alles doorbesproken. Ze schrokken toch een beetje van nou ja, alles wat er gaat gebeuren.
1: Oh ja?
0: Ja, dat is toch heftig. Komen wat? Er echt 3 tenten in de tuin?
1: Oh ja, gewoon kleine tentjes.
0: Wie komen
1: toch?
0: Er allemaal langs? Ja. Nou ja, ik zag een foto van die tent van Reinoud. Die ja. Dus gisteren heeft, of eergisteren al heeft opgezegd, gezet. Om te kijken of die het allemaal nog doet. Maar daar kunnen we gewoon met z'n drieën in. We kunnen ook gewoon 1 tent neerzetten.
1: Dus. Goed, maar het probleem was dat het ding niet ingeklapt kon worden. Dus grote kans dat het ding gewoon in de tuin van Reinoud blijft staan. En dat hij met een klein tentje aankomt,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Ja.
1: Jeetje,
0: nou, we zijn op alles voorbereid in ieder geval.
1: Leuk.
0: En we nemen natuurlijk die gigantische platenkoffer mee. Die zijn we met z'n allen aan het vullen met muziek uit onze regio, dat is wel heel erg belangrijk. Dus uit Den Haag, Leiden, Westland, Gouda en alles wat er omheen zit. En we krijgen heel veel mooie liedjes binnen, maar er kan echt nog heel veel meer bij. Dus stuur hem op. Jouw favoriete plaat uit onze regio mag iets nieuws zijn, mag iets oud zijn. 070 307 8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: prachtig inderdaad. Graag voor in de platenkoffer de Haagse band Sommelier met Dark Before the Dawn. Deze plaat werd ook gezongen bij hun concert in Amare. Wij waren erbij, de hele zaal gaat helemaal uit zijn dak. Sowieso, meer songs van Sommelier zijn toppie. Alvast bedankt, groetjes, Carla.
1: Ach,

Wat mooi. Goedemorgen, Jorinda en Jeroen. Als Indonesisch-Nederlandse vrouw wil ik graag Arm Den Haag van Wiedeke van Dort, oftewel Tante Lien, aanbieden voor jullie platenkoffer. Dat schrijft Vivianne Kuik in haar mailtje. En ook Anne vraagt om dat liedje over Den Haag van Wiedeke van Dort.

Je mag Tess Merlot met ons huis ook in het koffertje doen, zegt Jan. Hij schrijft, toen het uitkwam moesten we net onze moeder naar een verzorgingshuis brengen. Ze woonde daarvoor nog in het huis waar ik geboren ben, in de Liststraat in Den Haag. En ze heeft daar meer dan 50 jaar gewoond. Ja, en dit gaat natuurlijk ook over het ouderlijk huis dat dan niet meer van haar ouders is, van Tess in Bodegraven. Dus ik snap helemaal dat het dan tot je komt en helemaal in je hart komt dat nummer. En dat komt Tess natuurlijk ook. Ik ga hem gelijk helemaal draaien. En als je nog een ander liedje wil aanvragen, doe het snel 070 307 8080 via de app.

0: prachtig. We gaan straks Tess nog even terug horen. Want ja, maandag, misschien heb je het wel gehoord, heb ik toch even mijn zangkunsten laten horen. Van het de zomereditie van ons West voor het Wakker liedje. Ons openingsliedje dat je altijd aan het begin van het uur hoort. Daar komt een zomereditie van. Speciaal voor die uitzending volgende week vrijdag. Maar ja, ik denk eigenlijk dat ik hem zelf wel kan zingen. Dus ik heb hem alvast ingezongen. En dan laat ik hem straks aan Tess horen wat zij ervan vindt.
1: Maar dat heb je al laten horen op de radio?
0: Ik heb mijn versie al even laten horen.
1: Ik heb het niet gehoord.
0: Nee. Nou, okay. Ja, straks ga ik nog een stukje laten horen.
1: Dan. Je weet, ik heb in het dagelijks leven gewoon een gehoorapparaat. Hè?
0: Ja.
1: Moet ik gewaarschuwd zijn? Hem
0: ja.
1: Extra zacht zetten?
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Casper zat naast mij. Die lag heel relaxed. Op het moment dat ik begon met zingen, stond hij op. Ging hij zich uitschudden. En heeft hij er alles aan gedaan om mij te stoppen met zingen. Oh. Met pootjes in mijn gezicht. Likken.
1: Okay, ik hou mijn hart vast. Ja. En mijn oren dicht, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd.
0: Ja, ik ben benieuwd wat Tess ervan vindt. Ik denk dat zij gewoon niet meer nodig is eigenlijk.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: 19:30 precies, je luistert naar West wordt wakker met het regionieuws met Reinhard Roemer.
8: Nou en of, goedemorgen Jorinda en goedemorgen Jeroen.
9: Ja, goedemorgen.
8: Agenten hebben vannacht langs de kade van de Koppenhinksteeg in Leiden een witte speedboot aangetroffen die onder het bloed zat. Wie er gewond is geraakt en hoeveel mensen er op de boot waren is niet duidelijk. Er is een ambulance ter plaatse geweest vannacht. De politie heeft de plek waar de boot ligt aan de Leidse kade met lint afgezet. Vanwege aanhoudende zorgen over de sociale veiligheid op het stadhuis van Den Haag is de Haagse Ambtenarenvakbond opgericht. Met meldingen van intimidatie, discriminatie en pestgedrag werd tot nu toe te weinig gedaan. Koos Maardenveld, zelf ooit Haags ambtenaar en FNV-vertegenwoordiger, over de meldingen.
10: Dat zijn hele verschillende meldingen. Mensen die zich gediscrimineerd voelen. Mensen die zeggen dat er procedures niet goed zijn gevolgd. En als mensen soms kritische opmerkingen maken over bepaalde zaken, dan wordt er een spreekverbod opgelegd.
8: De vakbonden FNV en CNV hebben het probleem volgens Maardenveld niet hoog genoeg op de agenda staan. Ze focussen zich te veel op arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen. En daarom is er vanaf nu dus de HAV, de Haagse Ambtenarenvakbond. De politie is nog op zoek naar mensen die iets hebben gezien van het ongeval op de A13 bij Delft dat zaterdagavond een kind het leven kostte. Bleek in ons opsporingsprogramma Team West. Zaterdagavond botste een kleine bestelauto op een auto bij de afslag Delft-Zuid. Het kind raakte gewond, is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar het zondag is overleden. Stel uit Zevenhoven mag 10 jaar lang geen paarden, schapen of honden houden. De vrouw van 37 en de 65-jarige man hadden tientallen puppy's in te kleine hokken gepropt. De dieren zaten zonder eten en drinken en tussen andere boerderijdieren in smerige, donkere stallen. Het stel werd al eerder voor dierenmishandeling veroordeeld. En ADO Den Haag heeft gisteravond de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met 6-0 gewonnen van het Westlands elftal. Op het sportcomplex in 's-Gravenzande kwamen de Haagse treffers van Reschel, Bal, De Bruin en Van Loenen. Komend weekend speelt ADO geen oefenwedstrijd. Voor volgende week staat een ontmoeting met KV Mechelen op het programma voor de ploeg van Robin Peter.
7: Huub, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jorinda.
7: Het is een beetje eentonig, hè? Het wordt weer mooi weer.
9: Ja, zeker. Dat gaat het vooral de komende dagen worden en volgende week. Nu is er nog wat bewolking. Hier en daar, de zon is ook al te zien geweest. En die bewolking hoort nog bij een zwak front boven het noordoosten van het land. En zowel dat front als de bewolking trekken langzaam maar zeker naar het oosten en noordoosten weg. Dus in de loop van de ochtend krijgen we meer zon. Het blijft voor de rest ook droog vandaag. Allemaal bij een noordwestenwind die zwak tot matig is. En het is nu zo'n 18 à 19 graden. Het wordt zo rond de 23 graden. Een heerlijke dag, zou ik nog zo zeggen. Met de komende avond en nacht opklaringen en droog weer. Het wordt dan 15 of 16 graden. En inderdaad, vanaf morgen wordt het dus compleet zomers. Met in de ochtend misschien nog wat bewolking, maar morgen overdag weer steeds meer zon. En morgen wordt het dan zo rond 27 graden. Vrijdag 28 en zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag is dat eigenlijk allemaal niet anders.
7: Donderdag, dus, vrijdag. Ja,
9: het blijft lang aanhouden. Dus ook dat droge weer, maar behoorlijk veel zon de komende dagen. En temperaturen die boven de 25 graden uitkomen.
7: Lekker, we gaan ervan genieten. Ja. Dankjewel, Huub.
9: Jo.
7: En Edwin Gerritsen is van de ANWB. Waar staat het vast voor morgen?
11: Er staat ongeveer 40 kilometer file bij ons in de regio rond Rotterdam. Is het wat drukker door de werkzaamheden op de A20. De langste file staan op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 20 minuten vertraging. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten extra reistijd.
7: Tot zo, Edwin.
11: Tot zo.
8: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Oh ja, die King die kan ook zingen. Love and Pride. Net als ik natuurlijk.
1: De WWWK Bokaal.
0: Maar dat gaan we zo horen. We gaan eerst natuurlijk nog een stukje ons eigen WK vieren. Op de WWWK hoog houden. Want dat is natuurlijk razend spannend. De nummer 1 positie is nog steeds voor Jace.
2: 78, 79, 80, 81. 82, 83, zo! High five, dat ging goed man. En je ging snel.
3: Ja.
2: Ja, blij mee?
3: Ja, heel blij.
0: Ja, hij speelt in de jeugd van Feyenoord, 8 jaar oud. Ik denk dat we over, nou wat zal het zijn, 10 jaar, dan is hij 18, dat we dan kunnen zeggen, ja, maar wij hebben hem al in de uitzending gehad. Wij hebben zijn talent al gezien en hij speelt nu voor het eerste van Feyenoord.
4: Nou ja, Messi was 16 toen hij bij Barcelona volgens mij zijn debuut maakte. Ik zou zeggen over 8 jaar in plaats van 10 jaar.
0: Ja, dat is
4: zijn
0: 16e
4: in het eerste van Feyenoord. En dan precies, dan kunnen wij nog zeggen, hey, ontdekt.
0: Onze ontdekking, ja. Misschien doen we nog vandaag ook nog wel een andere ontdekking. Met de nieuwe uitdager, Bob. Want jij staat weer bij een nieuwe kandidaat.
5: In Delft. Goedemorgen, Jorinda. Goedemorgen, Jeroen.
4: Ja, goedemorgen.
5: En goedemorgen, Jax.
6: Goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen. Volledig in ADO-tenue. Is dat speciaal voor deze hooghoudcompetitie?
6: Ja.
5: Ja? Jij bent echt een voetbalfan, hè?
6: Ja.
5: En ADO-fan.
6: Ja, ook. En Ajax.
5: En dat gaan we maar niet hardop zeggen, Jax. Ik heb net van papa begrepen, die daar tegen de auto aangeleund staat en trots naar jou aan het kijken is, Jax. Dat jullie al een seizoenkaart hebben voor het Eredivisie-seizoen van ADO.
6: Ja, dat is waar.
5: Heb je een voorspelling voor het aankomende seizoen? Hoe gaat ADO het doen volgens jou?
6: Ik denk wel in de top 10.
5: Zo, nou dat is een flinke voorspelling, Jorinda en Jeroen.
4: Ja.
5: Hier zomaar op de woensdagochtend. En je speelt zelf ook voetbal?
6: Ja, ik speel zelf ook voetbal.
5: Waar speel je dat?
6: Bij Full Speed.
5: Full Speed hier in Delft, in de buurt?
6: Ja.
5: Ja, wat speel je precies? Wat is je positie?
6: Linksvoor of centraal verdediger.
5: Oh, maar dan kan je eigenlijk alles op het voetbalveld. Je kan zowel aanvallen als verdedigen.
6: Dat is waar.
5: En kan je een beetje een balletje hoog houden?
6: Ja.
5: Ja?
6: Ja.
5: Het record van deze West wordt wakker bal hoog houden is 83 keer.
6: Ik denk niet dat ik dat ga verbreken, maar ik ga ervoor.
5: Nou, dat vind ik wel de juiste instelling, Jax. Je hebt in ieder geval het juiste tenue ervoor aan. Ik ga hem hier voor je voeten neerleggen.
0: Ja, en de juiste naam, hè, Bob. Want de vorige topscorer, dat was ook een Jax. Die had 80.
5: Dat klopt. Ja, de vorige Jax had 80. Jace heeft 83. Maar misschien dat deze Jax naar de 84 gaat. Ik ga op een afstandje staan, op een veilig afstandje staan. Want we hebben hier te maken met een voetballer. Dus die zou zomaar eens ook gewoon, als hij er helemaal zin in heeft, de bal richting mij kunnen pasen. Ben je er klaar voor, Jax? Ja? Dan mag je gaan beginnen met hoog houden. In 5, 4. Oh, hij is al begonnen. Nee, helemaal goed. Ga maar beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 keer!
0: Ja!
5: Hey! Wow. Nou, superman! Goed! Ja, ik kan het niet, Jax. Ik kan maar 1 keer. High five! Yes! Nou, ook nog een goede high five erachteraan. En de bal die mag je houden. Het is helaas geen topscore, maar ik ben in ieder geval ik ben heel trots op je.
4: Goed, ja, ook de felicitaties van ons, hè?
5: En de felicitaties vanuit de studio. Wat zei je nog?
6: Ik ben ook trots op mezelf.
5: Kijk.
0: Goed zo. Nou,
4: heel goed.
5: Een hele goede wijze jongen van 10 jaar. Gewoon trots zijn op jezelf. Goed gedaan, man. Nou, ga maar lekker met de bal richting het voetbalveld, hè?
6: Ja.
5: Of richting school eerder, denk ik, hè? Ja, richting school eerst deze woensdag nog.
0: Gewoon op het schoolplein nog even onveilig maken met die voetbal.
5: Al je vriendjes die bal laten zien vandaag.
6: Ja,
5: precies. Jax hier in Delft tijdens het WWW Hooghaven.

0: De nieuwe single van Bente, die heet 3, 2, 1.
1: Best wordt wakker mij thuis deze zomer.
2: Ik moet nog heel even zeggen dat ik het zo leuk vind van Bob, dat hij ook zo enthousiast is voor Jax, die toch voor 8 keer die bal hoog houdt. Dat is natuurlijk bij lange na geen 83. Maar het is wel knap als je dat doet. En hoe Bob dan zijn jongen zoveel energie geeft en echt zegt, jongen, dit is te gek.
0: Ja.
2: En dat hij ook zegt, ik ben trots op mezelf. En dat klopt ook helemaal.
0: Nee, dat is toch hartstikke goed inderdaad.
2: Echt supergoed. Ja. Dus Jax, je bent een topper. Echt.
0: Kijk, mooi. Die kan je in je zak steken. Dan kan je ook tegen je vriendjes vertellen. Jeroen Latijnhouders vindt mij een topper.
2: Nou, en maar jij niet dan?
0: Ja, ik ook. Oh. Ja, zeker. Maar ik ben geen Jeroen Latijnhouders.
2: Nee, dat is waar. Maar echt goed. Echt goed.
0: Ja, de vraag is of je mij straks ook nog een topper vindt, Jeroen.
2: Ja.
0: Want ja, ik heb...
2: Is het moment?
0: Dit is het moment.
2: Oh,
0: ja.
2: This is the moment.
0: Voor iedereen die, die toch geschrokken is maandag. Ik kreeg een reactie van Marcel bijvoorbeeld in de WhatsApp. Wat kan ze goed presenteren? Ja.
2: Want? Je hebt gezongen?
0: Ik heb gezongen.
2: Ja.
0: Want we hebben natuurlijk het West wordt wakker liedje. Hè? Daar beginnen we altijd elke uur mee. Dat is gezongen door Tess Merlo, niet tenminste. En elk jaar hebben we altijd een zomereditie van het liedje. Een Franstalige toen we naar Frankrijk gingen. Een Duitse toen we naar Duitsland gingen. Nou ja, we hebben een hele speciale gemaakt toen we naar België gingen. Op de muziek van het Goede Doel natuurlijk, België.
2: Ja.
0: Nu ook, terwijl we gewoon in de regio blijven... willen we natuurlijk ook een zomerse versie van het West wordt wakker liedje... Ik schrijf altijd dan de tekst. Zelfs toen het in het Frans was, heb ik met Google Translate de tekst geschreven. Okay. Daar bleef weinig van over, moet ik zeggen. Maar in het Nederlands gaat me dat iets beter af. En ik dacht, ik ga dat zingen voor Tess. Zodat ze dan weet hoe het ongeveer klinkt.
2: Ja.
0: En ook om te kijken of ik het misschien niet zelf gewoon kan inzingen. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk.
2: Dat
0: en dan heb je Tess ook niet nodig.
2: Als je kunt kiezen tussen Tess en waanzinnige...
0: Nee, en Jorinda.
2: Jawel, maar goed, zij is professioneel. Zangeres.
0: Ja. Maar ze is ook ergens begonnen.
2: Maar goed, ik zeg dat, ik heb je nog nooit horen zingen. Dus de verwachtingen zijn hoog. Als jij denkt dat je het zelf kan inzingen, ben ik heel benieuwd.
0: Ja, laat een klein stukje nog horen. En Tess die luistert dus ook mee.
2: En dit is dus wat je laat horen. Het voorzingen wat je voordeed voor Tess.
0: Ja, okay. En Tess reageert er ook op. Ja. Ben je klaar?
2: Nou,
0: Heb je oordop in?
2: Nee, ik heb mijn oortjes, mijn gehoorapparaat even uitgedaan.
0: Oh, ja.
2: Kan ik het allemaal iets, iets
0: beter
2: meer
0: handelen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
3: Brandt de tent weer uit vanmorgen. Rits hem open, zon die straalt. Ik heb weer zin in een nieuwe kas. Je zit er doorheen.
0: Maar ik moet het even voor Tess voorzingen. Misschien dat ze het namelijk dan wel zo goed vindt dat ik dat gewoon mag uitzenden. Nee, je denkt van niet.
4: Ja, je mag van mij alles natuurlijk.
0: Ja. Wat denk je ervan, Tess?
4: Ja, weet je wat mij toch een beetje opvalt? Dat is het enthousiasme dat jij altijd zo van nature in je draagt. Dat verdwijnt als sneeuw voor de zon zodra jij gaat zingen.
0: Is dat zo erg?
4: Ja, dat is wel erg. Ja, ik herken.
0: Hoe komt dat?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het focus is. Ja, dat ging natuurlijk niet helemaal goed natuurlijk nu ook met Casper. Dat hoor ik al. Dus die focus die was er zo niet. Maar ik denk dat je zo gefocust bent op die tekst. Dat heel je sparkle verdwijnt een beetje, Jorinda.
0: Ja, Casper die lag dus heel relaxed voordat ik ging zingen. En op het moment dat ik begon, stond hij op en schudde hij zich uit. En ja, hij ging gelijk alles eraan doen om mij te laten stoppen met zingen.
4: Nou, je bent wel toonvast. Dat vind ik wel. Ja, nee, dus eigenlijk vind ik zijn reactie wel tamelijk overdreven. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat jij beter zou kunnen. Maar als jij zegt, ik heb daar helemaal, weet je, als ik het nu nog een keer probeer en Casper die gaat er weer doorheen, dan wil ik ervoor opteren dat ik hem misschien dan toch maar inzing.
2: Nou, wacht even. Nu moet ik even ingrijpen, want de omstandigheden waren niet ideaal. En Tess mist jouw sparkle, omdat je gefocust was, kan ik me voorstellen.
0: Ja, toch nieuwe tekst.
2: Dit is opgenomen, je hebt nu de kritiek, zeg maar, en dat is zinvolle kritiek van Tess gekregen. Daar kun je wat mee doen.
0: Ja.
2: Ik stel voor, als we nu even één kort plaatje draaien.
0: Mm.
2: Jij zoekt de tekst op, je herpakt je. En net zoals Tess ooit ons liedje, de jingletje inzong hier live in de studio. Doe jij nog een poging, neem we op. Dat leggen we ook weer voor aan Tess. Ja, je kunt er niet onderuit.
0: Jij
2: hebt aanwijzingen van de grote Tess Merlo. Je weet wat er nu beter kan. Ik zou dat gewoon doen.
0: Maar we moeten ook nog wel luisteraars overhouden.
2: Nou, we gaan luisteraars winnen, als jij het goed doet. Die sparkelen in jouw stem. Dus we draaien een liedje, Olivia Newton-John en John Travolta. Dat duurt niet al te lang, 2 minuten 45. Jij bereidt je voor,
0: ik
2: pakt de tekst erbij. Je gaat even repeteren tijdens het liedje. En zometeen doe je het live. Heerlijk.
0: Oh, nee.

0: Ze was even naar buiten gelopen, Jorinda. Wilde eigenlijk niet terugkomen. Ik heb haar uit de auto gesleurd. En gezegd, Jorinda, je moet het nu even doen. Ik begrijp dat je zenuwachtig bent.
1: Ja, ik ben helemaal zenuwachtig van.
0: Want je gaat het openingsliedje zingen. Althans, je hebt van de week voorgezongen voor Tess. Voor Tess Melo, die al onze introotjes inzingt. Tess heeft daar zinvolle kritiek op gegeven.
1: En de sparkle mist. Dus er moet een sparkle in.
0: Ja, en om jou een beetje het gevoel te geven dat je het niet voor niets doet. Ook zichtbaar publiek, want de mensen thuis luisteren mee, zetten de radio nu iets harder. Jij gaat zo meteen zingen. Ja. Heb ik eventjes hier in de studio ook Reinoud gevraagd. Ja. Dat je echt publiek ook hebt. Nou ja, totaal niet kritisch. We zijn alleen maar supportive.
2: Om even met Olivia te spreken, dan willen we weten of jij the one that we want bent.
1: Ja, of dat je toch Tess wil, ja.
0: Jij hebt die tekst geschreven. Je weet dus, je kent de tekst als geen ander.
1: Ik heb de tekst ook voor me.
0: Ga je het a cappella zingen of heb je het muziekje eronder?
1: Ik heb een instrumentaal muziekje van Westwoord Wakker.
0: Dan moeten we eerlijk zeggen, heel veel artiesten maken gebruik van galm onder hun stem.
1: Ja.
0: Dat verdonkere maand, dat verdoezelt een beetje de onzekere momentjes.
1: Ja, en heel veel artiesten gebruiken ook, hoe noem je dat ook weer? Het wordt opgetrokken.
0: Autotune.
1: Autotune. Ja, dat hebben we ook niet helaas.
2: Jij bent puur natuur.
1: Ik ben puur natuur.
2: Hoppakee.
1: Ja.
0: Nou, we wensen je gewoon sterkte en wij staan achter jou.
1: Maar ik wens jullie ook heel veel sterkte.
0: Wij slepen ons er doorheen. We hebben elkaars handen vast, Reinoud en ik.
1: Doet u zijn vingers in zijn oren.
0: Doe ik niet.
1: Je doet gewoon je gehoorapparaat uit.
0: Nee, maar serieus. Ik wens je echt succes en ik denk dat het heel mooi gaat worden.
2: En we stellen het nieuws gewoon uit. Doe maar alle coupletten. Maakt niet uit.
0: Wij zijn stil nu.
1: Oké, komt-ie.

0: Nou, serieus, maar je doet het wel. Ja. Die sparkle was terug.
1: Jij is de sparkle terug.
0: Dan komt de lach op jouw gezicht, dan komt die sparkle. Ik vond het fantastisch. Ik denk dat we Tess kunnen afzeggen.
1: Nou, dat is goed. Ik belde zo even.
2: Goede vibratie, goede timing en toonvast heb ik hier staan.
1: Dank jullie wel, jongens.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek zelf of voor iemand die u lief is. Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op

0: Doen tegen intimidatie en pestgedrag op het Haagse Stadhuis is de Haagse Ambtenarenvakbond, de HAV, opgericht. Volgens de nieuwe bond hebben de FNV en CNV te weinig oog voor aanhoudende zorgen rond sociale veiligheid in het IJspaleis, zoals het stadhuis in de volksmond heet. Ze zijn volgens de nieuwe bond vaak te druk met arbeidsvoorwaarden. Agenten hebben vannacht een bebloede boot aangetroffen in Leiden. Langs de kade van de Koppenhinksteeg lag een witte speedboot met bloedspetters in en langs de zijkant van de boot. Wie er gewond is geraakt en om hoeveel mensen het gaat die aan boord waren, is niet duidelijk. De politie heeft de plek rond de boot met lint afgezet. En ADO Den Haag heeft gisteravond de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen van het Westlands elftal. Op het sportcomplex in Schravenzande werd het 6-0. Meer regionieuws om 8:30, nu het andere nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Edwin Gerritsen bij de ANWB.
5: In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft, 20 minuten extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, 20 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor knooppunt de Bresseplein, 10 minuten. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 10 minuten oponthoud.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl. Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Het valt me nu pas op dat ze zichzelf ook afkondigen. Roxette. Aan het einde hoorde je het niet?
1: Nee.
0: Oh ja, dat zingen ze zelf. Ze schreeuwen het. Ja.
1: Door het gehoorzoen.
0: Volgende keer even opletten bij Joyride. Ja, nou ja, als hij er dan nu toch is.
1: Je hebt het over jezelf afkondigen.
0: Ja.
1: Ik ken mensen die zichzelf aankondigen.
0: Nou, hier ben ik.
1: In een liedje.

0: Net opgenomen.
1: Niets dat moet.
2: Nou, wat een talent.
1: Alles mag. Duinen, struinen, stadje bezocht. Voetjes van de vloer.
0: Dit is briljant.
2: Martin danst er zelfs op.
1: Jorinda van 6 tot 10.
2: En Jeroen is er nog, hoor.
1: We gaan op avontuur.
0: Wat is dit goed gedaan.
1: West wordt wakker.
0: Iedereen wordt wakker hier. Mensen voor de ramen hier.
1: West wordt wakker.
2: En zelfs een kus voor Martin.
1: Ja. Op reis met
2: mooi, hè?
3: Dat krijg je altijd.
0: Hé, ja. Hey, maar jongens, Jorinda heeft dit zelf ingezongen zojuist, Martin. De tune, de begintune ingezongen. En ik vind het steeds mooier worden.
3: Was dat zingen?
0: Naarmate ik het vaak hoor, hoe mooi ik het ga vinden.
2: Ja.
0: Echt.
4: Wat handtekeningen.
2: Ja, wil je handtekeningen? Carina wil een handtekening. Zo'n receptioniste. We krijgen er ook heel veel reacties op. Wisselend, moet ik toch zeggen. Hup, Jorinda, hup, zegt Marielle. Trek je niks aan van de reactie van Casper. Supergoed gedaan. Ik zeg opnemen. Serieus hoor, leuke en goede variatie op Tess. Nou, dankjewel.
0: Mm-hmm.
2: Marcel de Koning, goedemorgen allen. En vooral voor Jorinda. Bedenk maar zo, er zijn heel veel artiesten met dezelfde zangkwaliteiten die slapend rijk zijn geworden. Groetjes van Marcel. En zoals Barry Stevens altijd zei, vooral doorgaan.
0: Nou, ik vind het over het algemeen zeer lovend.
2: Debbie, wat kan ze lachen, hè, die Jorinda.
0: Oké, niet alles.
2: Maar je mag het zeker tijdens de vakantie draaien. Dat vinden luisteraars alleen maar leuk. Alleen al omdat je het hebt gedurfd.
0: Ik zeg een duet met Tess.
2: Nou, ja.
0: En dan zetten we Tess misschien net wat harder. Nee, maar dat is toch mooi. Dit komt goed.
2: Ja?
0: Ja.
2: Nou, bedankt dat je me voor het blok hebt gezet.
0: Ja, graag gedaan.
2: Anders had ik het niet gedaan.
0: Ik ben heel blij. Heel goed gedaan. Echt heel goed gedaan. Ja.
2: Ik wil even nog een willekeurige voorbijganger vragen. Marijn, wat vond je ervan?
5: Nou, prachtig. Ja. Zullen we maar zeggen?
2: Ja, te vragend antwoord. Ja, precies. Nou, dankjewel, Marijn. We gaan het allemaal over de politiek hebben. Westland is niet de laatste gemeente die onder toezicht kan komen te staan van een asielminister. Dat verwacht Wouter Kolff, de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Westland houdt zich niet aan de spreidingswet en is nu 1 van de 10 gemeenten in Nederland die op het matje wordt geroepen. Nou, je hoort hem al even. Politiek verslaggever Marijn Kramer, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Jorin.
2: We hadden gisteren de fractievoorzitter van de gemeente Belang Westland nog aan de lijn. En die zei, ja, wij vangen 0 asielzoekers op en dat willen we graag zo houden. Zijn er eigenlijk meer gemeenten die er zo over denken?
5: Zeker weten. Hoewel het beeld in onze regio wel wat ietsje rustiger is. Hè. De meeste gemeenten die vangen wel op. Zijn er toch wel gemeenten die dat dus niet doen. Bijvoorbeeld de gemeente Noordwijk. Die heeft heel duidelijk in het coalitieakkoord opgenomen dat er op geen enkele manier eigenlijk plek is voor een asielzoekerscentrum. Ze vinden het planologisch nergens passen. En zien het eigenlijk ook niet zitten in de kernen. Dat maakt toch wel dat het misschien niet de laatste gemeente zal zijn, het Westland, die dan dus op het matje geroepen gaat worden.
2: Ja.
5: Daar had ook de commissaris van de Koning natuurlijk gisteren wat over te zeggen.
6: De wet is een aantal jaar geleden al van kracht geworden. Die gold dus al de afgelopen tijd. Gemeenten konden zich daar ook op voorbereiden. Heel veel gemeenten hebben dat ook gedaan. Als je dat bewust niet hebt gedaan of je hebt moeilijkheden ervaren rondom die wet, ja, dan komt op een gegeven moment het instrumentarium van de minister om de hoek kijken. Want dat is uiteindelijk de bevoegdheid die de minister heeft.
2: Ja, een logische stap, zegt hij eigenlijk, hè?
5: Ja, inderdaad, een logische stap eigenlijk dat het Westland, de gemeente Westland, dan op het matje geroepen gaat worden. Dat heeft natuurlijk zijn voorgeschiedenis. Hè. Die spreidingswet die is er dus inderdaad al een hele tijd. En die gemeente heeft eigenlijk stevast gezegd van we willen eigenlijk niet voldoen aan de taak die eigenlijk ons is gesteld.
2: Ja.
5: Noordwijk is dus ook zo'n gemeente die dat dus ook zegt. Die zegt ook van we hebben een x-aantal asielzoekers als opdracht gekregen. Maar wij zien dat ook niet zitten en we zien de plek niet. Toch is het algemene beeld wat diffuser. Want de meeste gemeenten eigenlijk in onze regio die zeggen van wij vangen wel gewoon op. Wij voldoen aan onze taak. Wij willen eigenlijk onze verantwoordelijkheid nemen. Zij het natuurlijk wel met de nodige waarborgen. Bijvoorbeeld over de schaal. Dus sommigen willen wat kleinere opvanglocaties. Of bijvoorbeeld als het gaat om bijvoorbeeld de doelgroepen die gaan komen. Dus liever gezinnen, liever niet de minderjarige vluchtelingen. Dat soort zaken.
2: Ja. Zijn er andere dingen die opvallen?
5: Ja, andere zaken die opvallen zijn bijvoorbeeld een paar gemeenten die de asielkwestie helemaal niet hebben meegenomen in de coalitieakkoorden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de gemeenten, heel even uit mijn hoofd hoor. Dat zijn, even kijken, Hillegom, dat zijn, of kijk, dat is... Oh god, ben ze eigenlijk even kwijt.
2: Ja, er zijn verschillende gemeenten.
5: Goed,
2: ja,
5: die... Er zijn er vier in ieder geval.
2: Ja.
5: Die het totaal niet hebben meegenomen. Waddinxveen was er ook een van die vier.
2: Ja, dus daar staat helemaal niks over dan in.
5: Nee, klopt. Die hebben er eigenlijk dus helemaal geen afspraken over gemaakt. Dus daarvan is eigenlijk niet duidelijk van of het nu wel of nu niet gaat gebeuren. En dat valt natuurlijk op, gezien de asielkwestie tijdens de afgelopen verkiezingen wel een heel groot thema was.
2: Ja, en hoe is er gereageerd op die toezichtstelling van het Westland? Want dat was toch wel een opmerkelijke stap van de minister.
5: Nou ja, je kan je afvragen van of het opmerkelijk is. Hè. Kijk, de minister die heeft gezegd van ja, er gaat een moment komen dat ik ga handhaven. Heeft eigenlijk keer op keer gewaarschuwd. De reactie die eigenlijk het meest klinkt is van ja, dit is een logische stap. Uiteindelijk zal je dus ook moeten laten zien, ook als minister en ook als overheid, van ja, die spreidingswet die is er en die gaan wij uitvoeren. Ja. Dus het is ook een signaal naar andere gemeenten van ja, jongens, we moeten wat. Dus doe iets.
0: Is het in? Want gisteren hadden wij iemand van de partij Westland Verstandig, de oppositiepartij volgens mij, aan de telefoon.
2: Gemeentebelangen, dat is een coalitiepartij.
0: Excuus, ja. Die zei van, die gaf de indruk, laat ik het zo zeggen, dat gemeenten niet 100% verplicht zijn om gehoor te geven aan meedoen aan de spreidingswet om asielzoekers op te vangen. Klopt dat? Of is het gewoon, je moet het doen. Afspraak, wet is wet.
5: De wet is natuurlijk de wet. En dat is wat de commissaris van de Koning eigenlijk ook zegt. Hè? Je hebt nu eenmaal een wettelijke taak. En die wettelijke taak zal je moeten uitvoeren. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om bijvoorbeeld minder asielzoekers op te vangen. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld uit te ruilen met andere gemeenten. Maar ja, daar moet je dan dus wel in overleg met met je regio gaan. Dus de enige optie die bijvoorbeeld de gemeente Westland heeft, als ze zich dus niet willen voldoen aan het aantal, is dus om bijvoorbeeld meer statushouders te huisvesten. Nou ja, we weten allemaal, dat lukt dan daar weer iets meer. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd blijft dat dus wel lastig. In de zin van dat je nog steeds een aantal hebt wat je moet uitruilen. En andere gemeenten moeten dan volgens maar net akkoord willen. En nu is dat in de regio van Westland is dat lastig. Bijvoorbeeld de gemeente Rijswijk geeft al aan van ja, als het asielzoeker volgend jaar sluit, dan doen wij voorlopig even niks, omdat wij al 10 jaar wel iets hebben gedaan. En andere gemeenten in onze regio niet. Dus dat wordt een lastig gesprek.
2: Ja, we gaan het afwachten hoe die gesprekken gaan. Tussen, in eerste instantie dan het Westland en de asielminister. Andere gemeenten zijn gewaarschuwd. Marijn, dank je wel.
5: Geen dank.

flink op los met de servers en windsurfing. Het leek gisteren wel even parkpop, alsof het weer terug was in het Zuiderpark. Daar trad namelijk de Canadese zangeres Alanis Morissette op. Maar ook Case Joyce en Cresip waren er in het voorprogramma. Dus het leek een heus festival. En onze verslaggever Anita Jansen, die was er ook bij. En ze sprak onder meer met Sam Bettens van die Vlaamse band Case Joyce.

0: zijn.
1: Super, super. Sowieso, met Chrisip en Alanis Morissette. Ik heb echt het gevoel dat ook zo onze fans van wauw, dat is echt zo. Dat is alles samen zo, wat dat we willen zien. En we hebben voor Alanis geopend 30 jaar geleden in de Verenigde Staten. Dus het is een beetje full circle voor ons. Wij stonden op een festival in Duitsland. Zij stond aan de zijkant van het podium te luisteren. En na onze show komt er iemand naar ons. Alanis Morissette wil met jullie praten. Dus wij er naartoe. En die heeft toen echt gewoon letterlijk gezegd van I'm touring in the United States. Do you want to come on the road with me? Dat is zo een van die momenten dat echt gewoon zo bijna film is. Dat je denkt van nee, dat gebeurt toch niet met normale mensen. Dus ja, wij hebben natuurlijk direct ja gezegd. En wij zijn toen 2 of 3 weken mee op tour geweest met haar. En dat heeft heel onze carrière in de Verenigde Staten een start gegeven. Dus wij zijn haar nog altijd heel dankbaar. Dus het is heel leuk om nu vanavond terug met haar te kunnen spelen.

0: heerlijk festival, zonnetje. En met een goede vibe van muziek. Lekker spelen. En Alanis.
1: Ja. Ik krijg helemaal weer Parkpop vibes.
2: Dat is zo. Ik zei het toevallig net nog tegen haar. Ja, klopt. Ik had ook zoiets. En zeker zo, omdat er best wel veel verschillende artiesten nog van tevoren komen. Was gelijk weer back in the days, weer even die tiener voelen. Ja, zeker voor op een dinsdag. Dat is een mooie verrassing. Ja, superfijn. Ja.
3: Heerlijk. Ik heb gewerkt en ik was gisteren jarig, dus dat is mijn cadeautje. Vieren we mijn verjaardag vandaag.
1: Alanis! Nou, ik heb haar nooit persoonlijk ontmoet. Ik heb er ook geen hand gegeven, maar ik hou van haar muziek. Powervrouw, hè? Stem. Geweldig.

0: het zijn natuurlijk liedjes van vroeger. En we kennen elkaar al heel lang, dus dat brengt wel mooie tijden terug.
1: Wat zin in.
2: Echt heel goed optreden. Fucking vette visuals erachter.
3: Alles mee, ja. Jongen. Heel leuk. Echt, ja. Moeite waard.
1: Geweldig optreden, dat is top.
4: Nou, ik hoorde alleen maar lovende verhalen over Alanis Morissette. Ze kan het nog. En ze deed het gisteren in het Zuiderpark in Den Haag. En ik hoorde net dat Martin het ook hoorde in Rijswijk. Dus het klonk ver.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: 8:30, goedemorgen. Je luistert naar West wordt wakker. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
11: Het Openbaar Ministerie heeft niet kunnen aantonen dat het massale geweld tegen de politie bij de Malieveldrellen op 20 september vorig jaar van tevoren was beraamd. Er zijn wel aanwijzingen, maar er is geen hard bewijs, zegt het OM nu het onderzoek naar de rellen in de eindfase zit. Gisteren zijn opnieuw 3 mannen veroordeeld. Tot nu toe kregen 41 mensen voor hun aandeel in de rellen op het Haagse Malieveld straffen, variërend van een werkstraf tot 16 maanden cel. Dat was voor een man die een politieauto in brand stak. Bij de opsporing heeft de politie veel hulp gekregen van het publiek. Zo wisten kijkers van Team West, van Omroep West, en opsporing verzocht van Avro Tros 20 verdachten te identificeren. Van 7 mannen is nog steeds niet vastgesteld wie het zijn. Vanwege de aanhoudende zorgen over de sociale veiligheid op het stadhuis van Den Haag is de Haagse ambtenarenvakbond opgericht. Met meldingen van intimidatie, discriminatie en pestgedrag werd tot nu toe te weinig gedaan. Koos Maarleveld, zelf ooit Haags ambtenaar en FNV-vertegenwoordiger, hoor je over die meldingen.
12: Dat zijn hele verschillende meldingen. Mensen die zich gediscrimineerd voelen, mensen die zeggen dat er procedures niet goed zijn gevolgd. En als mensen soms kritische opmerkingen maken over bepaalde zaken, dan wordt er een spreekverbod opgelegd.
11: De vakbonden FNV en CNV hebben het probleem volgens Maarleveld niet hoog genoeg op de agenda staan. Ze focussen zich te veel op arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen. En daarom is er vanaf nu dus die HAV, de Haagse ambtenarenvakbond. Agenten hebben vannacht langs de kade van de Koppenhinksteeg in Leiden een witte speedboot aangetroffen die onder het bloed zat. Wie er gewond is geraakt en hoeveel mensen er aan boord waren is niet duidelijk. Er is een ambulance ter plaatse geweest vannacht. De politie heeft de plek waar de boot ligt aan de Leidse kade met lint afgezet. En een man van 59 uit het Noord-Brabantse Wijk en Aalburg moet 2,5 jaar de cel in voor een verkrachting in Bodegraven. Die vond al ruim 36 jaar geleden plaats. Het slachtoffer was destijds 14. De man krijgt de straf ook voor verboden wapenbezit. De destijds 23-jarige dader drong in maart 1990 binnen in het huis van het meisje dat alleen thuis was. Hij verkrachtte haar onder bedreiging van een mes. De man was vanuit Noord-Brabant in Bodegraven terechtgekomen via zijn broer die de moeder van het slachtoffer kende. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel tegen de dader geëist.
10: Huub, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Jorinda.
10: Ja, wat gaat het doen vandaag?
1: Nou, we hebben eerst nog wat bewolking. Dat kun je hier en daar zien. De zon is er ook al af en toe bij. Maar die zon die krijgt in de loop van de dag geleidelijk aan meer ruimte. Dat betekent dat het een aardige dag wordt met een zwakke tot matige noordwestenwind. Het blijft verder ook droog. En het wordt ongeveer zo'n 23 graden. Het is nu al 18 à 19. En de komende avond en nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het droog. Het wordt 15 of 16 graden. Morgenochtend nog wat bewolking. Daarna weer steeds meer zon. En dan wordt de temperatuur echt zomers. Met morgenmiddag waardes rond de 27 graden. En vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. En misschien nog wel wat dagen erbij. Dan blijft het heerlijk zonnig zomerweer. Met een noordoostenwind. En die voert lucht aan waarin het zo'n 28, 29 graden wordt. Dus het wordt warm de komende dagen. Maar niet zo warm als dat het eerst was. De lucht is ook minder vochtig. He, met de noordoostenwind wordt er toch lucht een beetje vanaf het vasteland aangevoerd. Dus volgens mij prima weer. En zelf de planten maar eventjes goed in de gaten houden, he, voor wat het water betreft.
10: Ik kan je gewoon opnemen en dat we gewoon elke dag uitzenden.
1: Ja, dat kan je doen.
10: Komende tijd, ja.
1: Dat kan, zeker.
10: Het gaat jou ook weer vroeg opstaan.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
10: Met de files is dat denk ik niet zo. Dat is toch elke dag weer anders, Edwin. Goedemorgen.
13: Ze staan ook wel vaak op dezelfde plekken. Maar ze nemen nu alweer af. Dus dat valt wel weer mee. Op de A4 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 10 minuten oponthoud. Maar wel veel vertraging op de A16. Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein. Een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein. 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel.
11: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Shadow Girl van David Bowie. Ja, of iemand die kan zingen gesproken. Er wordt heel veel nog gereageerd op dat fantastische liedje natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat zei je, Martin?
1: Nee, sorry.
0: Geen woorden voor.
2: Wanneer die op cd uitkomt. Ja. Dat is de vraag, neem ik aan. Ja, dat snap ik.
0: Johanna, die zegt bijvoorbeeld, ik vind je super stoer. Gewoon op zangles. Iedereen kan zingen, zeggen ze toch? Lieve groet. En ook Annemarie, die heeft gereageerd. Die stuurde een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. En die schrijft, hallo, ik wilde even laten weten dat ik het stoer vind dat je op de radio hebt gezongen. Terwijl je zelf eigenlijk ook niet vindt dat je kan zingen. Mijn collega keek er heel moeilijk bij. Maar ik doe het je niet na. Ik kan ook niet zingen, maar ik durf het dan ook niet. Maar ik heb gezegd dat ze niet zo moeilijk moet kijken.
1: Ik had een idee dat er een kras op de plaat zat.
0: Oh, daar bleef ik hangen.
1: Nee, maar ik weet niet, het kwam een beetje raar over. Nou. Ik kreeg bijna dat het is goed, maar ik moet tegen de gevel om hier.
0: Ja, dat is niet voor het eerst.
1: Nou, dat is nou niet leuk.
2: Ja, jongens. Maar ik vond het ook, en wat luisteraars zeggen ook, het was gewoon heel stoer. Ik zet hier voor het blok. Ik ken jou, jij, dan weet ik ook, dan ga je het doen.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Dat is de uitdaging, ik zal het je laten zien. Ja. Je doet het gewoon. Ja, ik vond het hartstikke mooi. We wachten op de lange versie. Disco, heet dat? De maxi-single.
0: Ja.
1: Ik vind de moed dat ze doet, ben ik alleen bewonderenswaardig.
2: Nou, absoluut. Alleen dat.
0: En dat wel, Martin, dat jij gewoon vandaag een hele zware dag hebt.
1: Ik heb een hele zware dag, ja.
2: Ja.
1: Ja. Want er is vanavond geen voetbal.
0: Nee.
2: Ik heb het ook een beetje.
0: Het is heftig, ontwenningsverschijnselen.
1: Het is een ontwenningsverschijnselen.
0: Ja. Hoe voel je je dan? Ga je rillen? Heb je zin in bitterballen, maar liggen ze er niet meer?
1: Kijk, mijn dochter zegt, pader is nog goede tijden, slechte tijden. Nou, als ik ergens van wollig, is het wel van dat soort
0: dat programma's. Is wel even wat anders, hè?
1: Maar goed, ik sla eigenlijk er wel doorheen vanavond.
0: Ja, gelukkig kon je wel genieten van een hele spannende wedstrijd gisteravond. Ja. Argentinië tegen Egypte, veel om te doen. Ja. Uiteindelijk toch Argentinië door. Ja, hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Ja, ik zeg het net tegen onze Roeland, hè?
2: Jeroen.
1: Jeroen, nou, is hetzelfde, bijna hetzelfde.
2: Geen dik. Dus
1: het verschil tussen de grote toplanden en de kleintjes, dat wordt steeds kleiner. En dat is wel heerlijk om te zien. Hè? We hebben het Cape Verde hier gezien, spelen geweldig voetbal. Ja, op een gegeven moment is de routine die de doorslag geeft. Maar Egypte... Met alle respect, en ze hadden het misschien best verdiend. Maar het is voor het toernooi en voor de wereld is het natuurlijk leuker dat Messi met zijn Argentinië.
2: Maar dat is een beetje wat Egypte ook gebruikt. Hè? Die zeiden na de wedstrijd, nadat ze verloren hadden, er waren twee vrijwel identieke overtredingen. Die van op Egypte werd niet bestraft, die van dingen wel. En Egypte zei, ja, wacht eens even, wij hebben gewoon verloren omdat Argentinië door moet. De scheidsrechter heeft de wedstrijd beïnvloed. Argentinië moet door, daar zijn wij de type van. Deel jij die mening ook, of niet?
1: Nou, ik heb denk ik al eerder in de uitzending gezegd van het enige wat mij bij dit WK opvalt is dat het speelniveau is behoorlijk. Ja, ook van de kleine landjes. Maar daar lopen scheidsrechters bij. Nou, die mogen hier in de onderafdeling in Den Haag nog niet fluiten. Want die kunnen er echt helemaal niks van.
2: Omdat ze gewoon niet goed zijn? Of zijn ze mogelijk, wat Egypte suggereert, die scheids van gisteren, van hun wedstrijd, die heeft bewust de wedstrijd beïnvloed, zodat Argentinië door kan?
1: Ja, je hebt
2: of is het gewoon kwaliteit?
1: Ja, je hebt af en toe het idee dat die scheidsrechter, die dan uit, weet ik wat, Tanzania komt, dat hij dus zo onder de indruk is van Messi, van Ronaldo, en noem al die toppers maar op, dat ze, een streepje voor hebben.
2: Ja, snap hem.
0: Ja, maar toch, jij bent wel blij dat Argentinië door is.
1: Ik ben blij dat Argentinië door is. Want dit is waarschijnlijk het laatste toernooi van Messi. En het is natuurlijk, gisteren zag ik het ook weer. Kijk, die man, ze staan 2-0 achter. Maar die man die kan in een seconde kan die een wedstrijd beslissen. Eén geweldige actie waar een doelpunt uit kwam. Hij maakt er zelf één. En dat is zijn kwaliteit.
0: Ja, er is nog een land door. Dat is toch ook wel merkelijk, Zwitserland. Dat die de kwartfinale halen. Dat is toch ook niet zo'n voetballand?
1: Ja, ik moet heel eerlijk wezen dat ik die wedstrijd niet meer gezien heb.
0: Nee, dat is 's nachts natuurlijk geweest. Het was 0-0.
1: Nee, het was om 10 uur.
0: Om 10 uur, voor mij is dat nacht.
2: Ik heb het ook niet gezien, maar teruggelezen. We hebben niks gemist, begrepen.
1: Nee, ik had die wedstrijd al voor me. Ik denk, dat wordt helemaal niks. Nee. Volgens de kenners was het ook een een hele matige wedstrijd.
2: Ja, precies. Het mooie is dat Zwitserland wel voor het eerst in zoveel jaar, geloof ik sinds 1965, 56, naar de kwartfinale is van het WK. Ja. Dus dat is wel mooi.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja, ja. Ja, zeker inderdaad. Sinds 1954 zelfs.
2: 54.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Er is wel gescoord bij ADO. Die heeft gisteren ook gespeeld.
1: Ja, tegen het Westland Elftal.
0: Ja.
1: Ja, je weet, ik ben enorme fan van de trainer van ADO. Nee, want die man heeft nog niks eigenlijk binnengehaald. Er is één Duitse verdediger op proef. Maar je ziet ze nu voetballen. Gisteren tegen dat Westlands Elftal ook. Het systeem is exact hetzelfde als verleden jaar. Hij vertrouwt op zijn basis. Er komen wat jonge spelers doorheen. Die aansluiten bij de selectie. En ja, ik verwacht dit jaar een middenmootje voor ADO in de Eredivisie. En dat is een topprestatie.
0: Dat
1: ja.
0: zou fantastisch zijn inderdaad. Robin Peter natuurlijk.
1: Robin Peter, ja.
0: Ja, hij moet het nog wel even gaan waarmaken natuurlijk in de Eredivisie.
1: Ja, maar dat gaat hem wel lukken. Ik heb er het volste vertrouwen in.
0: Er is ook nog nieuws over Scheveningen.
1: Ja, ik kwam toevallig van de week kwam ik John Blok tegen, de oude trainer van Scheveningen.
0: En, als jij een grote vriend van jou, toch?
1: Dat is een grote vriend.
0: Ja,
1: nou, ja, laat ik het zo zeggen, ik ben een bewonderaar van hem.
0: Ja.
1: Want hij, ja, die man die gaat naar bed met een bol. En dan legt zijn vrouw daarnaast.
0: Ja, wat en, vindt zijn vrouw ervan?
1: En als je wakker wordt, dan zegt hij eerst goeiemorgen tegen die bol. En dan zegt hij de goeiemorgen tegen zijn vrouw. Maar ja, die man die leeft voor het voetbal. Ja. Nou, na 21 jaar is hij ermee gestopt. Ik moet uitkijken, want ik kan de naam van de nieuwe trainer bijna niet uitspreken. Maurizio Ciccucci.
0: Nou, we oefenen er nog even op komend seizoen.
1: Ja, daar gaan we maar even op oefenen nog. Maar ja, goed, hij moet beginnen bij Scheveningen. En de top van het amateurvoetbal, die brokkelt een beetje af tegenwoordig. Hè, omdat de jeugd zit alleen maar met tap en met, weet ik veel, telefoons te klooien. En dat is wel jammer, want Scheveningen, het is gedegradeerd. En ja, alle grote ploegen in Den Haag, RVC, VCS, noem maar op, Scheveningen. Ja, ze zakken dan naar beneden. En dat vind ik toch wel jammer. Want dat was vroeger de crème de la crème van het amateurvoetbal.
0: Ja, Scheveningen is twee keer achter elkaar gedegradeerd.
1: Ja. Nu een hele nieuwe groep. Weinig oude bekenden. Weinig sterkhouders zijn er gebleven. Ja, en ook daar, ja, we noemen het amateurvoetbal. Maar ja, als ze tegenwoordig voor €25 ergens anders meer krijgen dan... Ja. Daar gaan ze. Was in mijn tijd anders.
0: Ja, wordt spannend voor ze dan de komende seizoen. En ook nog jouw favoriete sport natuurlijk. De Tour met het wielrennen.
1: Het was gisteren een opmerkelijke etappe. Ja. Ik heb werkelijk met verbazing zitten kijken. Het was, laat me niet onderschatten, 37 graden.
2: Ja.
1: Dan moest je bijna 200 kilometer op die fiets zitten.
0: Oei. Ongelooflijk, ja.
1: En ja, de grote jongens, Vingegaard en Pogacar, die dachten van, nou, er was een vroege ontsnapping. Jullie zoeken het maar uit. Maar ja, het is eindigen op een gegeven moment op 12,5 minuut. En in het klassement staan Vingegaard en Pogacar nu op 7,5 minuut. Ja, het was een opmerkelijke etappe gisteren. Het was bijna niet te volgen, maar men vond het te warm en het was drukkend.
0: Dat is niet te doen, toch? Zo 200 kilometer fietsen als het 37 graden is.
1: Ja, maar volgens de deskundigen, als je fietst, dan verlies je minder vocht. Nou goed, de medische ben ik niet zo goed.
2: Het is wel zo dat de teams, zeg maar, die moeten altijd zorgen natuurlijk voor de bevoorrading van de renners. Ja. En dan mag altijd per renner één bidon met inhoud dan worden gegeven. Ja. Dat is sinds gisteren twee bidons geworden. Ja. Per voorraad.
0: Nou, dat maakt het een stuk minder zwaar.
2: De favorieten staan inderdaad op 7,5 minuut. Maar die jongens die nu op 1, 2 en 3 staan, ze zijn niet bang daarvan. Hè? Die 7,5 minuut, die halen ze zo in bij die jongens.
1: Als ze dadelijk die echte berg opgaan, dan eindigen die jongens op een half uur. Dus daar hoeven ze eigenlijk geen zorgen om te maken.
0: Is dit ook een zwart gat? Hebben ze ook een pauze vandaag? Of kan je wel gewoon tour kijken?
1: Ja, ik kan vandaag wel tour kijken. Gelukkig wel.
0: Oh, gelukkig. Dan komt het allemaal nog goed met je.
1: Geen voetbal, maar wel de tour.
0: Gelukkig, Martin. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Kids. Ja, ze vond het zelf helemaal niks meer. Hè? Een paar jaar geleden ging ze toen maar in een bandje spelen. The Jordan.
1: Ja. Ja,
0: dat werd niet echt een
1: om
0: succes.
1: Om een nieuw begin te maken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, die naam, Caro Emerald, ja, daar zat natuurlijk toch het succes aan. Dat plakte aan die naam. Inmiddels is ze dus weer terug als Caro. Emerald heeft ze wel achter zich gelaten, maar Caro. En ze gaat ook optreden in Amare bijvoorbeeld eind dit jaar.
1: Ik ben wel benieuwd. Andere muziek is
0: de andere muziek
1: dit,
0: inderdaad. Ja, ja. Maar toch weer een beetje. Ja, ik denk toch een beetje vanwege die naam. Ja, het succes ook weer een beetje kleding.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik snap haar wel. Maar aan de andere kant, dan moet je wel opnieuw beginnen ook.
0: Ja.
1: Als je de Jordan opeens heet. En nu kennen mensen ook Caro. Ja.
0: Ja. Ja. Toch herkenbaar, denk
1: heel
0: ik.
1: Heel benieuwd.
0: Ja, vind ik ook. De komende dagen lopen de temperaturen weer flink op. Lekker natuurlijk. Martin die steekt zijn handen omhoog van het feestje. Houdt er wel van, hè Martin?
2: Ik vind het heerlijk.
0: Ja, lekker genieten.
2: En,
0: maar het kan ook lekker gaan stinken.
2: Oh ja?
0: Niet Martin, maar zwerfafval. Rond meerdere Haagse scholen zorgt zwerfafval namelijk voor stankoverlast. D66 trekt aan de bel en wil dat de gemeente snel maatregelen neemt. Buitenpost Bob Brinkman, jij bent nu bij zo'n school in de wijk Transvaal. En ruik je het ook?
3: Nee, maar dat komt meer omdat alles nu is opgeruimd. Er ligt nog wel een lege gereedschapskist naast een ondergrondse container. Een koffiebekertje, een ondergrondse container, dan twee op een rij. Eentje verderop in de straat ook. Daar wordt op dit moment een container geleegd in een vrachtwagen. Ik weet niet of je dat kan horen. Het gebeurt een beetje aan het einde van de straat. Maar ik denk dat ze zometeen deze kant op komen rijden.
0: Ik hoor van alles bij jou op de achtergrond.
3: En dus een ondergrondse container. Maar de geur is nu een beetje weggetrokken. Het windje waait ook flink door de brandstraat in de wijk Transvaal. Maar gisteren was dat wel anders, hè?
4: Helaas was het gisteren wel anders, inderdaad. Het is nu opgeruimd, maar schoon is het niet. Is het afgelopen weken ook zeker niet geweest. Wij merken hier bij onze basisschool Onze Wereld merken we veel overlast van vuil, ongedierte wat natuurlijk daarbij komt kijken. Bewoners die helaas hun vuil deponeren waar het niet hoort en niet in de container.
3: Zegt juf Asch, zegt juf.
4: Juf Joesra van.
3: Juf Joesra van groep 4.
4: Van groep 4, inderdaad.
3: Ja, en je hebt me net foto's laten zien op je mobiele telefoon. Ik zag daar koelkasten voorbij komen die hier naast die ondergrondse containers worden geplaatst. Ik zag zakken die helemaal opengescheurd zijn. Een antieke kast stond erbij. De hele stoep was vol. En dat is best wel lullig, want vlak naast die ondergrondse container heb je dan een stukje stoep. En dan begint al het raam van de school, de gevel van de school. Dus eigenlijk alle leerlingen moeten hier overheen.
4: Op nog geen meter afstand hebben wij inderdaad een onofficiële hele vieze vlooienmarkt staan, waar niemand om gevraagd heeft in de wijk.
3: Wie maakt er een vlooienmarkt van?
4: Helaas denken wij toch wel buurtbewoners, maar dat is zo dubbel om te zeggen, want het zijn tegelijkertijd ook onze buurtbewoners die zich ervoor inzetten. Dus het is een beetje een onzichtbaar probleem en we kunnen geen vingers wijzen. Maar het probleem ligt er, helaas. En de kinderen hebben het ermee te doen. Die moeten dus dagelijks langs open vuilniszakken, sanitaire producten, grof vuil. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of wij hebben het wel zien liggen.
3: Ik heb begrepen dat er ook gebruikt maandverband wel eens hier is gevonden op straat.
4: Ja, zeker. Dat ligt dan open en bloot. En de meeuwen die verspreiden het mooi door de straat. Dus onze kinderen krijgen een biologielesje. Alleen geven wij die liever zelf.
3: Ja, nu hangt er, zie ik daar, een camera op de gevel. Gericht op die ondergrondse containers. Kan je daar niet de boosdoener mee oppakken?
4: Dat zou je denken, maar zo'n camera schrikt toch niet af. Het zit in een beetje een verborgen straatje. Zolang er geen mensen zijn en geen toezicht en geen consequenties voor het gedrag, zal het natuurlijk blijven doorgaan.
3: Arsjen Basser van D66 staat hier ook flink te knikken ook op straat. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, het probleem is duidelijk.
5: Het probleem is helder. Het is glashelder. Ik ben er ook een aantal keer langs gelopen. Het is zichtbaar, zoals al zei, open en bloot ligt hier van alles. Koelkasten, een volledige keuken. Gebruikt maandverband op 1 meter afstand van een raam van groep 8. Je zou maar je CITO-toetsen hebben een raam willen openen en het meurt hier. Ja, terwijl ik vind dat elke kind een schone, veilige, gezonde leeromgeving verdient.
3: Ja, en vooral in de zomermaanden als deze. 30 graden komt er weer aan deze week. Dat doet het altijd goed bij het afval.
5: 30 graden en je mag je in 30 graden maar proberen te concentreren met zo'n geur. Ja.
3: Jij zit in de politiek van Den Haag. Wat gaan we eraan doen?
5: Ja, ik heb invulling geven aan mijn controlerende taak richting het college. Ik heb schriftelijke vragen gesteld over een zomerprotocol. Het is natuurlijk een structureel probleem wat je op wil lossen. Maar in ieder geval de zomermaand wil je niet dat het hier zo gaat meuren. Dat er ongedierte op afkomt. Bredere vraag stelt in de zin dat dat ons af moet vragen of je OHAX op zo'n afstand van de school wil.
3: Of je ondergrondse containers op een meter afstand van het raam van de groep 8 wil.
5: Ja, want dit is een breder probleem. Er is nog een andere school in de wijk die er last van heeft. Er zijn meer scholen die een OHAX in de buurt hebben.
3: Nou, nu zeg je zomerprotocol. Nu is de school wel in de zomer dicht. Zijn de zomermaanden niet de minste zorg van afval op straat?
5: Nee, daarom vind ik zeker dat het breder moet. Maar je ziet wel, vanaf mei begint de zon te schijnen. Wordt het warm en dan heb je ook eens te maken met extreme strankoverlast.
3: Een protocol is altijd zo'n mooi gemeentewoord. Wat houdt dat in? Vaker opruimen? Of misschien meer in de gaten houden wie het afval hier neerzet?
5: Vaker opruimen in ieder geval. Toezicht, afspraken met buurtbewoners. Dus ja, een integrale aanpak met weer zo'n jeukwoord.
3: Ja, de kinderen van de school die zijn er hier ook mee bezig. Jeroen en Jorinda op de container. Zelfgemaakte posters. Wij willen onze wijk schoonhouden. In een geplastificeerd velletje, geductaped op die container. Het is natuurlijk mooi dat kinderen misschien op zo'n manier met hun wijk bezig zijn, maar het is denk ik niet wat je wenst als je in groep 8 zit. Dat je dan zelf, want dat heb ik ook gezien op foto's, afval aan het prikken bent hier.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bij Vastelanden investeren.

0: Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
3: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
4: Ik heb ze liggen, hoor. 2 kaarten voor
5: het Haags Beat Festival.
4: Die kunnen zo van jou zijn. Het nieuws met Reinoud Roemer.
6: Een busje is vannacht in brand gevlogen op het parkeerterrein bij Aan het Verlaat in Delft. Op deze plek hebben de afgelopen jaren veel vaker auto's in brand gestaan. De brand is geblust door de brandweer, van het busje is weinig over. Om iets te doen tegen intimidatie en pestgedrag op het Haagse stadhuis is de Haagse Ambtenarenvakbond, de HAV, opgericht. Volgens de nieuwe bond hebben de FNV en CNV te weinig oog voor aanhoudende zorgen rond sociale veiligheid in het IJspaleis, zoals het stadhuis in de volksmond heet. Kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. Dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en vergroot de kans op ongedierte. D66 heeft er in Den Haag raadsvragen over gesteld. Meer regionieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
8: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijlen. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
7: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
9: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
7: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Edwin Gerritsen bij de ANWB.
10: In de regio West staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein is de vertraging een half uur. Dat komt door werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland van knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
13: Wil je meer klanten, meer

0: Naamsbekendheid, meer succes
1: of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt.
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, het gaat ook weer gebeuren. We gaan weer 2 kaarten weggeven voor het Haagse Beat Festival op 16 augustus in het Openluchttheater in het Zuiderpark. En dat is wel een festival waar je bij wil zijn, hè?
1: Dit is zo groot, en het blijkt ook wel. Het is totaal uitverkocht, alleen hier kun je nog kaarten krijgen. Maar het is gewoon een begrip ook in het hele land, volgens mij. Sowieso Den Haag en Beat en Tilburg, waar ik vandaan kom. Dat was ook een rockstad,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Zeker, ja, zeker. Ja, de Rockacademie.
1: Nothing's Beat Den Haag. Vandaar het Haagse Beat Festival. Dus ja, we hebben nog 2 kaarten. Tot en met vrijdag, denk ik. Geef die weg.
0: Inderdaad. Ja, in alle programma's. Dus ja, je moet er gewoon snel bij zijn. En je moet er wel wat voor doen. Ik wil namelijk weten de artiest of de titel van deze song.

0: gaat ook nog gezongen worden. Let maar op.
1: Ja,
0: ja, nou, ja, dan weet je het wel.
1: Het lijkt trouwens een beetje het begin op het liedje van Earth, Wind and Fire. De opbouw,
0: oh,
1: zeg maar.
0: Zeg, is dat te twijfelen?
1: Nee. Dit klinkt duidelijk anders, hoor. Maar hé, hey, dat is hetzelfde idee. Ja. Maar ja, nee, dit lijkt mij duidelijk.
0: Komt goed. Als je nu belt 070-390-5454... dan ga je er misschien wel vandoor met die twee kaarten. 070-390-5454.
2: Willem! Het Haagse Beat Festival.

0: Suzanne Freek en niemand.
1: Het Haagspeed Festival.
0: Ik heb wel eens blije luisteraars aan de lijn, maar Margriet, jij overtrof wel alles. Want je bent volgens mij heel blij dat je een poging mag wagen.
2: Nou, ik waag altijd die pogingen, Jorinne, maar ik krijg natuurlijk altijd een bandje of iets. En toen dacht ik, ik heb Jorinne aan de lijn, dat kan niet.
0: Ja, je schrok er een beetje
2: maar
0: van.
2: Maar kom wel!
0: Ja, en waarom belde je zo snel?
2: Nou, ik vond nog dat ik heel laat belde, Jorinne, maar blijkbaar was ik snel genoeg. Ja, wie wil daar nou niet heen? Ik ben al mijn leven lang, zo oud ben ik nou ook weer niet, maar ik ben wel al mijn leven lang fan van de Eering natuurlijk. Dus ja, bij de eerste noot weet je wie dat zijn.
0: Ja, dat was een makkie natuurlijk.
2: Bellen die handel.
0: Ja, en het leuke is dat de Eering zelf bestaat natuurlijk niet meer, maar Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk, die zijn er gewoon bij op 16 augustus.
2: Ja, ik krijg daar dus nu te plekken kippenvel van als je dat zegt.
0: Ja, en wat is dat dan, dat de kippenvel veroorzaakt?
2: Ja, dat Eering-gevoel, dat zit in je hart en dat kun je helemaal niet uitleggen.
3: Want, hoe lang ben je al fan?
2: De hele wereld. Ja, ik ben nu 54, dus ik denk sinds mijn 16 of zo.
3: En je hebt werkelijk hoeveel concerten gezien? Hoeveel, weet je dat nog?
2: Ja, niet zo heel veel, maar nog wel. Zeg maar dat het in Friesland en in Limburg, in van die kindjes in de boerenlanden. Fantastisch. En één keer dat hele grote concert in Ahoy, maar dat vond ik verschrikkelijk, maar ik wist niet waarom.
3: Van Veronica dat was dat? Dat Veronica-concert?
2: Dat was elektrisch. Ik hou dus blijkbaar alleen maar van akoestisch.
3: Oh, maar dat zijn ze pas heel laat gaan doen, hè, het akoestische. Ja. Tijdens een optreden in Amsterdam, in de Kroon, in Amsterdam.
2: Dat akoestisch doen ze al 100 jaar, joh. In tenten in Limburg, in Friesland.
3: Dat wist ik helemaal niet.
2: We hebben ze echt gevolgd.
3: Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat ze altijd elektrisch waren. En op een gegeven moment tijdens een concert van Veronica. Op tv was dat, in de Café de Kroon, Amsterdam. Daar is ook die plaat van verschenen, zeg maar. Oh, nog één vraag over de Eering dan. Wat is het meest memorabele moment? Als je zoveel concerten hebt gezien. Wat was het dat je dacht, ik weet niet wat ik meemaak, moment?
2: Well, eigenlijk de eerste keer. Volgens mij was het in Limburg, in zo'n wit dorpje. Echt. En toen kwamen we onderweg naar de dingen ook nog tegen een hele grote jeep. Toen waren zij verkeerd gereden, wij ook. Dus we reden elkaar tegemoet.
3: Dat was het moment?
2: Dat was het meest memorabel. Limburg, in zo'n wit dorpje. Ik weet even niet meer hoe het heet.
3: Nee.
0: Maar... Heb je ze gesproken toen ook? Dat je zegt, je moet hier rechtsaf en hier, wij rijden wel voor.
2: Nee, natuurlijk niet. Maar wel, we mochten achter de coulissen, want we waren met een paar mensen van ADO. Bij dat grote elektrische concert in Ahoy. En toen heb ik ze gesproken en toen heeft... Barry wilde helemaal, maar die wil nooit iets, maar de rest altijd wel. En toen heeft, even denken hoor, Rinus, die heeft er nog op bovenkant van mijn borst, aan de BH-kant zeg maar, heeft hij nog zijn naam gezet.
0: Zo.
2: En mijn boek gefotografeerd. En ja, dat was echt heel leuk.
0: En je hebt je daarna nooit meer gewassen, neem ik aan.
2: Ja, helaas moest dat toch. Maar ik heb een mooie foto's van.
0: Oh, ja. Nou, dan is dit natuurlijk echt een makkie. Dit fragment, daar zoeken wij de naam van de artiest of de titel van. Ja, je kan het nu al wel zeggen. Je hoeft niet te wachten tot ze gaan zingen, denk ik.
2: There ain't no mixture. Ja, ik weet, ik kom even door de stress niet op de titel. Maar het is natuurlijk van de Eering, de enige echte.
0: Nou, dat is alles wat we nodig hadden. Het is Just a Little Piece of My Heart.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Margriet, ik heb goed nieuws. Die twee kaarten die zijn gewoon voor jou. Je gaat erheen.
2: Fantastisch. Mag jij mee of mag Tjeerd mee?
0: Nou, je hebt wel iemand om mee te nemen, toch?
2: Nou, ik zie net dat mijn man dan een thuiswedstrijd van ADO heeft. Ik kan niet mee en ik ken hier verder niemand. Dus ik nodig je uit.
0: Nou, dan ga ik gezellig met je mee.
3: Leuk.
2: Super, Jorin. Dan gaan we lekker samen. Dank je wel.
0: Veel plezier, hè.
2: Super, moet ik nog blijven hangen?
0: Ja, doe maar even inderdaad.
2: Ja, oké. Okay.
0: Doeg.
2: Dag, fijne uitzending.
3: Leuk, hoor.

0: Golden Earrings, die kwamen mee met de kaarten van het Beat Festival. En we draaien natuurlijk nog heel veel andere beatmuziek uit Den Haag de komende week. En dan mag je raden om welke plaatjes het gaat. En dan krijg je die kaarten straks bij Patrick. Gaat er weer 2 uit.
1: Ja,
0: wil je bij zijn. Marguerite, die won ze bij ons. En we zaten al helemaal de agendas klaar te leggen van, nou, hoe gaan we dat afspreken? Blijk ik in België te zitten.
1: Nee joh, ze gaat niet samen.
0: Nee, je gaat niet samen. Ze gaat toch op zoek naar iemand anders. Komt helemaal goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja,
1: en ze
0: had er al helemaal zin in.
1: Bijvoorbeeld.
0: Nee, ze heeft jou niet. Nee, dat is jammer inderdaad.
1: Nee, ik ga nog niet.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Welkom bij West wordt wakker. Het is 9:50, het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Dankjewel. Jorinda, goedemorgen. En Jeroen, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
8: Kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. Dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en vergroot de kans op ongedierte. Juf Yusra van groep 4 van basisschool Onze Wereld in de Brandstraat somt op wat er zoal wordt aangetroffen.
10: Op nog geen meter afstand hebben wij inderdaad een onofficiële hele vieze vlooienmarkt staan waar niemand om gevraagd heeft in de wijk. Open vuilniszakken, sanitaire producten, grof vuil. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of wij hebben het wel zien liggen. De meeuwen die verspreiden het mooi door de straat. Dus onze kinderen krijgen een biologielesje, alleen geven wij die liever zelf.
8: D66 heeft het afvalprobleem in de Haagse wijk Transvaal aangekaart in de Haagse gemeenteraad. Raadslid Ashin Basser pleit voor een zomerprotocol met extra afvalinzameling en reiniging tijdens warme periodes. Een busje is vannacht in brand gevlogen op het parkeerterrein bij Aan het Verlaat in Delft. Op deze plek hebben de afgelopen jaren veel vaker auto's in brand gestaan. De brand is geblust door de brandweer, van het busje is weinig over. Vanwege aanhoudende zorgen over de sociale veiligheid op het stadhuis van Den Haag is de Haagse ambtenarenvakbond opgericht. Met meldingen van intimidatie, discriminatie en pestgedrag werd tot nu toe te weinig gedaan, zegt Koos Maarleveld van de nieuwe bond. Maarleveld was zelf ooit ambtenaar in Den Haag en FNV-vertegenwoordiger.
11: Dat zijn hele verschillende meldingen. Mensen die zich gediscrimineerd voelen. Mensen die zeggen dat er procedures niet goed zijn gevolgd. En als mensen soms kritische opmerkingen maken over bepaalde zaken, dan wordt er een spreekverbod opgelegd.
8: FNV en CNV hebben het probleem volgens Maarleveld niet hoog genoeg op de agenda gezet. Ze focussen zich te veel op arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen. En daarom is er vanaf nu dus die HAV, de Haagse Ambtenarenvakbond. En agenten hebben vannacht langs de kade van de Koppenhinksteeg in Leiden een speedboot aangetroffen die onder het bloed zat. Wie er gewond is geraakt en hoeveel mensen er aan boord waren is niet duidelijk. Er is een ambulance geweest ter plaatse vannacht. Politie heeft de plek waar de boot ligt aan de Leidse kade met lint afgezet.
7: Het weer met Huub Mizee.
12: Vanmorgen is eerst nog wat bewolking, maar in de loop van de dag krijgen we steeds meer zon en het blijft verder droog.
9: We hebben een noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De wind wordt dan noordelijk zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Ook morgen is er eerst nog wat bewolking, daarna krijgen we steeds meer zon. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 27 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het zomers met maximaal rond 28 graden.
7: En er staat nog wat, Edwin Gerritsen.
12: Ja, er staan wat files, ook door bijzondere gebeurtenissen. Zoals een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Daardoor een kwartier vertraging. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor knooppunt de Bresseplein, 5 minuten oponthoud.
7: Dankjewel voor vanmorgen.
12: Jo.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Tumbleweeds en Somewhere Between.
1: Ondertussen in
0: Valencia, in Spanje, daar zit onze eigen Roos Oudermans. Goedemorgen, Roos.
2: Goedemorgen. Ja.
0: Ja, en je klinkt heel
2: lekker,
0: erg...
2: Ik hoor nog steeds alle jaren.
0: Ja, inderdaad. Nou, je bent al flink wat jaren bij ons natuurlijk, als onze echte correspondent.
2: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Nou, Den Haag zit nog altijd in mijn hart. En dan kom ik met heel veel plezier weer terug.
0: Nou, dat is goed om te horen. En meestal hebben we het over hele gezellige dingen natuurlijk vanuit Spanje. Maar ja, er is ook wel wat heftigs aan de hand. Want het zuiden van Europa wordt geteisterd door bosbranden. Zuid-Frankrijk hebben we het dan over, maar zeker ook Spanje. Hoe is het bij jou eigenlijk daar in de buurt van Valencia?
2: Ja, in Valencia, in ieder geval de provincie Valencia, is op dit moment nog alles onder controle. In de noordkant van de regio zijn wat bosbranden, maar niet zo heftig als in Catalonië is het heel heftig geweest eigenlijk. De heftigste dingen zijn nu onder controle, maar er blijven nieuwe bosbranden komen. En niet alleen in Catalonië, maar op allerlei andere plekken. In Galicië, in Zuid-Spanje, op allerlei plekken. En ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken door de warmte. De droogte. Het heeft nauwelijks geregend de afgelopen weken eigenlijk. En ja, daardoor is het gewoon heel moeilijk. En door de wind soms gaan die branden, komen die op meerdere plekken tegelijk. En dan maakt het voor brandweermannen eigenlijk lastiger om de boel soms goed en snel uit te krijgen en onder controle te krijgen. Ja, en dat is gewoon heel erg vervelend natuurlijk. Ja. Want dat betekent dat bijvoorbeeld bepaalde dorpen, ja, moeten mensen worden gedwongen om binnen te blijven, om zich niet te verplaatsen. Of soms juist wel, als het te dichtbij is, dat ze dan juist een dorpje even een paar dorpen verderop moeten gaan verblijven voor één of meerdere nachten. Ja, dus dat is gewoon vervelend is dat. Dus ja, laten we hopen dat er binnenkort weer wat buien vallen of dat het een beetje meer onder controle komt op allerlei andere plekken. En ja, en het bizarre is dus dat 95% is dus door mensen ook eigenlijk veroorzaakt, in ieder geval de eerste vlammen.
0: Ja, wat in Frankrijk zag ik al dat er mensen ook zelfs waren opgepakt op verdenking van brandstichting.
2: Ja.
0: Is dat dan bewust of is het onbewust dat ze die branden aansteken?
2: Beide dus. Ja, beide. Dus het is soms dus bewust. Dan heb je er natuurlijk ook wat pyromanen tussen zitten, absoluut. Maar je hebt dus ook dingen dat mensen dus, die roken, die gewoon dan nog steeds denken dat het geen probleem is als je een sigarettenpeuk eventjes daar tussen de dorre takken tijdens een mooie wandeling door de bossen gooit. Ja. Ja, wat denk je zelf? Als dat allemaal hartstikke door en droog is, ja, dan kan zo'n klein vonkje kan natuurlijk een enorme brand gaan veroorzaken. En dat geldt natuurlijk bijvoorbeeld ook voor bepaalde plekken waar mensen dan gewoon een barbecue gaan doen en dat niet goed uitmaken. Ja, of bijvoorbeeld agrarisch afval, hè? Want dat heb je natuurlijk ook. Dat wordt gewoon verbrand en dat mag ook. Maar ja, niet op bepaalde plekken en in bepaalde tijden als het zo droog is. Dan kan het gewoon heel gevaarlijk zijn.
3: Maar Roos, wat ik me afvraag, hè, de bosbranden in Spanje en ook het deel waar jij woont, komen ieder jaar voor, vrij veel voor. Raken mensen daar aan gewend? Of zijn ze daarop voorbereid? Of hoe, wat doen ze?
2: Ze raken er wel ook aan gewend, maar aan de ene kant wel. Dus je weet wel, in het nieuws lees je dat veel. Maar aan de andere kant natuurlijk, het is dan op verschillende plekken vaak. Niet altijd dezelfde plekken of dat net weer bij een ander dorp in de buurt. Dus als het jezelf overkomt, ja, dan is het toch best wel schrikken. En dan merk je dat, lees je of hoor je van mensen in het nieuws eigenlijk. Ja, dat het dus echt heel beangstigend is. En wat moet je doen? Je spullen staan klaar, de belangrijkste spullen om mee te nemen. Je wil natuurlijk niet je huisje, je plek. Dat is natuurlijk hartstikke naar, dat idee. Dat zomaar verbrand kan worden.
0: Daar ben je ook niet echt aan, denk ik. Ja.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet.
0: Roos, je hebt ook altijd wat leuks voor ons in petto. En dat heb je nu ook weer, want ja, uiteraard, het is Spanje. Er is weer feest.
2: Het is weer feest. Fiesta! Ja, absoluut. Er is ook nog leuk nieuws te vertellen, absoluut. Hier in Valencia zijn ze dol op feesten, zoals je weet. Hier is het volop zitten we in de Feria de Julio, oftewel het julifeest, het zomerfeest van de stad Valencia. En dat vieren ze op allerlei manieren, maar ik denk dan toch wel het meest unieke en bijzondere feest is de afsluiting. Op de laatste zondag van juli gaan ze de Batalla de los Flores gaan ze organiseren. En dat is het gevecht van de bloemen. noemen. En daar heb ik het wel eens eerder over verteld. Misschien, maar wat er wel bijzonder misschien om te weten is dat dus ooit door een baron Pasquale Frigola is dat ontstaan. Die had een beetje inspiratie opgedaan in Nice, in Frankrijk, met carnaval, met bloemen. En die dacht, dat moeten wij ook gewoon gaan doen. Dus voor de rijke mensen hier in Valencia werd er een optocht georganiseerd met hele mooie dames in prachtige zijden jurken, mooie haren, op hele mooie soort bloemencorso-karren, waar veel tijd en geld in werd gestoken en de rijke mensen konden dat zien. En dan gooiden die dames zachtjes anjers naar de mensen toe. Maar toen kwam de lokale bevolking, die kwam er ook bij en die dacht, hey, waarom gooien die bloemen niet gewoon lekker terug naar die dames? Dus die begonnen dat keihard toe te gooien. Maar dat waren wel best wel harde bloemknoppen, die anjers soms. En die dames, die hadden die mooie zijde jurk aan en die werden vies en dat vonden ze maar niks. Nou ja, toen kwamen ze met het idee dan om een lichtgewicht tennisracket, mooi versierd en mooi beschilderd, om die mee op de kar te nemen en die anjers gewoon weer keihard terug te ketsen naar de bevolking.
0: Ja, maar dit ziet er fantastisch uit, toch?
2: Het ziet er fantastisch uit. Het is hartstikke leuk. Want ja, het is hartstikke mooi. Oranje en rood vliegt door de lucht. Iedereen kijkt blij. En dan die dames in mooie jurken. Een zonnetje, zonsondergang aan de zijkant. Het is een prachtig gezicht. En heel bijzonder om natuurlijk zoiets een keer mee te maken.
3: Er vallen geen gewonden bij, hè? Bij het op en neer gaan van die bloemen.
2: Nee. Oh, okay. Nee hoor. Nee, daar hoef je geen zorgen om te maken. Dat is eerder bij de tomatina, bij het tomatengevecht. Ja. Moet je uitkijken voor harde tomaten.
0: Er wordt wat afgesmeten bij jullie, hè, Valencia?
2: Absoluut.
0: Ja, een lokale traditie daar. Gewoon alles gooien wat je maar tegenkomt. Roos, mooi verhaal weer. Dankjewel, hè.
2: Hey, dankjewel. Tot gauw.
0: Veel plezier. Veel plezier met alle bloemen smijten.
2: Gracias.
0: Nick Kershaw. And I won't let the sun go down on me. En we gaan er zo alweer vandoor. Het gaat snel.

0: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook een uur geleden.
0: Zondag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Nielsson.
1: We gaan door.
2: Ik heb een vraag.
0: Oh, aan
2: Jacqueline.
0: Mij?
2: Nee.
0: Oh, Angelique.
2: Nou ja, Jacqueline, Angelique, godsamme. Ik mag geen vraag meer stellen. Ze heeft naam verkeerd.
0: Oh, ze heeft ook opgehangen, hoor ik.
2: Oh.
0: ben je daar, Angelique?
3: Niks ervan.
0: Oh, okay.
2: Angelique, sorry. Mijn excuus.
3: Dat gebeurt heel vaak. Ik reageer op allebei.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, bij mij zeggen ze ook vaak tegen mij Messi, terwijl ik gewoon Jeroen heet. Ik heb een vraag aan je. Angelique.
3: Zeg het eens.
2: Ja. Nee, Jorinda is bij jou langs geweest gisteren volgens mij, om even door te nemen voor volgende week. De laatste uitzending bij jou, dat enorme stadspark in die stadsvilla van jou. En Jorinda zei dat jij een beetje geschrokken was van wat er allemaal bij kon kijken bij zo'n uitzending. En wat je bijna over de vloer krijgt, nou ja, in je tuin. Waar was je zo van geschrokken?
3: Nou, er komen veel meer mensen dan ik had verwacht.
2: Ja.
3: Er komen allerlei gasten komen er.
2: Ja.
3: Bekenden.
2: Die blijven slapen ook, hè, allemaal, een dag van tevoren, dat weet je.
3: Ik wel. Maar dan overdag komt er ook nog een hele touringcar komt hier voor de deur staan met allerlei gasten die uitgeladen worden. Ja,
2: en die blijven allemaal slapen ook. Want 's avonds is dan de grote barbecue bij jou de tuin met al die luisteraars, al die gasten. Dat is het toch? Nee? Oh, nee, zeg je dat.
3: Nee.
2: Oh.
3: Nee.
2: Nou, Jorinda komt vandaag nog even langs. Je hebt nog een paar puntjes vergeten gisteren.
3: Och, jeetje. Het is dat wat ook, hè? Goh, ik snap wel dat die ouders verhuizen, hoor, van Jorinda.
0: Ik heb ook het nieuwe adres niet. Zo gek is dat.
3: Die hebben dit natuurlijk zo vaak meegemaakt. Die denken, nou ja, weet je wat? Eerst dachten ze, nou, die is op zichzelf gaan wonen. Maar ja, die komt natuurlijk elke keer weer thuis en neemt dan allerlei vrienden en kennissen en noem maar op mee. Die ouders die denken, ja, nee, daar hebben we geen zin meer in.
0: Ik neem volgende week ook mijn was mee naar je. Dat is ook geen probleem, toch? Want dat doe ik bij mijn ouders ook namelijk.
3: Van hoe lang, Jorin?
0: Nou, het is een paar weken geleden dat ik bij mijn ouders ben geweest. Dus het is wel een stapeltje.
2: Alle shirtjes worden binnen te buiten gedragen.
3: Oh, mijn god. Oh. Dit is once in a lifetime, hè? Ik hoor het al.
0: Oh, ja, kan je het nog aan om ook nog ons vandaag mee te nemen? Of denk je, nee, laat dat maar zitten?
3: Ja, nee, zeker wel. Gelukkig. Want dit is echt wel een ontzettende leuke tip. En ik ben er nog niet geweest, maar hier ga ik wel naartoe. Want de poster alleen al, daar word ik helemaal blij van. Het is een tentoonstelling en die is in het Katwijkse Museum. En die heet De Muze van. En je ziet op die poster zie je een hele mooie vrouw. En die is een boek aan het lezen. En eigenlijk de liefde voor deze vrouw. Die spat ervan af. Die vrouw is zo mooi neergezet, dat schilderij. En het is een schilderij van Israëls. Het is een schilderij van Isaac Israëls. En die schildert zijn muze Sjaantje. En er is ook een boek verschenen. En dat heet ook De Muze. Sjaantje, de muze van Isaac Israëls, van Adrie van Beelen. En die speelt voor een gedeelte ook in Katwijk. Nou, dan is het natuurlijk voor het Katwijksmuseum is dat gewoon de reden om een hele mooie tentoonstelling samen te stellen over de muze. Want heel veel schilders hebben een muze. Dat is hun bron van inspiratie. En dan ga ik weer eventjes een beetje een verhaal vertellen. Waar komt het woord muze vandaan? Dat is het Oud-Griekse woord muzai. En dat was in
0: dat
3: de
0: wist
3: Griekse
0: jij, Bob,
2: mythologie. Nee, ik had geen idee. Oh. Nee. Zo, ik dacht letterlijk eigenlijk dat het van mus kwam. Van het vogeltje mus.
3: Ja, ook dat er, die kan als bron van inspiratie voor
2: precies,
3: je
2: precies, en ik dacht dat heel veel schilders vroeger mussen schilderden. Hè? Want je hebt ook dat kleine schilderijtje, hoe heet dat nou ook alweer? Dat puttertje.
0: Ja, maar dat is geen mus, hè?
2: Nee, ja, maar een soort mus. Ja, en
0: het is echt verhaal.
2: En dat het daar vandaan kwam.
0: Ja, dat is niet zo, hè?
3: Ja. Helaas is dat niet zo. Misschien wel in een ander boek dat dit stond. Maar misschien, precies. Maar het komt uit de Griekse mythologie. En dat zijn de godinnen van de kunst en de wetenschap. En die waren natuurlijk ook een bron van inspiratie. En als je dan even nadenkt van... Hé, het woord museum... Dat was eigenlijk Museion. En dat was, je bent ook vreselijk, de tempel ter ere van de muzen. En ook het woord muziek, muziek, hè, muziek, komt ook daar vandaan. Goed, ja. Wat gaan we zien in deze tentoonstelling? We gaan allerlei schilderijen gaan we zien met als onderwerp niet mussen, Bob, maar muzen. En dat is eigenlijk veel mooier om te zien, want dat zijn natuurlijk mooie vrouwen. Maar ook bijvoorbeeld families, die waren vaker kinderen, die waren een bron van inspiratie. Het muziekje is afgelopen, ja, dus ik moet ook ophouden. Ja. Ga naar Katwijk, ga naar deze tentoonstelling, want je weet niet wat je ziet. Het is echt de moeite waard. En tot 4 oktober kan je erheen.
0: Dankjewel.
4: Alles behalve misselijkmakend.
0: Patrick, je gaat aan de bak.
5: Zeker, met Vaders in de Plaat voor 12 en kaarten voor het Haagse Beat Festival.
0: Dankjewel. Sterkte. Allemaal. Met deze tip. En tot morgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
3: Aan tafel!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: We komen een hele bijzondere hitparade tegen straks in de archiefbak van 2008. Aan de bak! Eerst het nieuws van 10 uur, Reinhard Robber.
6: Bij een ongeval met een speedboot op de Oude Rijn in Leiden heeft een van de twee opvarenden een ernstige hoofdwond opgelopen. De schipper is aangehouden voor varen onder invloed. De speedboot werd aangemeerd aan een kade op de Koppenhinksteeg en zat onder het bloed. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De schipper bleef ongedeerd. Een busje is vannacht in brand gevlogen op het parkeerterrein bij Aan het Verlaat in Delft. Op deze plek hebben de afgelopen jaren veel vaker auto's in brand gestaan. De brand is geblust door de brandweer. Van het busje is weinig over. En kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. Dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en vergroot de kans op ongedierte. D66 heeft er raadsvragen over gesteld. Meer regionieuws straks om 22:30. Nu het overige nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet... Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Om op Gelder

0: zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest bij de ANWB.
2: De meeste files in de regio zijn snel aan het oplossen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam nog wel een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar een half uur en dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
6: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Tot 12 uur aan de bak.

0: Later hoorden we dat Brian Ferry er ook heel goed mee overweg kan met dit liedje. Maar John Lennon maakte het origineel destijds in 1971. The Jealous Guy. Aan het begin van de nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Best leuk, want dit maak je niet één keer op een dag mee.
0: De tiende jaargang, aflevering 2314 van Aan de Bak. Van harte welkom. Ik begrijp dat sommige mensen nog een beetje aan het bijkomen zijn van een mooie avond in het Zuiderpark in Den Haag. Bij Alanis Morissette en al die andere fijne live muziek. Het was natuurlijk sowieso een prachtige avond voor live muziek. Dus als je erbij was, laat maar vooral weten. Vinden we leuk. Al die herinneringen, al die dingen. Deel ze met ons via de Facebookpagina van Radio West. Maar je kunt ook appen naar de studio 070-307-8080. We hebben de kaarten voor het Haags Beat Festival. Jazeker, ook in het Zuiderpark, in het Openluchttheater daar. Die gaan er dit uur al uit. Laat me weten wie er jarig is bij jou in de omgeving vandaag via Aan de Bak, apenstaartjeomroepwest.nl. En er is wellicht eeuwige roem voor Roy Orbison en de klassieke Lana. Maar of dat lukt, horen we later.

0: You Willy was in the news. Stuck with you op Radio West. Goed dat je erbij bent, want je bent precies op tijd voor...
1: De plaats. Voor 12.
0: En we hebben wat muzikale vaders achter elkaar gezet vandaag, want dit zijn de keuzes.

0: Father Figure van George Michael is keuzemogelijkheid 2 voor vandaag.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten op de Facebookpagina van Radio West. Kun je alles kwijt. Doe maar nummer 1, George Michael nummer 2. Of app even naar de Radio West studio 070 307.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

omgaan, die Guitar King. Hank the Life and the Jets op Radio West. En zo dadelijk jouw kans op kaarten voor het Haags Beat Festival, maar ook het regionieuws, met daarin onder meer ernstige verwonding na speedbootongeluk in Leiden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30. En een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Robber.
9: Goedemorgen. Kinderen tussen 4 en 11 jaar reizen vanaf volgend jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer. Volgens DOVA, een samenwerkingsverband van provincies en regio's, stopt per 1 januari de landelijke korting in bus, tram en metro voor mensen van 65 jaar en ouder. Gratis reizen voor kinderen geldt nu al in de trein en in sommige regio's en wordt met dit besluit uitgebreid naar alle bussen, trams en metro's. Bij een ongeval met een speedboot op de Oude Rijn in Leiden heeft een van de 2 opvarenden een ernstige hoofdwond opgelopen. 2 mensen maakten een nachtelijke tocht over de gracht in Leiden. De schipper is aangehouden voor varen onder invloed. De speedboot werd uiteindelijk aangemeerd aan een kade op de Koppenhinksteeg en zat onder het bloed. De politie sloot de kade met afzetlint af. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De schipper bleef ongedeerd. Kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. Dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en vergroot de kans op ongedierte. Juf Joesra van groep 4 van basisschool Onze Wereld in de Brandstraat somt op wat er zoal wordt aangetroffen.
10: Op nog geen meter afstand hebben wij inderdaad een onofficiële hele vieze vlooienmarkt staan waar niemand om gevraagd heeft in de wijk. Open vuilniszakken, sanitaire producten, grof vuil. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of wij hebben het wel zien liggen. De meeuwen die verspreiden het mooi door de straat. Dus onze kinderen krijgen een biologielesje, alleen geven wij die liever zelf.
9: D66 heeft het afvalprobleem in de Haagse wijk Transvaal aangekaart in de Haagse gemeenteraad. Raadslid Aschen Basser pleit voor een zomerprotocol met extra afvalinzameling en reiniging tijdens warme periodes. En een busje is vannacht in brand gevlogen op het parkeerterrein bij Aan het Verlaat in Delft. Op deze plek hebben de afgelopen jaren veel vaker auto's in brand gestaan. Brandstichting wordt dan ook zeker niet uitgesloten. De brand is geblust door de brandweer, van het busje is weinig over.
8: En nu Binzé, vertelt u meer over het weer.
11: Vanmorgen is eerst nog wat bewolking, maar in de loop van de dag krijgen we steeds meer zon en het blijft verder droog. We hebben een noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De wind wordt dan noordelijk, zwak tot matig, en vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Ook morgen is er eerst nog wat bewolking, daarna krijgen we steeds meer zon. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 27 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het zomers met maximaal rond 28 graden.
8: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de ANWB.
12: In de regio West staan een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein is de vertraging 30 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
9: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Muziek voor een lome zomeravond, maar doet het ook prima op de woensdagmorgen bij Radio West. Bruce Springsteen en My Hometown.
1: De archiefbak
0: brengt je naar het jaar
2: 2008.
0: Met z'n allen lekker roken in een cafeetje is verleden tijd. In Nederland geldt vanaf juli 2008 een rookverbod in onder andere de horeca. Het hoofd van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, roept in juli 2008 alle partijen in conflictgebieden op de wapens neer te leggen gedurende de Olympische Spelen. China is het gastland. De Spelen zijn van 8 tot 24 augustus in de hoofdstad Peking in China. Aan een bijzondere hitparade op 7 juli 2008 wordt de Uitvaart Top 50 bekendgemaakt. Het is een lijst van liedjes die het meest gedraaid worden tijdens begrafenissen en crematies in Nederland. Marco Borsato is de lijst aanvoerder dat jaar met Het Water. Op nummer 2 staat Time to Say Goodbye van Sarah Brightman en Andrea Bocelli. En Eric Clapton staat op de 3e plaats in de Uitvaart Top 50 met Tears in Heaven. We hebben hem lang geleden ook nog uitgezonden hier op Radio West. Dat klonk al ongeveer zo.
3: De Uitvaart Top 50.
0: Heel stemmig natuurlijk, maar ik wilde toch iets vrolijkers draaien, is niet heel erg, vind ik. Ja, dit is dan zo'n liedje. Die heeft de Uitvaart van 50 nooit gehaald, hoor, kan ik je zeggen. Nee.
2: 2008.
0: Het was wel een van de zomerhits van 2008. Dus daarom lekker om nog een keer te draaien op Radio West. Kid Rock is dit. En All Summer Long.

0: Lekker op Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd natuurlijk. Maar ook The Werewolves of London van Warren Zevon zitten in deze plaat verwerkt. Kid Rock, All Summer Long.
1: Het Haagspeed Festival.
0: Ja, om nou toch eens een mooi zomers festival eruit te plukken. Wat lijkt het me toch lekker om daarbij te zijn in het Openluchttheater Zuiderpark op zondag 16 juni. Dat begint al 's middags om 1 uur en dan worden alle Haagse iconen in het zonnetje gezet die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet sinds de jaren 60. Dat gebeurt met lekkere live optredens daar in het Openluchttheater Zuiderpark. En wat dacht je van César Zuiderwijk, Rinus Gerritsen, Jet Rebel, Bosaris, Grupo Sportivo en de Bombita's? Pak ze nog even mee, want ze doen niet zo heel lang meer aan toertjes. En datzelfde geldt voor de Bintangs. Die nemen ook afscheid na ruim 60 jaar. Maar jij kunt ze nog even live meemaken als je tenminste kaarten wint. Want ja, kaarten kopen, dat lukt niet meer. Maar winnen wel bij Radio West.
1: Het Haagspeed Festival.
0: Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. En wij eren ook alvast een act die de Haagse beat voort heeft gestuurd in de vaart der volkeren. Met dit fragment, maar wie of wat...

Ja, je kunt volstaan met titel of met artiest. Groepsnaam in dit geval. 070-390-5454. Wie hoorden we daar? Ja, bekende stem is dat toch? 070-390-5454 voor die twee kaarten voor het Haags Beat Festival.

0: Robert Cray Band op Radio West. En Don't Be Afraid of the Dark.
1: Speed Festival.
0: Wel nee, hou je maar aan mij vast, zou ik bijna willen zeggen. Wilma Jansen uit Voorburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat geldt ook een beetje voor jou. Want jij was zo enthousiast over die kaarten voor het Haagse Beat Festival. Je hebt gewoon het hele fragment niet gehoord, hè, begrijp ik.
2: Nee, dat klopt, dat klopt.
0: Oh, gekhuis. Waarom wil je zo graag?
2: Nou, mijn man en ik houden er wel van. Maar we komen er eigenlijk nooit aan toe, omdat we het eigenlijk voorbij laten gaan. Meestal zijn we rond die tijd op vakantie.
0: Ja. En nu ben je lekker in eigen land?
2: En nu zijn we in eigen land.
0: Ja, en ja, kopen lukt niet meer, want het is natuurlijk al stijf uitverkocht. Dus ja, ja, dan moet je toch een gokkie wagen. Nou, ik vind het dapper, Wilma, maar we gaan het proberen. Ik laat je natuurlijk wel het fragment nog even horen. Titel of artiest, groepsnaam in dit geval, is voldoende. Let op, concentratie, daar komt-ie. Could there be somebody who wants to help a lonely man? Doesn't have to be a lover. Ja, wie of wat was dit?
2: Lonely Man, van Hans Vermeulen.
0: Ja, maar hoe heette die groep? Hans Vermeulen, dan zit je echt heel erg warm. Maar hoe heette die groep ook alweer? Dat is dan wel even net nuttig. Want
2: dat schiet me niet te binnen.
0: Oh,
2: want het is een stadsgenoot van me. Want hij woont in Voorburg.
0: Voorburg, ja, precies. Ja. Die oude Voorburger. Ja, dat is waar inderdaad, ja.
2: Ik kan er niks van maken vandaag.
0: Oh.
2: Het zit wel het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op.
0: Ja, precies, precies. Heeft iets met de kust in het Engels?
2: Ja. Nee, zeg maar niks.
0: Nee, komt niks?
2: Nee.
0: Je man ook niet?
2: Ik heb een blackout.
0: Ja, maar ja.
2: Ik ben alleen op het moment.
0: Oh, Wilma. Ja. 070-390-5454, 070-390-5454. Ja, Wilma, er zijn ongetwijfeld andere mensen natuurlijk die nu denken... oh, maar dan hè, als het Hans Vermeulen is, als het die band is, weet je wel... dan kop ik hem even in. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Ik kan alleen maar zeggen, blijf het proberen... want vanmiddag bij Menno een nieuwe kans. Dank je wel voor de poging, hè?
2: Ga ik doen, dank je wel.
0: Hoi, hoi. Radio West, goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Paula van Ruiven uit Zwammerdam.
0: Hi Paula, zeg het maar, je kunt hem inkoppen.
3: De Sandy Coast.
0: De Sandy Coast, ja, natuurlijk.
3: Hey.
0: Oh, Paula, wat heb jij een mazzel, zeg.
3: Ja, joh, wij zitten net aan de koffie en vorig jaar zijn we ook geweest. Het is hartstikke fijn, joh, geweldig.
0: Ja, het is een hartstikke leuk festival. Je kunt er ook van alles over meebeleven op Radio West trouwens. Die dag op 16 augustus bij Kevin in de middag. En 's avonds op TV West de finale van het Haagse Beat Festival. Dus, maar jij bent er gewoon live bij, dus jij hoeft er geen zorgen over te maken.
3: Hey, super, bedankt.
0: Blijf even aan de telefoon, want ik weet natuurlijk helemaal niks van je. Je komt net binnen, dus dan gaan we het helemaal voor je regelen. Dankjewel, hè.
3: Nou, top. Hey, dankjewel.
0: En hier ging het om. Sandy Coast, Just a Friend.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus wee-hoo! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Gaat het lukken voor Roy Orbison? Zijn Lana staat op de rand van de roemlijst. Straks hoor je hoe het verder gaat. 11 uur, eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
9: Terwijl het college van burgemeester en wethouders van Westland zich voorbereidt op een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de spreidingswet, blijft de weerstand in de gemeenteraad groot. Coalitiepartij Gemeentebelang Westland zegt nog altijd geen asielopvang in de gemeente te willen. En oppositiepartij Westland Verstandig bereidt nieuwe moties voor om de komst van een opvanglocatie zoveel mogelijk tegen te houden. Bij een ongeval met een speedboot tijdens een nachtelijke boottocht op de Oude Rijn in Leiden heeft een van de twee opvarenden een ernstige hoofdwond opgelopen. De schipper bleef ongedeerd en is aangehouden voor varen onder invloed. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in

0: 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Edwin Gerritsen bij de ANWB voor verkeersinformatie.
2: In de regio West staan een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20.
3: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 12 uur aan de bak.

0: klein stedentripje op de woensdagmorgen dankzij George Ezra, Budapest.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dankzij de muziek kom je overal, ook in jouw eigen geheugenpaleis. Want zet maar eens een willekeurig liedje uit je platenkast op en het neemt je meteen mee terug naar vroeger. Misschien wel naar je eerste geliefde en naar het moment dat je je eindexamenfeest vierde of het moment dat je de bruiloft beleefde van je dromen. Ja, dat kan allemaal gewoon dankzij de muziek. Laat me weten welke plaat ik voor je kan draaien in Eeuwige Roem, want dat is misschien een plaat die ook volgens andere luisteraars Eeuwige Roem verdient. En dan wordt hij opgenomen op de roemlijst van dit programma. Mailen kan patrick@omroepwest.nl, patrick@omroepwest.nl. Vandaag de keuze van Yvonne Vermaas, die woont in Vlaardingen en is 61. Ze is getrouwd en zit graag te handwerken of in een boek. Verder luistert ze elke dag naar Radio West en is een groot muziekfan. Ze houdt van borduren, lezen en tv kijken. Goedemorgen, Yvonne.
2: Goedemorgen, Patrick. Nou, en alle luisteraars.
0: Goedemorgen, zegt zij tegen jou terug. Het is natuurlijk de sportzomer op het moment met het WK en de Tour is begonnen. Word je daar blij van op televisie of zoek je dan naar andere dingen?
2: Wij zoeken andere dingen uit. Ja? Ik hou niet zo van, mijn man en ik houden niet zo van voetbal. En ook niet van de Tour.
0: Nee, ja. En wat vind je dan leuk in deze periode?
2: Nou, er is niet veel eigenlijk, maar wat we zien, dat is nu ons, dat is een nostalgie net. En daar kijken we dan tussen 7 en 8 op. Oh ja. Tussen 6 en 8. En dan het journaal. En dan zien we wel verder.
0: Hé, een nostalgie net, want ik moet je eerlijk zeggen, dat zie ik niet zo vaak. Maar dat zijn vaak oudere series, toch?
2: Ja. Ja.
0: En wat bijvoorbeeld? Wat vind jij dan heel erg leuk om te zien?
2: Dat is op het moment tussen 6 en 7 is dat Dr. Quinn. Mensen en Woman.
0: Dr. Quinn, ja.
2: En de Flying Doctors hebben ze. En ook Charles Dynasty en alles.
0: Oh ja, Dynasty hebben ze heel lang daar ook. Ja. Is dat nog steeds eigenlijk? Wordt dat ook nog steeds uitgezonden?
2: Dat is nu meestal 's middags.
0: Oh ja, oké. Ja, daar zou ik dan wel weer blij van worden. Ik weet het niet. Is het leuk om terug te zien?
2: Ja? Dat is heel leuk om wel weer terug te zien, ja.
0: Ja, precies, ja. Oh, grappig. En die Flying Doctors, was dat Nieuw-Zeelands of Australisch? Wat was het ook weer?
2: Australisch,
0: ja. Ja. Grappig, ja. Nou ja, leuke tip voor iedereen die even wat anders zoekt naast de sport op. Wie is er zo enthousiast aan het chillen op de achtergrond? Is dat je man?
2: Dat is de vogel.
0: Oh, dat is de vogel.
2: Ik heb een grasperkje bij, ik heb een grasperkientje.
0: Hoe heet die?
2: Witje.
0: Nou, Witje, luister even rustig mee. Even de snavel houden, want dit zijn de roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem.

0: En This Is The Moment staan er inmiddels 2 dagen in. We hebben de Commodores met Easy 3 dagen. Die kwam namelijk gisteren terug in het spel met een beetje voorsprong. En Roy Orbison op de rand van de roemlijst met Lana. Ja, wat vind je daarvan, Yvonne?
1: Ja, Sabrina vind ik wel leuk. Mm-hmm. Vind ik een leuk nummer. Mm-hmm. En Commodores vind ik ook een leuk nummer. Dus Roy Orbison gaat eruit van mij.
0: Op zijn 6 dagen gewoon, hè? Oh.
1: Ja, gemeen, hè?
0: Je zegt het zelf inderdaad. Maar je hebt een hartstikke originele plaat uitgekozen van Rob de Nijs. Hoe kom je hier nou toch bij?
1: Nou, ik vind het zelf ook een mooi nummer. En je hoort er niet zoveel, het lied van de walvis.
0: Ja,
1: je wordt nooit en te nimmer gedraaid.
0: Nee, maar dat komt waarschijnlijk omdat het nooit een grote hit is geweest. Maar het was wel een single van Rob de Nijs.
1: Ja, het was wel een singeltje. Hij heeft dan 2 hits gehad.
0: Ja, hij heeft heel veel hits gehad.
1: Dat is Ritme van de Regen. Maar die is eigenlijk nooit goed nummer 1 geweest.
0: Nee, klopt.
1: En Bange Hart, dat is de nummer 1 geweest.
0: Ja, dat klopt. Ja, hij heeft natuurlijk nog wel veel andere hits gehad, maar niet op nummer 1 inderdaad. En deze is nooit in de buurt gekomen, maar wel leuk om hem weer eens te draaien. Dus dat ga ik gewoon doen, dankzij jou. Okay. Dankjewel, Yvonne.
1: Graag gedaan.
0: Rob de Nijs.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo. Nee.
3: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Please, and isn't it time op Radio West? Nou, straks rond 10 voor 12 is het tijd voor de plaat voor 12 natuurlijk. Met pa van Doemaar tegenover father figure van George Michael. Stemmen kan op de Facebookpagina van Radio West. Nou, bijvoorbeeld door Brenda, die schrijft nummer 2 graag. Nou, dat is George Michael met father figure. En Henry zegt goedemorgen op deze woensdag. De week gaat weer door midden. Ik ga vandaag voor pa van Doemaar. Herinneringen aan mijn vader. Fijne uitzending. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen natuurlijk. Pa van Doemaar is voor je genoteerd. En als je er zelf bij wil zijn met jouw stem, ga dan even naar de Facebookpagina van Radio West. Of stuur een appje naar de studio van West. Dat kan op 070-307-8080. 070-307-8080. Ondertussen terug naar 93. René Klein.

0: René Kleine, Mr. Blue. En je hebt nog wel met de goed de winnaar van de Facebookactie van Radio West om 2 kaarten te winnen voor Madurodam in Den Haag. Daar kon je afgelopen week aan meedoen. En Danielle Wis uit Naaldwijk is de gelukkige. Van harte gefeliciteerd, Danielle. Stuur eventjes je telefoonnummer en alle gegevens naar aandebak@omroepwest.nl. Dan komt het helemaal goed. Straks hier het Regio Nieuws.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:30. Aan de bak, het regionieuws, Reinhard Roemer.
9: Patrick, goedemorgen. Terwijl het college van burgemeester en wethouders van Westland zich voorbereidt op een gesprek met het ministerie van Justitie over de uitvoering van de spreidingswet, blijft de weerstand in de gemeenteraad groot. De gemeente weigert al lange tijd categorisch mee te werken aan uitvoering van de spreidingswet. Hoewel de wet sinds begin 2024 van kracht is en Westland 702 asielzoekers zou moeten opvangen, blijft ook de nieuwe gemeenteraad Falikant tegen. Oppositiepartij Westland Verstandig bereidt nieuwe moties voor om de komst van een opvanglocatie zoveel mogelijk tegen te houden. Westland is een van 10 gemeenten die door het Rijk onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. Dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en vergroot de kans op ongedierte. Juf Yusra van groep 4 van basisschool Onze Wereld in de Brandstraat somt op wat er zoal wordt aangetroffen.
10: Op nog geen meter afstand hebben wij inderdaad een onofficiële hele vieze vlooienmarkt staan waar niemand om gevraagd heeft in de wijk. Open vuilniszakken, sanitaire producten, grof vuil. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of wij hebben het wel zien liggen. De meeuwen die verspreiden het mooi door de straat. Dus onze kinderen krijgen een biologielesje, alleen geven wij die liever zelf.
9: D66 heeft het afvalprobleem in de Haagse wijk Transvaal aangekaart in de Haagse gemeenteraad. Kinderen tussen 4 en 11 jaar reizen vanaf volgend jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer. Dat meldt DOVA, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Gratis reizen voor kinderen geldt nu al in de trein en in sommige regio's en wordt met dit besluit dus uitgebreid naar alle bussen, trams en metro's. Besluit heeft ook een keerzijde. Volgens Dova stopt per 1 januari de landelijke korting in bus, tram en metro voor mensen van 65 en ouder. En bij een ongeval met een speedboot op de Oude Rijn in Leiden heeft een van de twee opvarenden een ernstige hoofdwond opgelopen. Ze maakten een nachtelijke tocht over de gracht. Het slachtoffer raakte zwaar gewond aan het hoofd toen hij tegen een brug ter hoogte van de Kopperhinksteeg aanbotste. De schipper is aangehouden voor varen onder invloed. De speedboot werd uiteindelijk aangemeerd aan een kade op de Kopperhinksteeg en zat onder het bloed. Politie sloot de kade met afzetlint af. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de schipper bleef ongedeerd.
0: En dan Hubinzee met het weer.
11: Vanmorgen is eerst nog wat bewolking, maar in de loop van de dag krijgen we steeds meer zon en het blijft verder droog. We hebben een noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De wind wordt dan noordelijk zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Ook morgen is er eerst nog wat bewolking, daarna krijgen we steeds meer zon. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 27 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het zomers met maximaal rond 28 graden.
0: En verkeersinformatie krijg je van Edwin Gerritsen bij de ANWB.
12: In de regio West staat een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein is de vertraging 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
9: Edwin, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dat zit altijd wel goed hoor bij Ilse de Lange. Something good op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender voor 8 juli, maar eerst...
2: 1971.
0: Louis Armstrong overlijdt op 6 juli 1971 op 70-jarige leeftijd aan een leveraandoening. Op zijn begrafenis wordt When the Saints Go Marching In gespeeld. Zijn versie is in 1939 een grote hit. Louis Armstrong begint zijn carrière al in 1922 als trompetist bij het orkest van King Oliver. En opvallend, hij was een van de weinige zwarte artiesten die in de jaren 30, 40 en 50 geaccepteerd worden door de blanke bevolking van de Verenigde Staten. Koningin Juliana en prins Bernhard vieren in 1971 hun zomervakantie in hun huis in Porto Ercole in Italië. In juli vertrekken ze in gezelschap van prinses Christina naar dat land. En in Amerika was deze tv-serie al een grote hit in de jaren 50. Maar Nederland volgt pas vanaf 1971.

0: Zorro, de reeks draait om edelman Don Diego de la Vega, die zich vermomt met een cape, een zwarte hoed en een zwart masker. Hij zet zich als Zorro in voor de onderdrukte bevolking. Dankzij de serie zijn Zorro-maskers, capes, zwaarden en andere Zorro-speelgoed korte tijd niet aan te slepen.
1: I'm known by many names, but you can call me Zorro. 19.

0: Between and the Waves and Walking on Sunshine. Ja, dat kun je dan wel zeggen. Kreeg met de melding vanuit Voorschoten een paar spatjes regen gevallen. Nou, dat verwacht je toch ook niet natuurlijk. Moet je straks maar eens even doornemen met Huub Mizee. Ik had niet verwacht dat die zou komen, deze melding.
1: Ja. Het is toch een beetje bewolkt inderdaad.
0: Ja, blijkbaar. Je hoort de stem van Menno Tamming straks na 12 natuurlijk helemaal los met een nieuwe Menno in de middag. En het is woensdag, dus ik voel al een Franse chanson.
1: Ja, ze is er weer, Tess Merlo. Ja. En vorige week heeft ze beloofd, want we vroegen aan haar van... Ja, kunnen we niet een soort vakantielijstje maken voor in de auto, hè?
0: Dat
1: mensen met het verhaal, want ja, mensen hebben allemaal lekker die Franse nummers natuurlijk op weg op die autoroute. En dan weet je dus ook het verhaal achter de plaat. Dus we gaan die serie vandaag starten met Tess Merlo. Dus Franse vakantiehits, die gaan we horen. En we hebben Lucas Hamming zometeen in de uitzending. Vind ik hartstikke leuk. Hij speelt een van de hoofdrollen in de musical We Will Rock You. Nou, dat weten we hier bij West nog. Hè. We hebben laatst nog kaarten weggegeven. Binnenkort in het World Forum. Met hem gaan we daar eens even over praten. Kunnen ze ook gelijk even over de Tour de France hebben. Hij is een groot wielerliefhebber.
0: Oh, ja.
1: Lucas Hamming. En we hebben natuurlijk die mooie kaarten voor het Haagse Beat Festival. En Bob Brinkman, die gaat op bezoek bij Floor Korte. Die we allemaal kennen natuurlijk van de Moestuin.
0: Van de Moestuin.
1: Ja,
0: van
1: de maandag. Ja.
0: Nou, je hoort het allemaal straks. En liedjes over zoenen kunnen natuurlijk door via menno@omroepwest.nl.

0: Rolling Stones in Almost Hear You Sigh aan het eind van deze editie van Aan de Bak. Dank voor het stemmen.
1: De plaat. Voor 12.
0: Oh god, dat is weer massaal gedaan. En George Michael probeerde nog een soort inhaalslag te maken vanochtend, maar dat is hem net niet gelukt. 56% gaat voor deze muzikale vader. Doe maar, en pa is vandaag de plaat voor 12. Straks veel plezier met Menno. Marjolein Visser is er daarna. Muziek aan zee tussen 2 en 4. En Bas Martien.

0: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: We zijn er zo weer tot 2 uur met een nieuwe Menno in de Middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Melle Tuik.
11: Terwijl het college van burgemeester en wethouders van Westland zich voorbereidt op een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de spreidingswet, blijft de weerstand in de gemeenteraad groot. Coalitiepartij Gemeentebelang Westland zegt nog altijd geen asielopvang in de gemeente te willen. En oppositiepartij Westland Verstandig bereidt nieuwe moties voor om de komst van een opvanglocatie zoveel mogelijk tegen te houden. Bij een ongeval met een speedboot op de Oude Rijn in Leiden heeft een van de twee opvarenden een ernstige hoofdwond opgelopen. Het slachtoffer stootte ter hoogte van de Koppenhinksteeg met een hoofd tegen de brug. De schipper is aangehouden voor varen onder invloed. En wereldster Alanis Morissette heeft gisteravond opgetreden in het Zuiderpark in Den Haag. Het was haar enige concert in Europa. En niet alleen mensen met een kaartje genoten van het optreden. Ook aan de andere kant van het water, bij de Rozentuin, zaten tientallen bezoekers zonder ticket mee te luisteren. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer, veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: We gaan naar de verkeersinformatie. De ANWB, daar zit Helene de Geest.
13: Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
10: De ANWB, daar zit Helene de Geest.
13: Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.

0: Door van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Ja, neem het vooral niet persoonlijk, hè, dit plaatje. The Three Degrees en Dirty Old Man. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze woensdag. En dan weet je het, dan meldt Tess Merlo zich. En ja, afgelopen zondag hebben we al van haar kunnen genieten met Enchanté. 2 uur lang tussen 12 en 2. Elke zondag de hele zomer door. Mooie Franse muziek met haar verhaal daarbij. En op woensdag blijven we het ook gewoon doen. Dus straks, en ze heeft het beloofd om ja, de komende weken, te beginnen vandaag, echt van die vakantie, van die zomerplaatjes mee te nemen met een verhaal daarbij. Die plaatjes die je in de auto draait op weg naar, naar je Franse vakantiebestemming. Goed, dat allemaal over een uur. We bellen over een paar minuten al met Lucas Hamming over de show We Will Rock You. Die show over Queen. En de muziek van Queen zit daarin binnenkort te zien in het World Forum Theater in Den Haag. Hij speelt een van de hoofdrollen. En we gaan natuurlijk ook even met hem hebben over de Tour de France. Hij is groot wielerliefhebber. We hebben de prijs die we de hele week weggeven in alle programma's hier. Namelijk kaarten voor het Haags Beat Festival. Over een half uur gaan ze eruit.
1: Op de kaart.
0: Ja, en voor degene die afgelopen maandag luisterde naar Menno in de Middag, ja, die weten het al, hè, Bob, waar jij vandaag bent. Want ja, maandagmiddag hebben we hier altijd Floor Kort.

0: Rutte in de uitzending. De expert op het gebied van de moestuin. Heeft een gigantische professionele moestuin in Boskoop. En ze geeft lezingen, heeft een website. En we dachten, we moeten er een keer langs. En vandaag is de dag, hè Bob?
1: Ja, zeker. Wacht even, ik ben nog wat aan het zoeken. In mijn tas. Speciaal meegenomen, Floor.
2: Oh, kijk nou, wat goed.
1: Goed, hè?
2: Ja, je handschoenen.
1: Werkhandschoenen. Ja, want ik word natuurlijk aan het werk gezet.
0: Ja, ongebruikt.
2: Ja.
1: Ja. Ooit voor een verbouwing gekocht, nooit uit de verpakking gekomen. Dus,
2: ja, ze zien er nog heel schoon uit.
1: Ja, zeker. Het is tijd om ze lekker vies te maken.
2: Zeker.
1: Want aankomende 2 uur, Menno, ben ik bij Floor Korte, de moestuinexpert uit Boskoop. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: We zijn nu in jouw moestuin. Ik heb nog niet heel erg veel ervan gezien. Ik ga me lekker laten verrassen aankomende 2 uur. En ik ga me laten informeren over alle tips die eigenlijk voor de zomervakantie nog nodig zijn om ervoor te zorgen dat je tuin... Ja, dat je die goed achterlaat voor je naar Zuid-Frankrijk rijdt.
2: Ja.
1: En wat je moet doen tegen zienende hitte van aankomend weekend bijvoorbeeld.
2: Ja, zo. Het gaat weer heel warm worden inderdaad. Daar heb ik wel leuke tips voor.
1: Ja, dus dat gaan we aankomende 2 uur hier in Menno vanmiddag allemaal horen. En ik kan me zo voorstellen, ik heb die werkhandschoenen nu aangetrokken. Dat je nog wel... Waarom ben je nou aan het lachen?
2: Nee, het zijn echt van die bouwhandschoenen. Ja, tuinhandschoenen zien. Ja, ik kan deze ook voor de tuin gebruiken.
1: Ja.
2: Geen probleem.
1: Ja, tuinhandschoen is toch een handschoen?
2: Ik moet er gewoon om lachen. Ja.
1: Ja, nou ja, jammer. Nou ja, de eerste flater is geslagen, Menno.
0: Ja, dat
1: durf
0: is zo.
1: Durf je me nog los te laten in de tuin?
2: Jawel.
1: Ik heb afgelopen maandag...
2: Ik heb wel een leuk klusje, hoor. Wat je
0: wat dan?
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Slopen.
2: Ja, nee. Nee, we zijn net aan het opbouwen hier.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. Nee, wat gaan we doen?
2: We gaan mosterdzaad oogsten.
1: Mosterdzaadoogsten.
2: Ja, mosterdzaadoogsten. Dat ga ik je zo laten zien. Om uiteindelijk mosterd mee te maken. Dat doen we niet vandaag.
1: Dat begreep ik. Ja. In ieder geval, die link had ik zelf wel kunnen leggen. Maar dankjewel. Om mosterd mee te maken. Mosterdzaad. Ja. Nou ja, ik ga me helemaal laten verrassen.
0: Ja. Leuk. Ja, en wat zie je nu om je heen, Bob? Even de beschrijving. Want het moet wel heel groot en mooi zijn.
1: Ik heb nog niet heel erg veel gezien. Het was wel bijzonder hier om aan te komen.
0: Ja.
1: In Boskoop. Ten eerste stond ik echt 10 minuten vastgestaan voor die hele leuke hefbrug van jou, Menno. Dankjewel.
0: Welkom, van harte welkom. Ja.
1: Ja, en je moet voorbij een autoverhuurbedrijf. En dan eerst over de parkeerplaats, over betonnen rijplaten. Een gigantische laan over. En dan beginnen langzaamaan de plukjes groen te komen. En daarom staan we nu aan het einde van die oprijlaan. En zien we die wilgen die geplant zijn.
2: Ja.
1: Ik zie daar een compostbak bijvoorbeeld met een kruiwagen ertegen aan. Hier en daar... springen wat kleurtjes naar boven. Roze, paars, geel. Maar de echte moestuin heb ik nog niet gezien.
0: Nou, dan,
2: we hebben er 2. Links en rechts.
1: Oké. Okay. Ja. Maar en de rechtermoestuin die is nu verscholen voor mij. Beschutter. Ja, daar staat een schutting voor.
2: Ja, en dus... heel veel wilgen. En we zitten hier pas 2 jaar. Dat is echt bizar. Als je ziet hoe snel dat dus groeit. Die wilgen groeien ook zo gigantisch hard.
1: Ja, die zijn al 3 meter hoog.
2: Ja, hoger denk ik.
1: Ja, want toen je hier aankwam 2 jaar geleden was het gewoon een kale, dorre vlakte.
2: Ja, nou niet eens. Er lag...
0: Je valt even weg, Bob. Waar is Bob? Nou, we keren zo terug bij Floor Korte. Dat beloven we gaan even die verbinding herstellen. Over een klein half uurtje horen we meer van Bob en Floor Korte. Dus vanaf de moestuin daar in Boskoop.

0: Tina Martin, Jong en Dom en daarvoor Sailor. Het is bijna 10:30, Radio West. En we gaan eens bellen met een man die al bijna 15 jaar aan de weg timmert als zanger, als acteur. Won een musical award en schittert momenteel in de theatershow We Will Rock You. Binnenkort weer te zien in het World Forum Theater in Den Haag. Volgende week is dat het geval. Natuurlijk met de muziek van Queen. We gaan bellen met Lucas Hamming. Lucas, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Daar zeg ik niks te veel mee. Je bent al, wat is het, bijna 15 jaar bezig. 2013 ik met je eerste plaat zo'n beetje.
1: Ja, ik denk eerste EP'tje. Is dat al 2013, jongen? Ja, oh man, wat word ik oud. Ik ben 32. Ik ben wel lang bezig, ja.
0: Ja, je bent vroeg begonnen. Nou ja, en niet onverdienstelijk natuurlijk. Zeker. Je hebt ongelooflijk veel gedaan. Nou, ja, begonnen als muzikant, maar uiteindelijk dus ook acteur zelfs. Ik zei het al, musical award. Wat vind je uiteindelijk het leukste om te doen? Of is die combinatie zo leuk van muziek en acteren?
1: Nou, ik hou gewoon heel erg van variatie. Verschillende dingen doen. En het is ook wel lastig, want in Nederland word je gewoon al gauw in een hokje gestopt. Ja. Weet je, nu sta ik in een musical en denk je, doe je nou alleen nog maar musical? Toch? Nee, want ik ben ook weer een plaat aan het maken. En ik maak zelfs kookfilmpjes op Instagram. Dus ik vind het gewoon heel leuk om verschillende dingen te doen. En anders wordt het gewoon zo saai en eendimensionaal.
0: Ja. Is dat ook niet lastig of een risico dat mensen... Want inderdaad, je wordt snel in een hokje gestopt. Maar dat mensen op een gegeven moment niet meer weten... wie is Lucas Hamming nu eigenlijk nog?
1: Nou ja, ik denk als ik dit zo lang mogelijk volhoud... dan wordt het vanzelf wel duidelijk.
0: Ja, dat is
1: en,
0: ook zo.
1: Dus het is gewoon de aanhouder wint. En
0: dat...
1: Maar het is wel eenzaam, hoor.
0: Ja, is dat zo? Ja?
1: Ik voel me vaak onbegrepen. Maar fuck it ook. Ja. Gewoon lekker mooie dingen doen, leuke dingen maken. En daar draait het allemaal om.
0: Ja, nou zo is het. Uiteindelijk moet je je hart volgen daarin, toch? Dat is het belangrijkste.
1: Zo is het.
0: Ja. En dus ben je in de rol gekropen die je nu hebt in die musical We Will Rock You. Ik zei het al, volgende week, we hebben een grote actie ook gedaan rond die musical. Vanaf volgende week woensdag zijn jullie in het World Forum Theater in Den Haag. Wat gaan mensen meemaken als ze daar naartoe gaan?
1: Nou ja, het is eigenlijk. Het staat op de poster dat het een musical is, maar het is eigenlijk gewoon één theatrale rockervaring met de muziek van Queen. Er komen 24 hits voorbij. Muzikaal geweld, decor, ledscherm. Het is eigenlijk een concertervaring. Dus het is eigenlijk voor de mensen die. Want dat is ook heel leuk om te zien. Het publiek vreet het op.
0: Ja.
1: En het zijn eigenlijk helemaal geen mensen die normaal naar musicals gaan. En die gaan zo uit hun plaat. Het is zo leuk en om te zien. Dus het is een concertervaring eigenlijk, maar dan in het theater.
0: Ja, en waarbij gaan ze met name uit hun plaat? Zijn dat echt die nummers die jullie... of is dat ook het verhaal aan zich?
1: Nee, het zijn echt de nummers waar het om draait. En het brengt zoveel naar boven bij die mensen. En dat is echt heel echt ontroerend om te zien.
0: Ja, wat mooi. Want die muziek van Queen is natuurlijk bij iedereen wel bekend. Maar dat maakt dus nog blijkbaar heel veel los in zo'n show.
1: Ja, absoluut. Ja, het is echt bijzonder. Mensen die aan het staan te huilen, staan te klappen. Echt waar.
0: Wauw. Ja, wat doet dat met jou?
1: Ja, ik sta elke avond en zie ik dat. En dan denk ik, dan krijg ik toch weer mijn handjes dat ik het weer mocht doen.
0: Ja, nou, dat is zeker. En het duurt nog even. Want jullie toeren nog tot met november, zag ik, door het land.
1: Zeker, ja. Dus we gaan nog even op pad. Eerst is volgende week lekker in Den Haag. Het is een grote bak, dus kom vooral langs. Het zit bijna helemaal vol. Dus die laatste plekken die gaan nu de deur uit. Het is echt de moeite waard. Het is echt heel leuk.
0: Ja, wat maakt die muziek van Queen zo bijzonder voor jou?
1: Ja, nou, ik ben opgegroeid. Ik ben via Queen gekomen op mijn 9e toen ik naar David Bowie ben geweest. En natuurlijk met de hit Under Pressure. Zo ben ik bij Queen gekomen. En op mijn 14e toen ik gitaar aan het spelen was, wilde ik Bohemian Rhapsody op gitaar kunnen en zo. Dus ook voor mij is het nostalgie.
0: Ja.
1: En het is gewoon. Het is gewoon zo goed. Freddie Mercury is zo'n goede zanger en het zit zo goed in elkaar. Het is dus elke avond een. Een genot om het weer te spelen.
0: Ja, mooi. Nou, ik hoor het aan je. Dat is een passie voor je om te doen. Wat ook een passie is, moeten we het toch even over hebben. Ja, de Tour de France is bezig.
1: Ja,
0: we kennen jou natuurlijk ook als grote wielerliefhebber. Je bent regelmatig of zo niet bijna altijd wel te gast in de uitzendingen van NOS Radio Tour de France. Hè. Daar heb je ook vaak een muzikale bijdrage over de etappes. Ja, wat vind je van de Tour tot nu toe?
1: Nou, volgens mij ziet het er erg warm uit. Ja. Ik ben heel blij dat ik lekker hier in het theater sta, in een cool theater. En niet met 38 graden op de fiets een klimmetje van 11 kilometer hoef te fietsen. Maar Ja, ik ben benieuwd. Het gaat nu al tussen Pogacar en Vingegaard. Ik hoop wel dat het nog spannend wordt.
0: Ja,
1: want anders hoop ik op leuke dagzegers van andere mensen.
0: Ja, want het lijkt al wel een beetje weer daarom te gaan, hè, om die twee, al vroeg in deze tour.
1: Ja, maar dat wisten we al. Maar het zou leuk zijn als Pogacar niet eind van de week al met 3 minuten voor staat.
0: Ja, precies. Ja. Nou goed, je zegt dagzegers. Dan kijken we natuurlijk vooral naar de Nederlanders. Zie je daar nog mogelijkheden?
1: Zeker Mathieu van der Poel. Ja. En we hebben morgen is de eerste sprintetappe. Daar zet ik mijn geld op Olaf Kooi. Dat zou leuk zijn.
0: Ja.
1: Dus nee, we doen het goed hoor in Nederland.
0: Ja, daarom. Nou goed. De eindoverwinning, als je dan toch tussen die twee die je net noemde moet kiezen.
1: Ja, ik gok op Vingegaard. Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, zeker. Nou goed.
1: Gewoon weer eens wat anders. Doe het hartstikke goed.
0: Ja. En je hebt nog wel volop tijd, gelukkig buiten de musical om dit te volgen, hè, de tour. Mag ik hopen.
1: Nou ja, ik doe lekker de radio aan en als ik naar het theater rijd en dan volg ik altijd lekker hoor, Radio Tour de France. Ja. Dus als je niet op Omroep West zit of Radio West, Radio Tour de France.
0: Ja, zo is het. Dan, je red je er goed uit, Lucas. Heel goed. Hey, ik wens je ontzettend veel succes en vooral plezier als ik je zou horen, want dat heb je met die show We Will Rock You. Ja. Volgende week woensdag tot en met zondag 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag met Lucas Hamming en veel meer anderen en de muziek van Queen. Dankjewel, veel succes Lucas met alles.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, doeg. Hey. We'll be right back.

0: en Sweet Soul Music. En daarvoor We Will Rock You van Queen. Uit die musical waar Lucas Hamming, en we spraken hem net dus, een van de hoofdrollen speelt. Vanaf volgende week in het World Forum Theater in Den Haag. Zometeen gaan we terug naar Voor Korte en Bob Brinkman. Want hij is bij haar op bezoek in Boskoop op de Moestuin. Gaan we zometeen meemaken wat daar allemaal te beleven is. We hebben natuurlijk straks ook die kaarten, hè, voor het Haags Beat Festival.
1: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Bob, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
2: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
1: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
3: Muziek.
1: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
2: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
1: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
3: Hoe moet dat? Oké.
1: Op naar Leidschendam.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: Het is bijna 3 minuten over 1:30. Melle Tuik is hier met het nieuws uit de regio.
12: Menno, goedemiddag. De uitbreiding van betaald parkeren in de Haagse wijk Bezuidenhout gaat niet door. De gemeente Den Haag wilde de tijden in Bezuidenhout Midden en Oost flink verruimen, maar stuitte op veel verzet van bewoners en ondernemers. Uit een enquête blijkt dat een meerderheid geen problemen ervaart en daarom blijven de huidige parkeertijden ongewijzigd. En kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. En dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en vergroot de kans op ongedierte. En juf Yusra van groep 4 van basisschool Onze Wereld in de Brandstraat somt op wat er zoal wordt aangetroffen.
13: Op nog geen meter afstand hebben wij inderdaad een onofficiële hele vieze vlooienmarkt staan waar niemand om gevraagd heeft in de wijk. Open vuilniszakken, sanitaire producten, grof vuil. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of wij hebben het wel zien liggen. De meeuwen die verspreiden het mooi door de straat. Dus onze kinderen krijgen een biologielesje, alleen geven wij die liever zelf.
12: Ja. D66 heeft het afvalprobleem in de Haagse wijk Transvaal aangekaart in de Haagse gemeenteraad. En raadslid Ashen Bazer pleit voor een zomerprotocol met extra afvalinzameling en reiniging tijdens warme periodes. En bij een ongeval met een speedboot op de Oude Rijn in Leiden heeft een van de 2 opvarenden een ernstige hoofdwond opgelopen. Ze maakte een nachtelijke tocht over de gracht. Het slachtoffer stootte ter hoogte van de Koppenhinksteeg met het hoofd tegen de brug. De schipper is aangehouden voor varen onder invloed. En tot slot, wereldster Alanis Morissette heeft gisteravond opgetreden in het Zuiderpark in Den Haag. Het was haar enige concert in Europa dit jaar. En er kwamen veel fans op af, maar niet alleen mensen met een kaartje genoten van het optreden. Ook aan de andere kant van het water, bij de Rozentuin, zaten tientallen bezoekers zonder ticket mee te luisteren. Er ontstond een gezellige sfeer en de combinatie van ondergaande zon en de bekende hits van Alanis zorgde voor een bijzondere avond in het Zuiderpark.
14: Groot artiest, hè?
12: Ja. Prachtig.
14: Vind je denk ik ook wel wat, Huub, of niet?
15: Ja, nee, zeker wel. We konden het zelfs hier horen in het Laakkwartier. Een beetje de wind kwam uit die kant. Dus,
14: en heb je boos gebeld naar de...
15: Nee.
14: Je hebt meegezongen, Huub.
16: Ja, ik denk het ook. Ja, Huub is al een muziekliefhebber. Zeker, dat weten we.
14: Hey Huub, het weer. Ja, vanmorgen, ik moet het even aan je vragen. We kregen een melding van een spatje regen zo her en der in de regio.
15: Nou, zelfs dat nog. Ja, moet niet gekker worden natuurlijk. Nee, er is nogal wat bewolking. En ja, dan een enkel spatje regen. Voornamelijk in het noorden en oosten van het land valt ook nog af en toe een beetje wat. Daar ligt ook een front. De scheidingslijn met drogere en koelere lucht, maar die gaat ons niet bereiken op zich. En dat front trekt heel erg langzaam verder naar het noordoosten. Dat betekent ook dat de zon in de loop van de middag langzamerhand wat meer doorkomt. En voor de rest is er niks mis met het weer, want we hebben een matige noordwestenwind en temperatuur al van 20, 21 graden. Het wordt ongeveer 23 graden, nog heerlijk aangenaam. Vanavond en komende nacht verandert er niet zoveel. Opklaringen, wolken. Dat alles bij minima van 14 of 15 graden. En langzamerhand iets meer een noordenwind. Morgen ook in de ochtend nog wat bewolkt. Ook dan is de lucht nog vochtig. Maar morgenmiddag komt er meer zon. En dan wordt het ook duidelijk al wat warmer. Op veel plaatsen kan het allemaal 26 graden worden. En ja, de rest had je eigenlijk al een klein beetje gehoord de afgelopen dagen. Vrijdag, zaterdag wordt het volop zomers met veel zon. Temperaturen 27, 28 graden op zaterdag. Kortom, ja, de zomer komt dus dan helemaal terug. En hoe dat dan zondag en volgende week verder gaat, ja.
14: We zijn benieuwd, over een
15: zo
14: uur.
15: Zo is het, ja.
14: Tot dan. We hebben ook nog verkeersinformatie. Helene de Geest bij de ANWB.
17: Op de A16 Breda-Rotterdam staat voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. Verder file op de N434 Wassenaar Zoetewoude bij knooppunt Hofvliet. Daar sta je ook 10 minuten vast.
12: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Lionel Richie. En All Night Long. Zometeen gaan we kaarten weggeven. 2 stuks voor het uitverkochte Haags Beat Festival.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst eens even terug naar de groene vingers van Bob Brinkman. Want hij is de gast bij Floor Korte. Je weet wel, Floor die we altijd op maandag in de uitzending hebben met tips over de moestuin. Want zij is de expert van Nederland als het gaat om de tuin en om de moestuin in het bijzonder. En ja, Bob, jij bent in Boskoop op die gigantische tuin van haar.
2: Ja, wat is er, Floor?
3: Oh.
2: Ik zit zo nieuwsgierig naar mijn handen te kijken.
3: Nee, ik was benieuwd. Jij zit naar je kastje te kijken. Volgens mij vielen we er net uit, hè?
2: Ja, voor een half uur vielen we er. Oh, nu zijn we helemaal weer in de lucht.
3: Maar niet. Gelukkig. Fijn.
2: In de moestuin van Floor Korte. We zijn een stukje opgelopen. We zitten hier tussen het groen, tussen paarse bloemen.
3: Kattenstaart heet het.
2: Okay, en gele bloemen.
3: Nou, ganzenbloemen. We hebben de korenbloemen hier staan. Wat hebben we nog meer? Kamille.
2: Madeliefjes, die herken ik.
3: Ja, inderdaad. Kamille, Cosmea, Phacelia staat daar. Ja, zo gaan we nog wel eventjes door. En dus de uitgebloeide mosterd.
2: Dit is mosterd?
3: Ja, je zou het niet zeggen, hè?
2: Nee, want het ziet er gewoon doods uit.
3: Klopt, ja. Maar dat is dus ook de bedoeling. Want nu is het droog genoeg om te kunnen oogsten. Want wat we willen is dat die zaadjes uit die peulen vallen.
2: Oké. Okay.
3: Dus wat gaan we doen? Zal ik het 1 keer voordoen?
2: Doe het maar 1 keer voor, want dan kan ik ook omschrijven wat er gebeurt hier op de moestuin. Het is een soort van een plant, ik probeer hem te omschrijven. Ja, het ziet er een beetje als een cactus uit zelfs. En zo klinkt het echt droog, hoor je dat?
3: Ja, kijk, je moet dit horen. Een soort sambabal noem ik het altijd. Je hoort die zaadjes erin schudden. Die zitten los in dit hulsje.
2: Ja.
3: Je hoort het ook zo, zie je? En dat wil je. Ja, dit. Nou, okay. En wat we doen is gewoon een aantal van die dingen knippen, of oogsten eigenlijk. Je haalt
2: de tak knip je er gewoon vanaf.
3: De steeltjes van de plant af. En dan doen we het in een emmer. En dan gaan we het vermalen eigenlijk. En als je heel goed luistert, hoor je die zaadjes er nu uitvallen. Hoor je wat er gebeurt?
2: Ja, inderdaad. Maar ik zie het ook. Allemaal zwarte balletjes.
3: Zwarte balletjes. En dat zijn dus de mosterdzaadjes die er dus uitvallen.
2: Jij kneedt eigenlijk die hulsjes en daardoor vallen die zwarte mosterballetjes in die emmer.
3: In de emaille emmer. Dus daarom hoor je ook dit geluid zo mooi. Ja, en je wrijft nog een beetje zo. Hop, hop, hop, hop. Nou, dan is het klaar. Dus alle zaadjes zijn eruit.
2: Maar nu heb je nog niet eens een bodempje van die emaille emmer gevuld.
3: Dat klopt. Je hebt ook heel veel nodig voor 100 gram. Dus,
2: hoeveel gram is dit?
3: Hoeveel tijd heb je? hoeveel gram is dit? Ja, ik heb
2: al de verkeerde handschoenen aan van vorig jaar.
3: Nee, dus zijn perfect.
2: Oké, nou, ik heb nu ook zelf een schaar gekregen van je.
3: Dus dit spul, het kaf, heet het kaf. Het, dus wat eraf.
2: Het koren van het kaf, daar komt dat vandaan ook.
3: Ja, en dat gooien we weer terug in het veld. Want
2: waarom?
3: Dat is een organisch materiaal. Verteerd en geven we het terug aan de bodem.
2: Oh, dus zo heb je eigenlijk ook een soort van biologische circle of life.
3: Yes.
2: Zo, net zoals van die film The Lion King.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Precies, ja, leuk. Ja. Nou, ja, Menno, ik ga hier aan de slag met dat mosterdzaad.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Kijk, zo knip ik gewoon een paar takken af.
0: Ja, hou je eigenlijk van mosterd? Want gisteren was je bezig met rivierkreeften. Daar moest je niks van weten. Maar
2: nee, mosterd vind ik wel lekker. Kan ik proeven, de mosterd trouwens?
3: Ja,
2: heb je al mosterd?
3: We hebben al mosterd gemaakt. Oh, lekker, zeg. Dus die kunnen we straks laten proeven. Ik heb zelfs mosterd met wat aardbeiensmaak erin.
2: Mosterd met aardbeiensmaak?
3: Ja.
0: Bob.
2: Menno.
0: Ja, niet die kroketten bij vragen nu, hè? Want ik ken je een beetje. Dat is gewoon alleen de mosterd.
2: Ja, ik zag ook wel een frituurschaar ergens. En bitterballen zullen er toch ook wel zijn dan?
0: Ja.
3: Hier?
0: Nee. Nee.
2: Ze kijkt me echt aan. Ja. Van, ga alsjeblieft van mijn erf af.
0: Ja. Bitterballen
3: vind ik ook wel lekker, maar.
0: Ja, we komen zo bij je terug, Bob. Over een minuutje of 20. Ga jij die mosterd oogsten en dan hoor je weer straks weer. Tot zo.
2: Hier is nog aan het werk.
0: Hey, hoor eens even.
1: Haags Beat Festival.
0: Je mag weer bellen naar 070-390-5454. 2 vrijkaarten voor het Haags Beat Festival. Het festival dat helemaal uitverkocht is op zondag 16 augustus. Openluchttheater Zuiderpark. Als je weet, wie dit is. Jongen, je hebt de naam van de band is goed. En je mag ook het nummer noemen, het is allemaal goed. Gewoon bellen, 070-390-5454. Wie zijn dit? Ja, als je het weet, gewoon eventjes bellen naar 070-390-5454. En heb je zomaar 2 kaarten te pakken voor het Haags Beat Festival.
4: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, zullen we deze even doen? Altijd leuk toch? In de zomer, de Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. 070-390-5454 voor de kaarten voor het Haags Beat Festival.

0: het Haagse Beat Festival.
1: Ja, we geven de hele week kaarten weg in alle programma's hier op Radio West. Kaarten voor het stijf uitverkochte Haagse Beat Festival. Met echte Haagse iconen. Hè. Ik noem alleen maar Marine Scherretsen, Cesar Zuiderwijk. Maar ook de Bintangs spelen daar Grupo Sportivo. Kortom, ja, wil je daar naartoe, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Want ja, hier zijn nog de laatste kaarten te winnen. Martin Verstegen uit Den Haag, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Mello.
1: Ja.
2: Op deze mooie dag.
1: Nou, ja, is het voor jou ook een mooie dag?
2: Ja, tuurlijk, joh. We zijn lekker vrij. Wat willen we nog meer?
1: Ja? Ben je een dagje vrij of ben je altijd vrij, Martin?
2: Nee, ik ben gepensioneerd.
1: Wat heerlijk zeg, ja.
2: Lekker. En we zitten constant elke dag te luisteren naar uit. Dus wat willen we nog meer?
1: Ja, nou ja, dat horen we graag, Martin. Hartstikke gezellig. Leuk. Hé, maar wat doe je dan als je gepensioneerd bent met dit weer? Ga je erop uit wel? Of heb je misschien ergens een vaste plek waar je naartoe gaat?
2: Ja, ik heb veel hobby's. En motorrijden, jagen, schieten.
1: Oh?
2: Boksen. Ik heb en mijn kleinkinderen.
1: Ja.
2: Dat vind ik belangrijk.
1: Ja, tuurlijk is dat belangrijk. Dat is altijd gezellig. Hé, waar jaag je op, Martin?
2: Op klein wild in Lopik.
1: Oh ja, en dat mag dan, hè? Dat even voor de mensen die nu gelijk denken, oh, die Martin, nee, daar heb je dan een vergunning voor. En dat is ook om de natuur in stand te houden, hè? Daar is het voor.
2: Juist,
1: ja.
2: Want ze vergeten dat wij 's winters kleine haasjes zitten, de sloten, de mollen vangen bij de boeren. En dat vergeten ook mensen.
1: Ja, ja, zo is het. Jullie doen goed werk wat dat betreft. Ja. Hey, we gaan eens even kijken of jij weet wie dit zijn. Maar ja, goed, ik hoef het bijna niet te vragen. Maar ik ga toch wel even een stukje laten horen. Het is bijna overbodig natuurlijk. Ik kan die kaart had ik ook zo weg kunnen geven aan je, Martin. Maar goed.
2: Ja,
1: want ja. Ja, want wie zijn dit?
2: Dat zijn Golden Earring.
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Martin. Hey, tussen al die drukke dingen door die je hebt en de kleinkinderen en al die hobby's. Tijd om op 16 augustus naar het Openluchttheater te gaan dus.
2: Zeker. Ik ga hem in mijn agenda zetten.
1: Ja, dat moet je zeker doen. Wie neem je mee?
2: Nou, dat weet ik nog niet. Okay. Ik heb een hoop vriendinnen. Ik heb geen vrienden, maar ik heb vriendinnen.
1: Ja, heel goed. Nou, dat doe je goed, Martin. Hou dat vol. En dan moet je maar even eerlijk loten welke vriendin er meegaat, toch?
2: Dat bedoel ik.
1: Oké, okay, hey Martin, nou... Maak er een mooie
2: Radio
1: dag van
2: West
1: vandaag.
2: Menno,
1: ja, zeg
2: Radio
1: maar.
2: Radio West en Menno, in ieder geval hartelijk bedankt dat ik mee kon doen.
1: Nou ja, graag gedaan. Graag gedaan, Martin. Je hebt zelf gebeld en je hebt ze eerlijk gewonnen. Ik wens je een mooie dag, maar zo te horen lukt dat wel. En veel plezier op 16 augustus bij het Haagse Beat Festival.
2: Dankjewel, een leuke uitzending.
1: Dankjewel.
2: Oké, doeg.
1: Doeg, Martin Verstegen was dat. En vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas in West komt thuis. Opnieuw kaarten voor het Haagse Beat Festival. I've been

0: Ja, iconisch, hè. En Martin Versteeg, die wist hem te raden. The Golden Earring en Radar Love. En we kunnen nog eventjes zo vlak voor terug naar Bob Brinkman, die dus de gast is op die gigantische moestuin in Boskoop van Floor Korte. Lukt dat allemaal een beetje met de mosterd, Bob?
1: We zijn nog steeds de zaadjes in die emmer aan het doen. Dus nogmaals, we breken een soort van hulsje wat uit is gebloeid. Het is echt verder een droge tak, de mosterdplant. Is het de mosterdplant, heet dat zo?
2: Ja, het heet de gele mosterd. Gele mosterd. En we hebben hem trouwens ook staan met een bepaalde reden. Het is namelijk een groenbemester. Dus hij verbetert onze bodem.
1: En hij geeft mosterd.
2: En hij geeft bloemen voor onze bijen. We hebben ook bijen waar die honing produceren voor ons.
1: En hij geeft mosterd.
2: En hij geeft uiteindelijk mosterdzaad. Ja, en dan moet je er mosterd van maken.
1: Wordt het. Maar zou ik dit nu al kunnen eten, die kleine zwarte balletjes?
2: Ik kan je doen.
1: Ja, zou ik dat even proberen? En ik ben toch wel benieuwd of dat al naar mosterd smaakt.
2: Ik ga het antwoord nog niet verklappen, maar...
1: Nee, ik pak een klein...
2: Ik zou er eens gewoon één nemen.
1: Echt gewoon één?
2: Ja, maar dan kun je heel geconcentreerd proeven.
1: Ja, dat is goed. Ik pak... Nou, ik heb nu twee balletjes tussen mijn duim en wijsvinger. Leg ze op mijn tong. Oh, nu vallen ze uit mijn mond. Oh, die vallen nu op de grond ergens. Nou, nu nog, poging nummer 2.
0: Niet bij praten. Ja.
1: Nee, niet bij praten, inderdaad.
0: Dat is
1: misschien een beetje onsmakelijk ook. Ja. Nou, dan praat jij het even vol. Dan ga ik nu twee balletjes in mijn mond steken. Ook een zin die ik nooit had gedacht uit te spreken. Het smaakt niet echt ergens naar.
2: Nee, het smaakt ook niet naar mosterd.
1: Nee.
2: Maar uiteindelijk voegen we er namelijk azijn aan toe. Een water of honing bijvoorbeeld. En dat is ook wat de mosterd... En je moet het overbreken, het moet wellen. En dan krijg je echt pas die mosterd smaak.
1: Ik zie jouw
2: gezicht er ook bij. Ja, ja. Het is niet lekker, hè, om zo te eten. Maar ik vind het wel leuk dat je het gewoon proeft. Daarom dacht ik, zeg nog niks.
1: Ja, het is een beetje bitter. En dat voel ik me eigenlijk een beetje belazerd door de mosterdmaatschappij. Dat je er heel veel aan toe moet voegen voordat mosterd is. Terwijl dit hier... in deze emmer mosterdzaad heet.
2: Klopt.
1: Mosterdzaad.
2: Mosterdzaad. Ja, maar dat is waar je de mosterd mee maakt.
1: Ja.
0: Wat ga je het volgende uur nog doen, Bob? Want we hebben nog...
1: Ik wil nog een lepel volwaardige mosterd. Dat sowieso.
0: Ja.
1: En ja, we moeten uiteindelijk ook nog heel eventjes ergens neervlijen in deze moestuin. Ja. Om ook gewoon de tips nog even door te nemen. Ja. Van wat je moet doen als je 3 weken naar Zuid-Spanje gaat rijden. En je laat je tuin achter. Hoe zorg je ervoor dat als je terugkomt, dat die tuin er nog net zo groen uitziet als deze woensdag?
0: Nou, dat lijkt me een mooi streven, Bob. Dan horen we je zometeen in het volgend uur. Tot dan, hè?
1: Even een glaasje water ergens. Ja, een bittere smaak, zeg. Hè?
0: Ja. Goed, Bob Brinkman dus vanuit Boskoop. En dat gaan we in het volgende uur ook nog meemaken. En natuurlijk, zo rond 1:15 begroeten we Tess Merlo. En ik zei het al, dan beginnen we aan een soort nieuwe serie... even de komende weken vanaf vandaag. Dan neemt ze echt van die Franse vakantiehits mee. En dat verhaal erachter. Zometeen met Tess Merlo.
3: Dit is Menno in de Middag.
4: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
5: Vers aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
4: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Het is 1 uur, het is Radio West. Zometeen het 2 uur, Menno in de middag. Nu het nieuws uit de regio, dat krijg je van Melle Tuik.
11: De uitbreiding van betaald parkeren in de Haagse wijk Bezuidenhout gaat niet door. De gemeente Den Haag wilde ruimere tijden, maar bewoners en ondernemers kwamen in verzet en een enquête toont weinig problemen. De huidige regels blijven. En bij een ongeval met een speedboot op de Oude Rijn in Leiden is een man ernstig aan zijn hoofd gewond geraakt. Tijdens een nachtelijke tocht stootte het slachtoffer ter hoogte van de Koppenhinksteeg met zijn hoofd tegen een brug. De schipper is aangehouden voor varen onder invloed. En de Leidse D66'er Sander van Diepen is gekozen tot lijsttrekker voor D66 Zuid-Holland bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Van Diepen was 8 jaar raadslid in Leiden, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter, en wil zich inzetten voor woningbouw, bereikbaarheid, natuur, klimaat en de regionale economie. Meer regionieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht 10 aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Tot 21 graden in het noorden, tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is heel druk in onze regio. Op de wegen bij de ANWB zit Helene de Geest. Dat dacht ik althans. Helene?
2: Er staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrugseplein is de vertraging 10 minuten. Het komt door de wegwerkzaamheden op de A20. Die is namelijk dicht richting Hoek van Holland. Voor de afsluiting staat ook een file van 5 kilometer op de A20 zelf. En daar heb je ook 10 minuten vertraging. En verder zijn er problemen op de N434 bij knooppunt Hofvliet. Daar staat namelijk een auto met pech, waardoor de rechte rijstrook richting Zoeterwoude dicht is. En dat merk je op de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar ook 10 minuten vertraging.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers. Wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café.

0: En een schonere omgeving.
1: Maar moet dat dan in Nederland?
2: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
0: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
4: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Tot 2 uur, Menno in de middag.
7: Dit is Radio West.
8: Een hele goeiemiddag.

0: Weer een lekkere plaat van Somjeu en Morning. 2 uur Menno in de middag met zometeen hier Tess Merlo. We hebben ook jouw plaat nog, hè? Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Het thema deze week in het kader van Wereldkusdag. Dat was afgelopen maandag. Ja, je kunt het wel raden, hè? Liedjes met, ja, over kussen, over zoenen, met een kist erin. Mag ook in de naam van de groep of artiest zitten. Verzin maar iets. Er zijn er ongelooflijk veel. En jouw plaat draaien we altijd aan het einde. Zo rond 2:05. En Bob Brinkman, die is nog altijd in Boskoop bij Floor Korte, die we hier altijd op maandag in Menno in de middag horen. Expert op het gebied van de moestuin. En Bob zit daar met de handen in de grond, hè, daar.
1: Nee, ja, ik heb nu even pauze, hoor, Menno. Oh. Ik vond het wel weer goed geweest.
0: Hard werk,
1: heb ik goed werk verricht?
2: We moeten nog wel even verder. Als we echt zo'n hele mosterdpot willen gaan maken, dan hebben we 60 gram nodig.
1: Tot hoe laat duurt de uitzending, Menno?
0: Nou ja, als je klaar bent, dan stoppen
1: als
0: wij.
1: Als ik klaar ben. Ja. Oh ja, precies. Ik wil wel even weten waar ik het nou allemaal voor doe. Want ik heb net vorig uur mosterdzaad hier op die prachtige moestuin geplukt, doe ik eigenlijk. Of geoogst, zeg je. Hè? Dat is een beetje het juiste jargon. En hier heb ik een klein potje voor me. Ja. En dat is uiteindelijk dus wat het wordt.
2: Ja. Dit is mosterd.

0: Er zit een beetje aardbei ook doorheen. Dus dat geeft een beetje die smaak.
1: En wanneer dacht jij van het is leuk om mosterd met aardbei te gaan mengen?
0: Omdat we zo ontzettend veel aardbeien hadden dit jaar. Echt niet normaal veel. Dus de vriezer lag vol. We hebben van alles ermee gemaakt. Van jam, siroop, cake, taart. Dat we dachten, hé, hey, kan ook door de mosterd.
1: Ja.
0: Je proeft het maar heel licht. Maar ja, probeer maar.
1: Ik ga het nu doen. Het is op een lepeltje, een heel klein likje op een lepeltje gedaan door Floor. Aha. Oh, dat is een stuk scherper dan die bitter. Trouwens, heel scherper. Komt ineens later binnen. Zeg, goeiedag. Zo. Dat is inderdaad wel flink. Die aardbei is nergens te bekennen, als ik heel eerlijk ben.
0: Dat die dus heel pittig is.
1: Ja, zo.
0: En hoe langer je de mosterd laat staan, hoe milder die wordt van smaak. Deze is pas een week oud ongeveer.
1: Ja.
0: Dus hoe langer je hem laat staan, hoe milder die is.
1: Hij is wel lekker. Ik kan me inderdaad echt voorstellen dat het heel lekker is met een lumpiaartje of een bitterballetje. Kipnugget.
0: Blokje kaas.
1: Oh, ja. Een
0: boterhammetje.
1: Ja,
0: oh, ja, kan ook.
1: Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, misschien een stukje gezonder.
0: Iets gezonder, ja.
1: Nou, we gaan zo meteen nog heel even de tips doornemen ook voor de vakantie. En laten we dat doen terwijl je maar aan het werk zit. Floor, wat moet er nog gebeuren in deze tuin?
0: Even denken. We kunnen misschien nog wel wat oogsten.
1: Nog meer oogsten?
0: Ja, nog meer. Ja, het is echt oogsttijd nu. Hè? Ja, voordat je op vakantie gaat, is het te slim om dingen te oogsten.
1: Ik zie daar de pruimen aan de takken hangen. Ja, maar die vallen er bijna van plezier zelf vanaf al.
0: Nee, die zijn nog niet goed hoor.
1: Die zijn nog niet goed?
0: Nee, die moeten nog wel eventjes blijven.
1: Ik heb ook echt geen blik voor, Menno. Hoor je dat?
2: Ik hoor het. Ja, het is maar goed dat je daar even op cursus gaat.
0: Er zijn wel zwarte frambozen en Japanse wijnbessen. Ik weet niet
1: Japanse wijnbessen klinken heel lekker.
0: Ja, ja. Gaan we dat proberen.
1: Ja, gezellig.
2: Ja. En proost alvast. Ja, zo is het. Hey, Bob, hoor je over een half uurtje nog een keer daar.
1: Tot
2: met voorkorten. En dan horen we nog een keer Bob. En dan met tips inderdaad voor de hitte en de droogte deze zomer. Hoe hou je je tuin een beetje groen? Ja, vorige week hadden we ze gezamenlijk hier in Menno in de middag. William Jans en Lee Towers. Ze zingen samen You Never Walk Alone.

store. Hold your head up high and don't be afraid.

0: Apart. En All I Wanna Do Is Make Love To You. En daarvoor, ja, dat unieke duet van William Jans, de Nederlandse Julio uit Rijswijk, komt hier. We hadden hem pas nog in de uitzending samen met Lee Towers, die hier ook in Menno in de Middag te horen was. En ze vertelde over dat duet, You Never Walk Alone. Ze hebben het samen opgenomen. En nou, is wat mij betreft wel gelukt. Het is de hoogste tijd. Ja, en ik heb Tess vaak gesproken. Dan zat ze, nou ja, natuurlijk gewoon thuis, Scheveningen, of ze was bij de moeder in Boskoop, of in Parijs, in een metro zat ze dan. Of in Disney. Australië natuurlijk, in het verre Australië. Ook daar hebben we haar regelmatig gewoon live gesproken, hier op de woensdagmiddag. Maar Denemarken, Tess, die stond nog niet op het lijstje.
1: Nee, nee, ik dacht, we gaan het hele lijstje gaan we af. Dat wordt een soort bucketlist iets.
0: Ja, ja. Je bent dus lekker op vakantie.
1: Ja, vanuit Denemarken. Heerlijk, ja.
0: Hoe is daar?
1: Ja, het is echt heel fijn. Het is heel fijn. Het is lekker. Het is denk ik iets van 23 graden of zo. Een beetje bewolkt, maar ook wel weer niet. Ja, gewoon prettig. Ik hou wel van dit weer.
0: Ja.
1: Doe mij maar niet te warm. En niet zo die volle zon erop. Maar gewoon dat je lekker nog allerlei dingen kan ondernemen. Maar dat je wel gewoon een t-shirt aan kan.
0: Ja, zo
1: dat
0: is het.
1: Mijn weer.
0: Hey, en wat doe je allemaal daar in Denemarken? Ben je wel zo van rustig aan? Of ga je er met z'n drieën lekker op uit elke dag?
1: Nou, wij zijn met de familie op vakantie.
0: Oh, ja.
1: Dus met mijn vader en zijn vrouw. En dan haar zonen. En dan ook nog haar broer. En mijn broertje ook nog met zijn vriendin en hun hond.
0: Gezellig.
1: Dus het is één grote groep.
0: Ja.
1: En want we hebben twee verjaardagen. We hadden er één afgelopen zaterdag. Werd mijn stiefmoeder, zo gezegd, die werd 60. En vandaag werd een van de mensen van de aanhang is 40 geworden. Dus wij zitten nu ook in een lunchroom in Ebeltoft.
0: Ja.
1: Dus een beetje in het noorden. En we hebben net besteld. Of nou, ik heb niet eens besteld. Ik heb gewoon tegen mijn man gezegd, dit is wat ik wil. En ik moet nu naar West.
0: Ja, belangrijk, ja.
1: Dus ja, en ik zit nu in een heerlijk groen veld onder groene bomen. Op een ook nog eens een eveneens groene picknickbank. En
0: nou,
1: wat
0: heerlijk.
1: Lekker,
0: nou,
1: even rustig.
0: Ja,
1: zo,
0: we hebben het beeld voor
1: drukte.
0: Ons. We hebben het beeld voor ons van jou in die zomerjurk daar op dat groene bankje in dat groene park in Denemarken. Ja,
1: ja.
0: Zeker. Hey, kennen de mensen in Denemarken Tess Merlo al? Want overal waar jij landt, is het in Australië, dan duik je gelijk de clubs in daar. Je plankt gelijk al die aanplakbiljetten en dan sta je daar op te treden. Is dat in Denemarken ook al aan de gang? Of?
1: Nee, helemaal niet. Nee, heerlijk. Nog geen noot gezongen.
0: Nee, want je hebt ook echt
1: ook
0: even vakantie.
1: Lekker.
0: Ja, zo is het. Want ja, dat optreden, dat komt er wel weer aan, toch, binnenkort?
1: Zeker, ik moet zaterdag weer in Loosduinen.
0: Ja. Oh, gezellig.
1: Ja, dat gaat dan toch wel opeens best snel. Je zegt dan 3 weken even niet zingen en dan opeens is het weer voorbij.
0: Ja, ja.
1: En dan moet ik weer lekker gaan zingen, maar dat vind ik ook niet erg.
0: Ja, nee, en afgelopen zondag is je programma weer begonnen. Je zomerse programma hier op Radio West. Gaat luisteren elke zondag tussen 12 en 2. 2 uur lang Tess Merlo met allemaal Franse nummers en haar verhaal daarbij. Het heeft veel reacties losgemaakt, die eerste uitzending van zondag.
1: Heel veel. Ja, ik heb zo veel. En ik heb daar nog niet op alles kunnen reageren. Omdat ik natuurlijk nu ook in Denemarken ben. Het was ook echt gewoon inpakken, wegrijden. En ik heb dat een beetje de boel gelaten. Maar daar kom ik natuurlijk zondag allemaal op terug. Nou, ik heb zulke lieve berichten gekregen van mensen. Mensen die het nu al natuurlijk voor de vijfde keer op rij luisteren.
0: Ja, pik er eentje uit. Wat?
1: Nou, toevallig was er een man uit Boskoop.
0: Oh,
1: waar jij woont.
0: Ja.
1: Waar ik ook vandaan kom.
0: Ja.
1: En die man die stuurde van, ja, ik heb ik heb eigenlijk een ongelooflijke aversie altijd gehad tegen de Franse taal. En, maar sinds jij bij Menno in de middag die chansontip doorgeeft. En sinds die zomeruitzendingen ben ik eigenlijk het Frans weer gaan waarderen. En ben ik zelfs aan het vertalen geslagen.
0: Nou,
1: dat vind ik natuurlijk, dat is toch geweldig.
0: Ja,
1: Dus ja, dat vind ik hele leuke berichten.
0: Ja, dat radio
1: en
0: dat
1: gewoon
0: losmaakt,
1: hele.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, en mooie vakantieverhalen toch wel weer. Mensen die delen waar ze naartoe gaan dit jaar. Of waar ze zijn geweest. En als ze dan natuurlijk de muziek horen, dat ze meteen daar naartoe teruggecatapulteerd worden.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt leuke dingen om te lezen. En dat maakt ook zo'n eerste uitzending altijd los. Ik merk dat mensen echt meteen in de pen klimmen om dat even te laten weten. Dus dat waardeer ik onwijs. Ook al heb ik nog niet op alles gereageerd.
0: En ik heb ook nog een ontboezeming gedaan in je programma. Hè? Want je had een gesprekje met mij in die eerste show. En dat ging over een vakantie. Liefde van vroeger, van een camping in Frankrijk in mijn tienerjaren. Maar ze is nog niet gevonden. De Française waar ik toen verliefd op was uit Rennes. Dus bij deze nog maar een keer een oproepje. Dus.
1: Ja, hoe heette ze ook alweer?
0: Caroline Bourguet.
1: Oh ja.
0: Ja. Maar goed, ik ben inmiddels heel gelukkig in de liefde, hoor. Daar gaat het niet om. Maar goed, het is altijd wel leuk natuurlijk om te weten hoe zou het met haar gaan, hè? Ja, toch?
1: Zo is het, ja, tuurlijk.
0: Hey, over vakanties gesproken, want we hadden vorige week een afspraaktest. Vanaf nu, ja, even de komende weken. Laten we eens wat van die echte Franse vakantiehits extra belichten. Zodat mensen die mee kunnen nemen op hun Spotify-lijst. Lekker in de auto op weg naar Frankrijk. En dan draaien ze dat nummer en dan weten ze ook het verhaal erachter. Je hebt er eentje.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb er heel veel. Maar ik dacht van, nou, het is natuurlijk altijd even zo. Welke heb ik nog niet met jou behandeld? Welke is misschien nog niet echt voorbijgekomen? Die zondagen met mij. Dit is voor mij de allereerste Franse vakantiehit waar ik mij bewust van was. Dus we gaan terug naar het jaar 2000.
0: Oh ja. Want toen was je hoe oud?
1: 10.
0: Ja, ja.
1: 10 jaar. 10 jaar, okay. En ik herinner me dit zo goed. Ja, dat is het toch wel, denk ik, het eerste moment dat je je erg bewust wordt van, weet je, van muziek die op dat moment heel erg populair is. En dat je dat ook een beetje los ziet van je ouders. Dus je luistert niet meer per se naar wat je ouders luisteren. Maar ik kreeg toen mijn eigen hitzone waar deze op stond.
0: Ja, dat CD's. Is zo'n verzamel-CD met allemaal hits erop. Ja, ja.
1: Precies. En daar was ik zo trots op. En ik had mijn eigen cd-speler op mijn kamer. En dan kon ik die helemaal grijs draaien. Ja, dat was het jaar 2000 voor mij. Dus voor mij is dit nummer ook verbonden aan een soort... Ja, nou ja, dat is bijna een soort... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe... Bijna existentieel gevoel van... Ja. Ah ja, ik besta.
0: Oh ja.
1: En de mensen om mij heen... 2000, dat was voor mij het jaar.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over... Als je trouwens de Deense wind die...
0: Ja, dat geeft niks. Die horen we. Die nemen we gewoon gratis mee. Maar waar was je toen op vakantie? Of wat is je herinnering dan?
1: Nou, mijn herinnering. Wij gingen nooit ver vakantie. Wij gingen altijd naar Duinrell.
0: Oh ja, leuk. Ja.
1: Want mijn vader, natuurlijk boomkweker, die moest, als hij dan een order binnenkreeg, dan moest hij natuurlijk, moest hij terug naar huis, dan moest hij gaan leveren.
0: Ja.
1: En dus wij gingen dan naar Duinrell, daar stonden wij op de natuurcamping. Dat was
0: niet
1: dan
0: de natuurist, natuurcamping, voor mensen die nu gelijk weer wat denken. Ja, precies, ja.
1: Inderdaad, nee. En dan stond je in het bos, dus niet echt zo in die mooie nette percelen zo naast elkaar, maar nee, gewoon echt zo in het bos, in het duin. En er waren ook, het sanitair was iets primitiever, maar dat was voor ons geweldig als kinderen.
0: Ja.
1: En ja, wij ravotten gewoon dat hele... Ik denk 2 weken lang waren we daar. En dan 's ochtends even snel ontbijten op je campingstoeltje. En dan dat park in. En dan, ja, ik kan me nu niet meer voorstellen... maar 100.000 keer in de rodelbaan of in de aquaswing heette dat volgens mij.
0: Ja, ja. Ja, nou, geweldig. Leuk. En mooie herinneringen.
1: Dat is mij, daar denk ik aan als ik Moi Lolita hoor van Alizé. Want daar gaat het om.
0: Dat is hem. Nou, dan heb je hem met deze ook aangekondigd. Nou, mag ik nog 1 keer doen natuurlijk, want ik wens je ongelooflijk veel plezier daar in Denemarken nog de laatste dagen. Veel succes ook met je optreden in Loosduinen komende zaterdag, zondag? Zaterdag, zei je.
1: Zaterdag, ja, ja,
0: en,
1: klopt.
0: Ja, dit
1: Festival
0: is dus...
1: Montmartre heet het.
0: Ah, kijk, nou, dan weten we waar je staat. En dit is dus de plaat van de 10-jarige Tess uit 2000, waarvan ze dacht van, hé, er is meer dan alleen de muziek van mijn ouders.
1: Precies. En niet alleen ik dacht dat, hè. 2 miljoen singles zijn er verkocht in de EU alleen al. Dus ze heeft het goed gedaan, die Alizé, in dat jaar.
0: Goed zo. Tess, hij is aan jou. En veel plezier daar.
1: Dankjewel. Dan is hier Alizé met Moi Lolita.
0: Dankjewel, Tess. Veel plezier. Doeg.
1: Dankjewel.

0: De herinnering van Tess Mello als tienjarige aan dit nummer. Alize, moi, Lolita. Zometeen, we lopen een klein beetje uit, gaan we nog een keertje terug naar Bob Brinkman. Die is in Boskoop op de moestuin bij Floor Korte. En we hebben natuurlijk zometeen het laatste nieuws uit de regio. En het weer.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6. In West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: 2:04, Radio West. En Melle Tuik is hier met het nieuws uit de regio.
12: Goedemiddag, Menno. De uitbreiding van betaald parkeren in de Haagse wijk Bezuidenhout gaat niet door. De gemeente Den Haag wilde de tijden in Bezuidenhout Midden en Oost flink verruimen, maar stuitte op veel verzet van bewoners en ondernemers. En uit een enquête blijkt dat een meerderheid geen probleem ervaart. En daarom blijven de huidige parkeertijden ongewijzigd. En ook in andere Haagse wijken, zoals Laak en Rustenburg-Oostbroek, draaide de gemeente eerder al plannen terug na protesten. En kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. En dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en het vergroot de kans op ongedierte. En juf Yusra van groep 4 van basisschool Onze Wereld in de Brandstraat somt op wat er zoal wordt aangetroffen.
13: Op nog geen meter afstand hebben wij inderdaad een onofficiële hele vieze vlooienmarkt staan waar niemand om gevraagd heeft in de wijk. Open vuilniszakken, sanitaire producten, grof vuil. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of wij hebben het wel zien liggen. De meeuwen die verspreiden het mooi door de straat. Dus onze kinderen krijgen een biologielesje, alleen geven wij die liever zelf.
12: Ja, D66 heeft het afvalprobleem in de wijk Transvaal aangekaart in de Haagse gemeenteraad. En raadslid Ashen Bazer pleit voor een zomerprotocol met extra afvalinzameling en reiniging tijdens warme periodes. En dan naar Noordwijk. De Noordwijkse gemeenteraad is positief over woningbouwproject Binnenduin. Dat plan komt aan de rand van de Victorwijk. project bestaat uit 116 woningen en plek voor arbeidsmigranten. En de raad wil dat laatste wel beperken, zodat er meer huizen beschikbaar blijven voor inwoners. En daarover wil de gemeente in gesprek met de provincie en de initiatiefnemers, want een deel van de huisvesting voor arbeidsmigranten is verplicht. Er komen ook extra maatregelen, zoals toezicht en een klachtenlijn voor omwonenden. Wanneer het plan definitief wordt, is nog niet duidelijk. En dan tot slot, de Leidse D66'er Sander van Diepen is de nieuwe lijsttrekker van D66 Zuid-Holland. Dat heeft de partij vanochtend bekendgemaakt, nadat de leden hun stem hadden uitgebracht. Van Diepen is geen onbekende in Leiden. Hij zat 8 jaar in de gemeenteraad en was de afgelopen 4 jaar fractievoorzitter van D66 in de stad. Hij zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen en wil zich bij de provincie inzetten voor meer woningen, betere bereikbaarheid, natuur en het klimaat.

0: Zo is het. Huub Niezee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, je hebt ons nog beloofd dat wat we volgende week kunnen verwachten. Of dat warme zomer weer aanhoudt. Of wat sommige mensen, vooral weer mannen en vrouwen online beweren, dat er weer zo'n hittegolf aankomt, horen we zo. Maar eerst maar eens eventjes vandaag.
1: Ja, nou ja, het is nog wat bewolkt. De lucht is wat vochtig, omdat we een noordwestenwind hebben. Die lucht die komt vanaf de Noordzee. Er ligt nog een front boven het noordoosten van het land. Maar dat trekt langzamerhand weg naar het oosten. En verder op de Noordzee zijn duidelijk brede opklaringen. Die komen ook onze kant op. Dus in de loop van de middag krijgen we geleidelijk aan weer meer zon. En bij die matige noordwestenwind wordt het dan zo'n 23 graden. Het is nu al zo'n 20, 21, dus het is eigenlijk een prima dag. Komende avond en nacht verandert er niet zoveel. Er zijn opklaringen, later is er weer wat meer bewolking. De wind wordt noordelijk, het wordt 14, 15 graden. Een heerlijke koele nacht, zal ik nog maar even bijzeggen. Morgen eerst een beetje nog wat bewolking. Misschien hier en daar zelfs wat mist. Hè. Die lucht die is dan ook weer opnieuw wat vochtig. Morgenmiddag komt er duidelijk meer zon. En dan bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het toch al 5 of 26 graden. Dat wordt dan alweer echt zomers. En vrijdag zien we het hoge drukgebied in betekenis toenemen. En dat betekent dat er meer zon komt. Dat we nauwelijks nog bewolking hebben. 27 graden. Zaterdag verandert er niet veel. Veel zon. 28 graden. En dat weerbeeld, dat houden we eigenlijk de hele volgende week. Dus heel veel zon, droog weer, tot ver in juli. De kans op neerslag is nog steeds heel erg klein. En heel veel zon dus. En pas eigenlijk vanaf volgend weekend gaan de temperaturen waarschijnlijk een klein beetje naar beneden. Het is dus helemaal vol zomers. En naar mijn idee wordt het dan niet zo warm als de vorige keren. Nee. Maar zo rond de 8, 29 graden, dat dan weer wel. Ja. Dus dat is al behoorlijk. Maar
0: niet meer die 35ers en richting de 40, gelukkig.
1: Nee,
0: want dat is een beetje te
1: gek. Vanuit.
0: Okay.
1: Nee.
0: Dankjewel, Huub.
1: Ja hoor.
0: Er is nog verkeersinformatie. Het is druk op de weg. De hele ochtend en middag al. Helene de Geest bij de ANWB.
2: Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein een file van 5 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. Het heeft te maken met de afgesloten A20.
3: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Simply Red, Sunrise en daarvoor natuurlijk Justin de Wild en Cheerio.
1: Op de kaart.
0: We gaan voor de laatste keer terug naar Boskoop, naar Floor Korte. Leuk om haar eens wat uitgebreider te spreken. Normaal spreken we haar zo één keer in de twee weken op de maandagmiddag hier in Menno in de Middag. Ze is dé expert op het gebied van de moestuin. Heeft dan altijd goede tips over de tuin. En ja, Bob Brinkman die is vandaag bij haar op bezoek op de moestuin. En ja, die werd net aan het werk gezet. Moest mosterdzaad plukken. En ik ben heel benieuwd, want ze zouden ook nog wat tips geven voor de droogte en de warmte, Bob. Benieuwd wat je nu allemaal aan het doen bent. Heel voorzichtig moeten we zijn.
2: Ja, heel voorzichtig moet je ze eraf plukken. We staan nu bij de Japanse wijnbes. Dat zijn mooie donkerrode besjes. Je hoort ze vallen. Joep.
3: Vallen ze zo in deze emaille
2: emmer? Ja, ja, inderdaad, een kom. Ja.
3: Mag ik er eentje proeven, zo'n Japanse
2: wijnbes? Ja, dat mag.
3: Even kijken. Ja. Aha. Oh, zo. Oeh. Zo, mijn gezicht gaat bijna binnenste buiten van de zuurheid. Zo.
2: Ze zijn wel een beetje wat zoeter, toch?
3: Ja, ik ervaar hem heel zuur.
2: Oké, okay, nou dan was deze misschien nog niet helemaal rijp.
3: Ah.
2: Ja, misschien is dat het. Dan heb ik je gewoon een te zure onrijpe gegeven. Wacht, dan kijken we nog even verder. Ik zie deze
3: zo'n
2: wat donkerder rood. Ja, oké,
3: okay,
2: komt-ie.
3: Aha. Eerst het zuur, dan het zoet, zeggen ze wel eens. Ja, deze is wat zoeter.
2: Iets beter, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is een beetje een kruising tussen een framboos en een braam. Heel veel stekels. Maar ja, er zijn wel de vogels die eten er af en toe wel van mee. Maar je hebt eigenlijk nooit iets van luizen of zo erop. Dus dat is echt ideaal eraan. Vind ik heel fijn.
3: Ze staan hier in de moestuin van Floor Korte in Boskoop, Menno, waar ik afgelopen 2 uur ben geweest. En alle kneepjes van het moestuinvak heb geprobeerd te leren. Ik weet niet, zou je mij het groene vingerdiploma bij deze geven?
2: Ja, dat is prima. Ja, je hebt in ieder geval je best gedaan en je handschoenen meegenomen. Dus,
3: handschoenen meenemen is een pre.
2: De effort was echt een 10. Dus ja.
3: Ja, we staan hier bij een hele grote Japanse wijnbesstruik dus. Waar nu de knalrode besjes van de takken worden geplukt door Floor. En straks ga jij op vakantie, Floor, weet ik toevallig.
2: Ja, klopt, zondag.
3: En dan moest je dit allemaal alleen gaan laten. Terwijl sommigen nog steeds op springen staan.
2: Ja, kijk, ik heb wel een luxe daarin. Want er is hier gewoon iemand die dit voor mij overneemt. Terwijl wij doen dit samen. Ik doe dit samen met Bas, met mijn man. En hij blijft thuis en ik ga op vakantie.
3: Dus wij je gaat lekker zonder man op vakantie.
2: We gaan apart van elkaar op vakantie. Want ja, en in de winter gaan we
3: doen
2: samen.
3: Doen jullie dat om de moestuin?
2: Ja, om de moestuin.
3: En niet, jullie kunnen elkaar wel nog steeds luchten en zien?
2: Zeker. Ongelukkig. Ja, ik hou heel veel van hem. Maar ja, met die tuin is het niet te doen om dan, in het hoogseizoen weg te gaan. En dat is oké. Ja. Dus wij hebben oppas in die zin. Maar ja, heb je dat dus niet, tenminste ga je met het hele gezin op vakantie, dan is het dus wel aan te raden om in ieder geval oppas te regelen. Dus iemand die je tuin in de gaten houdt.
3: Ja, voor katten ken ik dat, voor honden snap ik die ook nog wel als je die naar het pension brengt. Maar voor je tuin heb ik nog nooit gehoord.
2: Nee, nou bij deze, misschien de buurvrouw of een vriend of vriendin die ook een beetje verstand heeft van de moestuin, is dat dan wel fijn. Want die weet ook van nou, dit is rijp, dit kun je uiteindelijk oogsten. Maar ik oogst natuurlijk nu al best wel veel ervan af. Zodat er in de periode dat ik er niet ben, niet alles overrijp wordt. En dat het gaat rotten bijvoorbeeld. Dus dat is sowieso een goede tip, denk ik.
3: Ja, dus zorg dat de buren een beetje bekend zijn in het moestuinvak. Zoek je buren daar anders gewoon op uit.
2: Op uit, ja. En anders verhuizen.
3: En dan moeten die het heel even in de gaten houden. En gewoon plukken wat er geplukt kan worden.
2: Juist, inderdaad.
3: Maar dan is er ook nog natuurlijk het moment dat het aankomend weekend weer gewoon weer 30 graden gaat worden.
0: Nou.
2: Ja, ik zou zeggen, kijk, heb je die oppas, laat die dan sowieso water geven. En is het heel warm, iedere avond gewoon flink wat, dat het goed kan.
3: Hoeveel kan je vragen van een oppas, vraag ik mij dan ook af.
2: Ja, het is een oppas, hè. Kijk, als je van tevoren aangeeft, dit wil ik. En dan kan degene altijd nee zeggen. Nee is ook een antwoord. Ja. En anders een druppelslang neerleggen. Dus een slang op een timer. Die zit dan aan de kraan of aan de regenton. Die kun je instellen. En die gaat gewoon druppelen op bijvoorbeeld 1 moment op de dag. 'S nachts bijvoorbeeld. Of als avond. Dan hoef je dat niet te doen.
3: Zou je 's avonds druppelen aanraden?
2: Ja, eigenlijk wel. Omdat dan, en vooral veel, dan zakt het veel dieper. Alleen heb je een tuin met heel veel slakken. Dan zou ik het juist 's ochtends vroeg eerder doen.
3: Want?
2: Omdat die slakken namelijk heel erg in de schemer komen. Dus die komen eigenlijk anders, als jij net je tuin hebt besproeid, alles opeten.
3: Ja.
2: Liever niet. Nee.
3: Dus, en anders gewoon, als je thuis blijft, gewoon natuurlijk zelf doen dit weekend.
2: Ja, dat sowieso. Maar
3: dan nog steeds in de avond, liever dan de ochtend?
2: Ik doe het wel, ja. Ik doe het liever in de avond, want dan kan het beter zakken. Doe je het in de vroege ochtend, dan ligt het vaak nog vrij oppervlakkig en verdampt het veel sneller. Dus hebben planten er minder aan.
3: Ik heb ook gehoord dat je gazon kan verbranden als je dat water geeft als de zon erop staat. Is dat waar of een mythe?
2: Ja, kijk, als het regent en de zon schijnt, dan gaat het ook niet verkeerd. Dus ik denk dat dat niet erg is. Het gaat er meer om, als het verbrandt, dat dan gewoon je gas tekort is. Als je je gas tekort gemaaid hebt, ja, dan verbrandt het heel snel.
3: Dus het heeft niks met het water te maken, maar met het maaien.
2: Juist, met het maaien, ja.
3: Dus
2: ja,
3: in warm weer ook je gras wat langer laten?
2: Ja. Ja, dat doen we ook. We maaien het wel, maar we zorgen dat het wat langer is, want dan verbrandt het minder snel.
3: Ja, dat heeft alles te maken met een setting die je dan op je grasmaaier kan.
2: Juist, maar ja, we zijn hier natuurlijk in de moestuin, dus ik ben niet een enorm grasexpert, dat niet, nee.
3: Ik ga je wel heel veel plezier wensen op vakantie sowieso.
2: Dankjewel.
3: Even een weekje zonder man, heerlijk.
2: Nou, ik ga hem ook echt om missen. Het is ook wel lekker voor opladen, sowieso. En dan kunnen we er daarna weer tegenaan. Dus ja, ik heb er heel veel zin in.
3: Nou, hele fijne vakantie, maar
2: dankjewel.
3: Er moet nog veel gebeuren. Dus ik heb mijn handschoenen nog steeds aan.
0: Ja,
2: tuurlijk. Ik ga nog even verder. Ik heb nog Zwarte van Boze.
3: Tot slot nog even een Zwarte van Boze proeven. Menno,
0: lekker. Ja. Nou, dan heb je echt alles gehad op die tuin zo'n beetje.
3: Ja. Een rijpe.
2: Alsjeblieft.
3: Op mijn handpalm. Ik vind framboos eigenlijk nooit zo lekker.
2: Oh, nou dan huid het op.
3: Ja, nee, ook een beetje zuurig deze. Nou. Mm. Nou. Ah, wel echt heel vers.
2: Knettervers.
0: Kijk, dat horen we graag. Bob, dank hè. En eet smakelijk dan nog. En de groeten aan Floor. Floor Korte, die we dus even moeten missen. Want ze gaat even op vakantie, dat hoorden we net. Maar binnenkort hier weer op de maandag te horen is. Op Radio West, in Menno in de middag. Zometeen eindigen we met jouw plaat. Een plaat over kussen. Dit is Aswad.

0: En het was een Menno in de Middag op deze woensdag. Morgen zijn we natuurlijk terug met Bob Brinkman voor Op de Kaart. En voor shownieuws, daar gaan we weer bellen met de sterren. Dat morgen. En zometeen natuurlijk veel plezier met Marjolein, Muziek aan Zee. En Bas neemt je mee in West komt thuis.
1: Jouw plaat.
0: Ja, we zoeken plaatjes die gaan over kussen, over de kus, over zoenen. Want het was afgelopen maandag Wereldkusdag. En Evelien Wijnbergen zegt... Hoi Menno, ik heb een liedje met een zoen erin. En inderdaad, er zit een keer het woord zoen in van Guus Meeuwis. Zo voelt het dus. Gezellige uitzending en groetjes aan Bob. Met heel veel zoenen voor jullie. Oh, Evelien, nou dankjewel zeg. Dankjewel. Leuke plaat dit. Hoor je niet veel van Guus, maar het is een mooi plaatje. Zo voelt het dus. Blijf lekker bij West van

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Leuk dat je weer luistert naar Muziek aan Zee. Tot 4 uur hou ik je gezelschap met onder meer een krijg nou wat over lekker snacken. Eerst het nieuws van 2 uur, Melle Tuik.
9: De uitbreiding van betaald parkeren in de Haagse wijk Bezuidenhout gaat niet door. De gemeente Den Haag wil ruimere tijden, maar bewoners en ondernemers kwamen in verzet en een enquête toont weinig problemen. De huidige regels blijven. En de gemeenteraad van Noordwijk is positief over woningbouwproject Binnenduin aan de rand van de Victorwijk. Het plan telt 116 woningen, maar de raad wil minder plek voor arbeidsmigranten, zodat er meer huizen voor inwoners blijven. Wanneer het plan definitief wordt, is nog niet bekend. En het is topdrukte bij de dierenambulance in Den Haag door het broedseizoen en de warmte. In de Schilderswijk werden 4 pasgeboren kittens gevonden. En ook jonge vogels, zoals zwaluwen, zorgen voor veel meldingen. Aan de Lekstraat liep een jonge aalscholver een clubhuis binnen. Het dier is nu in de opvang. Meer regio nieuws straks om 2:30. Nu eerst het overige nieuws.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En er is verkeersinformatie voor onze regio. Bij de ANWB zit Helene Geest.
8: Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen.
14: Ik wil beter zien.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste

0: Anouk, One Words. En daarvoor klanken van Agda en de Munnink. Het regent zonder stralen. Nou, het is een prachtige dag, hoor. We genieten er lekker van op deze fijne woensdagmiddag bij Muziek aan Zee. Leuk dat je er weer bij bent. Sowieso natuurlijk weer blije berichten straks. En die gaan dit keer over bolen op leeftijd. Ja, krijg nou wat heeft te maken met snacken. Lekkere snacken. Ik weet niet wat jouw favoriete snack is. Maar nou, misschien kun je er nog even over nadenken. En verder natuurlijk ook gewoon hele fijne muziek. De komende 2 uur op Radio West. Onder meer onderweg. Bobby Hebb uit de jaren 60. Sunny. Supertramp komt eraan met Breakfast in America. En ook bijvoorbeeld weer eens Phil Collins met Two Hearts uit de jaren 80. Maar ik heb ook nieuwe muziek, hoor. Olivia Dean bijvoorbeeld. Maar eerst Donna Summer.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
0: Dit is
1: Radio
0: West. Dit is I Feel Love uit 1977.

0: bestaat uit 116 woningen en plek voor arbeidsmigranten. De raad wil dat laatste wel beperken, zodat er meer huizen beschikbaar blijven voor inwoners. Wanneer het plan definitief wordt, is nog niet duidelijk. En tot slot sportnieuws. Verdedigster Jill van der Ende uit Naaldwijk zet haar carrière voort bij PEC Zwolle Vrouwen. De 22-jarige speelster tekent een contract voor 1 seizoen. Van der Ende begon met voetballen bij Westlandia, stapte al op jonge leeftijd over naar ADO Den Haag. Daar buteerde ze in 2023 op het hoogste niveau, waar ze inmiddels 28 wedstrijden speelde. Ze kijkt uit naar haar nieuwe club en ziet kansen om zich daar verder te ontwikkelen.
1: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
2: Vanmiddag is eerst nog bewolking, maar het is wel droog en geleidelijk aan komt er meer zon. De wind is noordwestelijk matig en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Later komt er weer wat meer bewolking en kan er hier en daar wat mist ontstaan. De wind wordt vannacht noordelijk zwak tot matig en het wordt dan zo'n 14 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist en is er ook nog bewolking, maar in de loop van de dag komt er morgen meer zon. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 26 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag zijn er flinke perioden met zon en wordt het zo'n 28 graden.
0: En dan is er nog verkeersinformatie voor onze regio. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
3: Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kwartier. Dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A20. Die is de komende tijd dicht tussen Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein.
0: Helene, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws, Marjolein. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
5: Muziek aan zee.

Beetje laat ontbijtje hoor. Breakfast in America, Supertramp en daarvoor de uitkomplaat van Diana Ross. I'm Coming Out in Muziek aan Zee. En nu mag ik een nummer gaan draaien van Marvin Lee Day. En dan hoort je denken, wie is dat ook alweer? Nou, je kent hem waarschijnlijk ook onder de naam Meatloaf. Geweldige hit had hij natuurlijk in de jaren 70. Paradise by the Dashboard Light van het album Bad Out of Hell. Maar hij heeft ook andere nummers gemaakt. Die worden niet zo heel veel gedraaid. En het lijkt me leuk om dat gewoon een keertje te doen. Omdat er zijn zoveel soorten muziek. Waarom altijd diezelfde hitten? Dus vandaar nu dit nummer van Meatloaf in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. Hier is I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Terug in de tijd met Lou Walsh en Diana Reeves. Fine Brown Frame. Waar ben je gek op? Welke snack? Ik ben zelf erg gek op een kroketje, moet ik zeggen. Meestal bestel ik die. Hoewel ik tegenwoordig ook wel groentekroketjes bestel. Of kaaskroketjes, ook erg lekker. Maar frikandel staat toch wel op 2. En daar hebben ze onlangs weer een nieuw record mee gehaald. Met de langste frikandel ter wereld. Gewoon in Maasbracht in Limburg. 41,45 meter.
1: Kijk nou wat!
0: Ja, er moest ook een speciale frituurpan worden gemaakt. Want anders paste die natuurlijk in. Het werd allemaal gedaan tijdens de Maasbrachter havendagen. Dat was een week geleden ongeveer. Maar 41 meter frikandel. Nou, succes ermee.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Heerlijk om die plaat weer eens te mogen draaien. Eerst het nieuws van 3 uur, Melle Tuik.
9: Duikers van het arrestatieteam hebben in de Oude Rijn in Leiden een telefoon gevonden na een ernstig vaarongeluk. Een man raakte zwaar gewond toen hij met zijn hoofd tegen de onderkant van de Dullebrug botste, terwijl hij aan het filmen was. De minderjarige schipper is aangehouden omdat hij onder invloed zou hebben gevaren. Den Haag heeft in een half jaar 711 statushouders aan een woning geholpen en daarmee een eerdere achterstand ingehaald. De stad loopt nu zelfs zo'n 40 woningen voor op de Rijksopdracht, met huisvesting via corporaties en tijdelijke locaties in Bezuidenhout en het Laakkwartier. En verdedigster Jill van der Ende uit Naaldwijk speelt komend seizoen voor PEC Zwolle Vrouwen. De 22-jarige komt over van ADO Den Haag, waar ze 28 wedstrijden in de Eredivisie speelde. Van der Ende begon bij Westlandia en wil zich in Zwolle verder ontwikkelen. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen.

0: oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Tot 4 uur, muziek aan zee.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: We zullen doorgaan. Ramses Shaffi en ik begon het tweede uur van Muziek aan Zee op deze fijne woensdagmiddag met Amy Winehouse. We have. Leuk dat je nog luistert. Straks ga ik het onder meer hebben over actieve Delftse studenten die iets leuks gaan doen en ook iets heel erg goeds. Ik heb natuurlijk nog een fijne meedansplaat voor je gepland om even lekker je hoofd leeg te maken als je zin hebt om mee te doen. Denk er nog even over na welke dat gaat worden. En voor de rest genieten van de muziek die voorbij komt. Dat is mijn advies aan jou. Onder meer Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat bijvoorbeeld. Maar ook Taylor Swift, The Fate of Ophelia staat weer, is gepland. En Cliff Richard, terug naar de jaren 80 met hem. Some People, maar eerst Desiree.
1: Het is zomer in Zuid-Holland. Dit is Radio West.
0: Grote hit voor haar, 1998 was het. Ja, gaat de tijd dan snel als je terugdenkt hoe lang dat al geleden is. Ze bezingt het leven op een mooie manier. Hier is Desiree met...

Het Haags Beatfestival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtongs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beatfestival win je deze week alleen op Radio West.

Don Henley, Boys of Summer. Ja, en als het dan zomer is, dan stap ik graag op de fiets ook. Zeker toen we kampeerden. Dan ben je toch de hele dag buiten. Dan wandel je veel en dan fiets je veel. En dan zet je automatisch heel veel stappen. Heel fijn is dat. Maar 8 Delftse studenten die zijn ook aan een fietstocht begonnen. Maar zij gaan wel iets verder fietsen dan ik heb gedaan. Maar bijna 3000 kilometer naar het Spaanse San Sebastian. 4 weken maar liefst duurt de tocht. En ze willen daarmee uiteindelijk geld ophalen voor landelijk onderzoek naar het voorkomen van plotselinge hartstilstanden. Dus ook nog eens een heel mooi doel gevonden waarom ze gaan fietsen. Uiteindelijk hopen ze een ton daarmee op te gaan halen. Nou, wil je er meer over weten? Kijk dan even op de website van onze mediapartner omroepdelft.nl. Stap op de fiets voor het goede doel. Dat doen deze Delftse studenten. Mooi toch? Nieuwe muziek nu op Radio West. Hier is Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Tijd voor een mooi duet van een van mijn favoriete zangeressen. En dat is Barbra Streisand. Samen met niemand minder dan Neil Diamond. Tot aan het regionale nieuws en alles over het weer. You Don't Bring Me Flowers.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
2: e-boekhouden.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Vers aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers aan tafel.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
9: aan tafel!
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
12: Goedemiddag, Marjolein. In Den Haag heeft in korte tijd een achterstand ingehaald bij de huisvesting van statushouders. In een half jaar kregen 711 mensen met een verblijfsvergunning een woning in de stad. Begin dit jaar liep de gemeente nog achter op de rijksopdracht. Maar inmiddels is er zelfs een voorsprong van zo'n 40 woningen. De meeste statushouders zijn ondergebracht via woningcorporaties. En ook zijn er tijdelijke plekken gemaakt in het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout. En in flexwoningen in het Laakkwartier. En in Alphen aan de Rijn komt mogelijk een woontoren van 12 verdiepingen met zo'n 90 appartementen in de wijk Ridderveld. De toren moet vanaf 2028 helpen tegen het woningtekort. De woningen komen aan het Carmenplein in de buurt van winkelcentrum Ridderhof. 30% wordt sociale huur, de rest middenhuur en vrije sector. Er zijn wel zorgen over parkeren. De bouw kan volgens plan op 1 januari 2028 beginnen. En duikers van het arrestatieteam hebben vanochtend in de Oude Rijn in Leiden gezocht naar een telefoon na een ernstig vaarongeval. Een man raakte zwaar gewond toen hij met een boot tegen de onderkant van de Dullebrug botste. Hij stond op dat moment te filmen. De telefoon is later gevonden en wordt onderzocht. De minderjarige schipper is aangehouden omdat hij onder invloed zou hebben gevaren. Hij raakte zelf niet gewond. En door een storing gaat de spoorbrug tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven niet meer open voor het vaarverkeer. Tientallen boten liggen hierdoor te wachten. De problemen begonnen rond het middaguur. Voor het treinverkeer is er geen hinder. Vooralsnog rijdt de sprinter tussen Alphen en Bodegraven gewoon volgens de aangepaste dienstregeling. En nog een storing. In Lisse zitten momenteel 30 tot 50 huishoudens zonder stroom. De storing begon rond 11:45 en treft twee straten, de Kanaalstraat en de Kapelstraat. Netbeheerder Liander is ter plaatse met een monteur en de verwachting is dat de stroomstoring rond 16:00 vanmiddag is opgelost.
11: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Mizee.
13: Vanmiddag is eerst nog bewolking, maar het is wel droog en geleidelijk aan komt er meer zon. De wind is noordwestelijk matig en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Later komt er weer wat meer bewolking en kan er hier en daar wat mist ontstaan. De wind wordt vannacht noordelijk zwak tot matig en het wordt dan zo'n 14 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist en is er ook nog bewolking, maar in de loop van de dag komt er morgen meer zon. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 26 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag zijn er flinke perioden met zon en wordt het zo'n 28 graden.
2: En dan is er nog verkeersinformatie voor onze regio. Bij de ANWB zit Robert Vriezen.
9: Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. Bijna 100 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Kwartiertje op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. 10 minuten vertraging.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan zee.

0: Nathalie Cole hoorde je met This Will Be in Muziek aan Zee. Waarbij tijd is voor een lekker dansje. Misschien heb je even zin om mee te doen. Want ook al is de temperatuur warm. Toch is het goed om te blijven bewegen. En als je dan niet naar buiten wil, kan dat natuurlijk ook gewoon binnen. Zet de muziek wat harder. En vooral bij de volgende plaat die ik ga draaien. Van een rockzanger die helaas niet meer onder ons is. Ik heb het over Robert Palmer. Grote hits gehad. Best of Both Worlds. Bad Case of Loving You. Addicted to Love. En ga zo maar door. Maar ik ga een andere van hem draaien. Heel meedansbaar. Dus ik hoop dat je weer meedoet. Hier is I'll Be Your Baby Tonight.
1: De meedansplaat van de dag.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

Zomers en opzwepende klanken van Enrique Iglesias. Duel El Corazon. Nu verder met Sager en Evans terug in de tijd. Alhoewel zij de toekomst bezingen in de year 2525.

zit er weer op voor mij. Muziek aan zee, de tijd is weer omgevlogen. Ik hoop dat je lekker hebt genoten van de muziek. Ik in ieder geval wel. Het is altijd ook een feestje om te doen natuurlijk. Hè. Maar zometeen lekker naar buiten en dat is ook zeker geen straf. Bas heeft er ook zin in zo te zien. Die is er zo natuurlijk weer met Wes komt thuis. Met in het laatste uurtje op de woensdagmiddag de 80s at 6. Je hebt vast een favoriete plaat uit de jaren 80 die je graag wil horen. Bas, apenstaartje, omroepwes.nl. Een hele fijne woensdag nog. Geniet er lekker van, zou ik zeggen. En dan morgen weer gezond op. En om 2 uur dan weer Muziek aan Zee luisteren. Dat zeggen. Tot morgen. Doeg, doeg. Muziek aan Zee.

0: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: In West komt thuis dadelijk weer het Haags Beatfestival. Spel 2 kaarten te winnen voor dat mooie Beatfestival op 16 augustus dit jaar. En nu is het 4 uur het nieuws. Althans, de hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Melle Tuik.
9: Burgemeester Bouke Arends heeft vanmiddag in de gemeenteraad van Westland het woord ontnomen aan FVD-fractievoorzitter Jasper van der Voort. Dat gebeurde nadat van der Voort ondanks een waarschuwing opnieuw het woord omvolking gebruikte. Arends noemde die term racistisch en greep direct in toen de politicus toch doorging met zijn betoog. Den Haag heeft in een half jaar 711 statushouders aan een woning geholpen en daarmee een eerdere achterstand ingehaald. De stad loopt nu zelfs zo'n 40 woningen voor op de Rijksopdracht, met huisvesting via corporaties en tijdelijke locaties in Bezuidenhout en het Laakkwartier. En het is de komende dagen extra druk bij de veerpont tussen Schoonhoven en Gelkenes door de afsluiting van de A27. Verkeer zoekt alternatieve routes, waardoor vooral in de avondspits lange wachttijden ontstaan en het drukker is op de N210. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om rekening te houden met vertragingen en zo mogelijk buiten de spits te reizen. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als producten, alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld. Maar we komen er eigenlijk altijd uit, dus dat gaat goed.
15: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Tot 7 uur, West komt thuis.

Ja, in Huizen Pronk op Scheveningen is de radio wat harder gegaan bij het draaien van dit plaatje. Queen natuurlijk, Don't Stop Me Now. Ja, sorry, daar gaat hij er vandoor. Heel goedemiddag, 4:08. West komt thuis op Radio West. Tot 7:00 vanavond ben ik bij je. Mijn naam is Bas Martinius. Straks speel ik natuurlijk weer het spelletje om twee kaartjes weg te kunnen geven voor het Haags Beat Festival op 16 augustus van dit jaar. Een enorme vliegenplaag in Alphen aan de Rijn. Mensen kunnen niet eens meer in hun eigen tuin zitten. Nou, mijn collega Rutger die komt er dadelijk over vertellen. En misschien heb je het wel gehoord, hè, een zwaar gewonde gevallen bij een ongeluk met een speedboot op de gracht in Leiden. Daar zijn twee jonge gasten die zijn in een speedboot aan de haal gegaan. En een van de twee zat niet op te letten en zo met zijn hoofd tegen de brug. Niet zo best allemaal. Dat en nog heel veel meer hier in West komt thuis op Radio West. Natuurlijk ook veel muziek. Onder andere muziek uit Zweden. Ace of Base is dit. All That She Wants.

0: Ace of Base, All That She Wants.
1: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Ja, weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo. Nee.
4: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
5: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
2: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Ik heb van een liefhebber geleerd, zeg altijd Dire Straits en vooral niet de Dire Straits. Want dat is vloeken in de kerk. Dit was dus Dire Straits, het liedje heet The Walk of Life. En daarmee werd het 16 minuten over 4. West komt thuis. Extra aandacht in het Westland voor de komende toer-etappen. Dat is morgen bedoel ik, hè. De renners die beklimmen dan de Tourmalet. Dat is een berg. Honderden gedenkkeien liggen daar zo van Team Westland. Wandelaars en fietsers die lieten ze daar achter. Vol met ontroerende boodschappen voor overledenen en dierbaren. De maker van de keien, dat is René Nederpelt uit Poeldijk. Daar zijn we geweest. Daar kun je vanavond naar kijken bij ons in West vandaag. Maar mijn collega Dennis van Schie, die daar geweest is, hè, zo moet ik het maar even zeggen. Zit jij morgen ook aan de buis gekluisterd om even die keitjes in beeld te zien?
1: Ja, zeker. Ik hoop dat ze te zien zijn. Ze gaan die berg dus op. Je hebt een oostkant en een westkant.
0: Ja.
1: Nou ja, je moet er een keer op en je moet er een keer af. Dus ze zullen ongetwijfeld langs de keien komen.
0: Ja.
1: Maar of ze dan in beeld komen, dat is altijd maar weer de vraag.
0: Ja, nou kennen we natuurlijk in principe allemaal wel de Alpe d'Huez. Mensen fietsen en wandelen daar de berg op om centjes op te halen. Voor onderzoek naar kanker en al dat soort dingen meer. En de mensen die dat doen, die hebben vaak dierbaren verloren natuurlijk. Maar dat verhaal van de Tourmalet, dat is net zoiets, maar dan een twist.
1: Ja, iets lokaler. Het is dus zo dat Team Westland, hè, daar kun je bij aansluiten om de Alpe d'Huez te beklimmen, te fietsen, hardlopen naar boven, wandelen naar boven. Nou, ze zijn dus begonnen bij de Alpe d'Huez in de Franse Alpen. Nou, dat werd op een gegeven moment ook echt te druk en te landelijk.
0: Ja.
1: En toen dachten ze bij Team Westland van, we willen het wat meer lokaal. En ook dat al het geld dat we ophalen, dat naar lokale initiatieven gaat. Dus bijvoorbeeld naar het Reinier de Graaf gasthuis in Delft en naar het LUMC in Leiden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en daarvoor hebben ze dus ook een andere berg uitgekozen, alweer 10 jaar geleden. De Tourmalet, helemaal in het zuiden van Frankrijk, in de Pyreneeën. En daar gaan ze elk jaar in juni met ruim 100 mensen die berg bedwingen. Met Team Westland. En die nemen dan dus die keien mee. Hè, die dus in Poeldijk worden gemaakt door René Nederpelt. En die moet je dus mee omhoog fietsen.
0: Oeh.
1: En hij krijgt ook wel eens de klacht van die kei die is zwaarder dan mijn fiets.
0: Oh.
1: Maar dan zegt hij ook van je doet het natuurlijk voor een goed doel. En dan krijg je ook nog maar weer eens extra de motivatie om die berg te bedwingen voor je dierbaren.
0: En dan komen ze dus daar zo bovenop die berg in ieder geval. En dan heb je daar aan een van die kanten heb je zo'n steile schuine wand. En daar liggen die keitjes prachtig in gepositioneerd.
1: Ja.
0: De mensen die daar dan fietsen stappen die dan inderdaad af. En die leggen zelf dat keitje daar neer.
1: Ja, ze nemen hem mee in een rugtas en naar boven toe. En die keien die worden zeg maar op de avond voor de beklimming uitgereikt door René Nederpelt. Die gaat ook altijd mee naar Zuid-Frankrijk. En dat is altijd een heel emotioneel ontroerend moment.
0: Ja.
1: Want ze zitten allemaal op dezelfde camping in Zuid-Frankrijk. In een grote feesttent. En dat is het ook wel. Hè. Het is een feest met een lach en een traan.
0: Ja, want je deelt allemaal ongeveer een gelijk verhaal. Hè?
1: Ja, dat is het precies. En het is ook voor René dan altijd spannend. Van kloppen de teksten die ik aan de juiste persoon ga geven? En dat is in al die jaren goed gegaan. Inmiddels, dat heeft hij voor ons uitgezocht, liggen nu 1300 keien op de Tourmalet.
0: Zo dan.
1: Dus, en dat is bij een soort monumentje. Het is een grafzerk met Team Westland erop. En een aantal jaartallen. En daaromheen liggen dus die grijze keien.
0: Ja, dat is indrukwekkend natuurlijk. En even het advocaat van de duivel. Blijven die keitjes daar ook gewoon netjes liggen? Zijn het niet de lokale klootzakjes die ze weghalen?
1: Nou, dat is dus wel het mooie aan dit verhaal. Dat alle omwonenden van de Tourmalet, die kennen dit verhaal. En die zijn ook altijd heel gastvrij als dat halve Westland daar neerstrijkt.
0: Ja, heel bijzonder,
1: willen overal bij helpen. De lokale bakker en alles wordt gesponsord daar.
0: Zo.
1: En dat monument is dus ook een soort gemeengoed geworden. En dat is in al die jaren ook met rust gelaten.
0: Keurig. Wat netjes. Ja, dat is allemaal heel hoopvol. Leuk om dat te horen. Mooi verhaal, Dennis, dit. Nou ja, morgen dus de Tour-etappe als de Tourmalet bedwongen gaat worden. Nou, de kans is groot dat die cameraman heus de camera er wel op zet. Want de regie weet dit natuurlijk ook.
1: Ja, of de helikopter die mee vliegt.
0: Absoluut.
1: Dat zou toch echt wel bijzonder zijn. En dat zegt René ook. Al is het niet voor mij, maar is het voor die deelnemers. En dat is toch een soort mooi gebaar dat dan gebeurt.
0: Absoluut. Nou, ik heb daar vertrouwen in. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Dennis.
1: Ja.
2: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

Bluff en Hanna May, ik ben niet meer bang. Als we op de klok kijken, dan zien we dat het 4:56 is. Betekent Melle Tuik is hier zometeen weer in de studio met het nieuws. En tot die tijd, ja, een liefdesliedje. Your love still brings me to my knees. En je kan er ook nog op dansen. Marcia Hines.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Het is 16:30 op Radio West. Voor het nieuws hier aan tafel Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
9: Bas, goedemiddag. Arriva wil vanaf 2028 een rechtstreekse trein laten rijden van Den Haag naar Parijs. Station Den Haag-Holland Spoor moet onderdeel worden van een nieuwe verbinding tussen Groningen en Parijs. De plannen zijn nog niet rond en het is nog onduidelijk wanneer de trein echt gaat rijden. Maar Den Haag is positief. Volgens de gemeente maakt zo'n directe trein reizen makkelijker en duurzamer. De reistijd wordt ongeveer 5,5 uur met 3 vertrektijden per dag. En of de trein sneller is dan de huidige Eurostar, dat is nog maar de vraag.
8: Het is altijd de vraag.
9: Ja, ja. We gaan het meemaken, hopelijk, vanaf 2028. Meer nieuws uit Den Haag. Den Haag heeft in korte tijd een achterstand ingehaald bij de huisvesting van statushouders. In een half jaar kregen 711 mensen met een verblijfsvergunning een woning in de stad. En begin dit jaar liep de gemeente nog achter op de rijksopdracht, maar inmiddels is er zelfs een voorsprong van zo'n 40 woningen. De meeste statushouders zijn ondergebracht via woningcorporaties en ook zijn er tijdelijk plekken gemaakt in het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout en in flexwoningen in het Laakkwartier. Volgens wethouder Co Engbers horen statushouders in de stad thuis en niet in een asielzoekerscentrum. Volgende week draagt hij zijn werk over aan een nieuwe wethouder. En dan naar Alphen aan de Rijn. Daar komt mogelijk een woontoren van 12 verdiepingen met zo'n 90 appartementen in de wijk Ridderveld. Die toren moet vanaf 2028 helpen tegen het woningtekort. De woningen komen bij het Carmenplein in de buurt van winkelcentrum Ridderhof. 30% wordt sociale huur en de rest middenhuur en vrije sector. Er zijn wel zorgen over het parkeren. Nieuwe bewoners moeten hun auto kwijt bij de Ridderhof, waar het nu al vaak druk is. Na de zomer wil de gemeente bekijken of extra maatregelen nodig zijn. En dan tot slot, weggebruikers moeten de komende dagen rekening houden met extra drukte rond Schoonhoven. Dat komt door werkzaamheden aan de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. Die snelweg is nog tot en met 17 juli in beide richtingen dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en de A2. Maar veel automobilisten kiezen een alternatieve route. En daardoor is het vooral in en rond Schoonhoven drukker dan normaal. Bij de veerdienst tussen Schoonhoven en Gelkenes ontstaan vooral in de avondspits lange wachttijden. En ook de rotondes van de N210...

0: ook hier aan tafel. Huub, een goede middag. Ja, ja, doe maar even een beetje omhoog hoor. Ja, hij stond een beetje op standje kabouter,
1: ja,
0: hè, die microfoon.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Terwijl Dennis hier net aan tafel zat en dat is nou niet bepaald een kabouter. Dus, hey Huub, ja, het is een beetje grijs buiten. Het is temperatuurtje, ja, nou, we noemen het fris, hè, 22 graden volgens mij, ja, voor mijn gevoel,
1: ja,
0: zo. Maar...
1: Nou ja, dat klopt, dat is, ja, het inderdaad, ja, ook. Yo, tussen de 20 graden in het uiterste noorden van Zuid-Holland en 22 graden in het hele Rijnmondgebied, dus ook aan de stranden van het Westland. En de zon begint inderdaad toch wel door te komen, hoor. De wolkenvelden die waren wat hardnekkiger, zowel vanochtend als vanmiddag, maar op dit moment komen er ook uitgebreide opklaringen vanaf de Noordzee binnen, dus we krijgen nog een heerlijke avond met droog weer en aardig wat zon. In de loop van de nacht waarschijnlijk alweer wat meer bewolking vanuit het noorden, maar het blijft verder droog. De lucht wordt weer even wat vochtiger bij die zwakke tot matige noord-noordwestenwind. En dan kunnen we later vannacht hier en daar wat mist zien of een paar mistbanken, met minima van 14 of 15 graden. En morgen vergelijkbaar met vandaag in de ochtend bewolking, wat laaghangende bewolking, een beetje mistig misschien hier en daar, maar dat zal ook wel weer vrij spoedig verdwijnen. En dan komt in de loop van de dag duidelijk weer meer zon, met een noordenwind die niet al te sterk zal zijn, kracht 2 tot 4, zwak tot matig. En morgen wordt het alweer wat warmer, want dan komen we toch uit op temperaturen van een graad of 26, dus zomers warm. En vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, ja, dan wordt het toch echt wel zomers langere tijd, met heel veel zon, droog weer, temperaturen rond de 27 graden op vrijdag, zaterdag kan het wel 8 of 29 hier en daar worden. Zondag vergelijkbaar, maandag, dinsdag eigenlijk ook. Pas later volgende week gaat de temperatuur een beetje naar beneden. En tot die tijd valt er ook eigenlijk helemaal geen neerslag. Pas helemaal, ja, tweede helft volgende week, maar misschien pas in het weekend kan er weer eens een bui komen, maar dat duurt nog zo lang. Ja. Dat moeten we eerst nog eens even goed gaan bekijken. Maar nee, in grote lijnen dus voorlopig echt zomers.
0: Absoluut. Nou ja, goed, en het neerslagtekort, dat houden we voorlopig nog wel even. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Huub, dankjewel. Robert Vriese bij de ANWB, een heel goedemiddag.
2: Een heel goedemiddag, Bas.
0: Ja, het is woensdag, dat is niet de drukste dag over het algemeen, maar het valt soms de laatste tijd zo tegen wat je dan hoort.
2: Jullie hadden het al over Schoonhoven.
0: Ja. Oh ja, ja, daar ga je zeker, ja, ja.
2: Ja, die A27, die blijft voorlopig inderdaad nog in beide richtingen dicht. Ja, en in onze regio ook veel vertraging. Bijvoorbeeld weer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein, 31 kilometer file. Vanaf Roelof Arensveen een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Woerden de kop van 18 kilometer file. Die file begint al bij Driebergen. Half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Dat komt direct door de werkzaamheden op de A20. Ik zal die file op de A20 ook gelijk even noemen. Ja. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer en een half uur vertraging. Had ik de file op de A16 richting Breda nog wel even overgeslagen. Een kwartiertje extra bij knooppunt Ridderkerk. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt ook langzaam gereden. Bij Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging.
0: Nou, dat valt allemaal vies tegen. Het is nog niet eens het hoogtepunt van de file vandaag. Hè?
2: Duurt nog een uurtje.
0: Dat bedoel ik. Oké, Robert, dankjewel en tot straks weer.
2: Tot zo.
0: Joe, hoi.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel.

0: The Babies, Every Time I Think of You op Radio West. Al, wat een episch plaatje is dat toch, hè? Ja, dat openluchttheater Zuiderpark, hè? Zoals de zondag de 16e augustus. Ja, dat bedoel ik.
1: Het Haagspeed Festival.
0: We gaan zo meteen weer een spelletje spelen, twee kaartjes weggeven. De bedoeling is natuurlijk dat jij even raadt van wie dit fragment is of hoe het fragment heet. Als jij weet wat dat is, dan kun je dat doorbellen naar 070-390-5454. Als je mij het goede antwoord geeft en je wordt ook nog geselecteerd, dan krijg jij van mij die twee kaarten voor het Haagsbeat Festival 16 augustus. En tot die tijd Whitney Houston, All the Man That I Need.

0: All the Men That I Need, Whitney Houston op Radio West. Is het tijd voor het spelletje?
1: Het Haagspeed Festival.
0: Ja, dat dacht ik wel hoor. En dat ga ik spelen met Mieke van Bergen-Henegouwen uit de auto. Dag Mieke, goedemiddag.
2: Dag Bas, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, normaal gesproken zeggen we altijd van nou ja, uit Zoetermeer of weet ik veel wat. Maar dit is vanuit de auto.
2: Nou ja. Ja, ik ben momenteel tussen Zoetermeer, Delft en ik ben onderweg naar huis, naar Prinsheul.
0: Oké, heb je last van file of valt het wel mee bij jou?
2: De A4 staat altijd vast. Ja. Zowel op de heenweg als op de terugweg naar Zoetermeer. Ja, zeker.
0: Het is wel, ja, precies. Het is vervelend. En het begint allemaal hartstikke vroeg. Tegenwoordig al rond een uurtje of 3:30, 4 is het al raak. Ja, tuurlijk.
2: Zeker, ja, absoluut. Ik mag elke dag achteraan sluiten.
0: Nou, Mieke, in ieder geval... Nee, joh. Ik draaide net een fragmentje hè, van een plaatje van een Haagse artiest, zal ik wel zeggen. Man, vrouw, hè, MV. En dan heb je ook nog X erachter. Dus ik ga nog niet verklappen wie het is. Dat moet jij namelijk dadelijk even gaan vertellen. Zal ik dat fragmentje nog eens een keer laten horen?
2: Ja, doe dat maar voor alle zekerheid, alsjeblieft.
0: Daar komt-ie. It's too bad. Ja, Mieke, de vraag der vragen is natuurlijk... Ja. Welk plaatje is dit? Titel of artiest? Dan reken ik het allebei al goed.
2: Nou, volgens mij is het Nobody's Wife van Anouk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Mieke, helemaal. Yes. Die twee kaarten zijn voor jou, hoor. Ben je er wel eens vaker geweest bij het Haagspeed Festival?
2: Nee, nog niet.
0: Oké.
2: Okay, nou. Ooit wel gewild, maar het kwam er niet van, dus ja... Maar nu wel, hoop ik wel.
0: Ja, nee, dat komt helemaal goed, absoluut. Ja, super, en wel een lekkere drumbreak is dat ook, hè, in dat liedje. Precies waar we dat fragmentje oppakken.
2: Ja, nou, heerlijk.
0: Ja, ja ik heb het even opgezocht. Er zijn hele lessen worden er gegeven, drumlessen worden er gegeven... om die break te kunnen spelen die Hans Eikenaar destijds op de plaat heeft ingeslagen voor Anouk uit 1997 alweer. Dat is alweer bijna 30 jaar geleden, joh. Ja.
2: Die gaat
0: keihard, joh. Nou, ik ga die plaat lekker draaien. En die Hans Eikenaar die kan dan 3 minuten en 20 seconden lekker zijn best doen op het drumstel. En aan het einde van de rit zal hij de stokken wel half in twee hebben geslagen. Want de man slaat verschrikkelijk hard. Dat is in ieder geval wel duidelijk.
2: Oh, ja.
0: Oké, Mieke, dankjewel. Ja. Gefeliciteerd met die kaartjes en heel veel plezier, hè?
2: Dankjewel. Succes met je programma.

Anouk, Nobody's Wife op Radio West. Ja, en van de ene powervrouw naar de andere. Anouk is natuurlijk van iets pietsie later dan deze dame, Madonna. En de een is in Nederland heel bekend, en de ander over de hele wereld. Zo kun je het ook zien natuurlijk. Dit is het liedje True Blue.

0: Alweer 40 jaar oud, 1986 had ze er een grote hit mee. Madonna was dat natuurlijk met True Blue.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
0: Straks na vijven, dan gaan we onverdroten vrolijk verder natuurlijk. Onder andere met de kopstaartplaat. We zoeken vandaag een plaatje dat begint met het woord reason. Nou, wat het is geworden, dat hoor je natuurlijk in het volgende uur.
2: Van 4 tot 7, West Komt Thuis. Dit is Radio West.
0: Tot aan dat nieuws, een leuke frisse samenwerking van Claudia de Breij en Waylon. Ik mis je zo graag.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En, het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
11: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: In West komt thuis zometeen het verhaal van de gewonde jongeman die met zijn hoofd keihard tegen de brug aankwam nadat ze met een speedboot door de Leidse grachten aan het scheuren waren geweest. Het is nu 5 uur. De hoofdpunten uit het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Melle Tuik.
13: Arriva wil van 2028 een directe trein laten rijden tussen Den Haag en Parijs met halte op station Den Haag-Hollandspoor. De verbinding moet onderdeel worden van een lijn tussen Groningen en Parijs en de reistijd wordt zo'n 5,5 uur. De gemeente Den Haag is positief en ziet de trein als een duurzamer en makkelijker alternatief voor reizigers. En burgemeester Bouke Arends heeft vanmiddag in de gemeenteraad van Westland het woord ontnomen aan FVD-fractievoorzitter Jasper van der Voort. Dat gebeurde nadat van der Voort ondanks een waarschuwing opnieuw het woord omvolking gebruikte. Arends noemde die term racistisch en greep direct in toen de politicus toch doorging met zijn betoog. En Rijswijk krijgt mogelijk een eigen hardloopevenement, de Rijswijkrun. De gemeenteraad stemde unaniem in met het plan en ziet het als een mooie aanvulling voor de groeiende stad. Het college gaat nu met de sportraad in gesprek en moet voor de zomer van 2027 duidelijkheid geven. Meer regionieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Robert Vriezen.
15: 160 kilometer file staat er in onze regio. Ik geef je de files met de meeste vertraging. Een kwartier bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is een knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Hoogmade 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Harmelen 13 kilometer file. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nooddorp. Daar is iemand onwel geworden. Inmiddels een kwartiertje vertraging door 6 kilometer file daarachter. Half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij het Terbrechtseplein 12 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden op de aansluitende A20. Op die A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met ook een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging bij Wassenaar als je over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: En je weet dat ik van je houd, hè. Shake, 50 jaar geleden, 1976. Een hartelijk goedemiddag, 9 minuten over 5 op Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen hier bij mij aan tafel Marlies Hartings is in Leiden wezen kijken. Daar waar dat ongeluk heeft plaatsgevonden met een speedboot in de grachten van Leiden. Want daar zijn twee jonge mannen tegen een brug gevaren. Dat wil zeggen, eentje kwam met zijn hoofd tegen die brug en dat was niet zo best natuurlijk. Zwaar gewond is die afgevoerd, die jonge man. En die boot werd dan ook nog eens een keer bestuurd door een andere jonge man die onder invloed van alcohol was. Ook allemaal niet zo best natuurlijk. Nou, Marlies weet als het goed is zometeen meer. Natuurlijk dadelijk de kopstaart. We zoeken een plaatje dat begint met het woord reason, hè, reden. En dat komt omdat gisteren You Are The Reason van Calum Scott de kopstaartplaat was. Nou, wat het is geworden, ik heb een hoop inzendingen weer binnen. Dat hoor je straks natuurlijk. En dadelijk tussen 6 en 7.
1: 80's at 6.
0: Precies, het is woensdag, dan draai ik alleen maar platen uit de jaren 80. Als je nog een plaatje gedraaid wil hebben, nou, schroom vooral niet. Stuur me vooral even een e-mailtje. bas@omroepwest.nl. Ja, en dan hier Rutja Kot op de radio. Ze bezingt vrede. Nou, dat is iets wat we in de hele wereld wel goed kunnen gebruiken. Hè? Jongens, jongens, jongens. De meest recente ontwikkelingen rond Donald Trump, die toch echt weer slechte dingen van plan is tegen Iran. Kom maar door met die vrede.

0: Vrede van Ruud Jacot. Ja, het zou mooi zijn. Op dit moment is men in afwachting van de persconferentie van president Trump natuurlijk bij in Ankara. De NAVO-top is daar bezig, hè. Maar hij zou om 4 uur beginnen. Maar ja, je weet het, het kan altijd uitlopen. Zo gaat dat natuurlijk.
1: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken, schone sokken, wat toiletpapier, zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
2: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
1: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
3: Muziek.
1: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
2: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
1: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
3: Hoe moet dat? Oké.
1: Op naar Leidschendam.

0: Uit Australië, Crowded House into Temptation. 6:12.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Zwaar gewonden vannacht bij een ongeluk met een speedboot in Leiden. Midden in de Leidse binnenstad voer een boot met hoge snelheid tegen een brug. Mijn collega-verslaggever Marlies Harting is daar vandaag gaan kijken. Marlies, wat is er nou precies gebeurd daar?
2: Ja, nou, twee tieners hebben daar gisteren dus over die grachten gevaren. En in een speedboot over de Oude Rijn. En daarbij is één van de twee, niet de bestuurder, met zijn hoofd tegen de Dullebrug opgebotst. Nou, ik sprak een bewoner die vlak nadat het gebeurd was zijn hond ging uitlaten om 00:30 vannacht. Ja. En die had de jongen zien liggen op de kade. En die zei, nou, dat zag er echt niet best uit. Dat kun je ook wel zien op foto's die wij ook op de website hebben staan. Die boot zat ook helemaal onder het bloed.
0: Ja, dat ziet er heel gruwelijk uit. Hoe?
2: Ja, precies. Dus de jongen is ook naar het ziekenhuis gebracht. We hebben geen informatie over hoe het nu met hem gaat, maar dat hard aangekomen is, dat is wel duidelijk.
0: Precies. Ja. En de bestuurder van de boot, de schipper noemen we dat, is die aangehouden?
2: Ja, die is inderdaad aangehouden, want wegens varen onder invloed ook dus. En ik liep daar rond en ik heb een aantal bewoners gesproken die daar vlak langs die Oude Rijn wonen. En die zeiden ook wel van, ja, dit gebeurt. Of tenminste, ja, dit gebeurt gelukkig niet vaker. Ja. Maar wel dat er veel te hard wordt gevaren. Ja. En onder invloed, weet je, met jongeren op bootjes, lekker weer, biertje erbij. Allemaal leuk, maar het moet natuurlijk niet te gek worden.
0: Nee.
2: En dat schijnt wel vaak zo te zijn.
0: Hebben die mensen al vaak geklaagd bij de politie bijvoorbeeld?
2: Ja, precies. Die zeiden ook wel van, we hebben al vaker aangegeven dat het gewoon, dat ze echt keihard, die man zei, ze gaan hier soms zelfs met waterskies door die grachten. Nou, je moet toch een aardige vaart maken, wil je kunnen waterskiën.
0: Ja, absoluut.
2: En als je daar inderdaad staat, nou ja, het is in de Leidse binnenstad. Weet je wel, dat is daar niet op gemaakt, zeg
0: nee,
2: maar.
0: Nee,
2: dan kan
0: nee.
2: je beter.
0: Kun je beter naar de Kaag.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja. Ja precies. Dat is natuurlijk veel te ver. Het is veel te leuk natuurlijk om het lekker in de grachten te doen. En ik begrijp die baldadigheid aan de ene kant heus wel.
2: Ja.
0: Maar je moet het toch zelf ook niet willen. Je weet dat er allemaal lage bruggetjes zijn. Het is echt levensgevaarlijk. En zeker met die snelheden.
2: Nou ja, en dit was dus ook, want ik kwam daar aan en ik wist dat het op welke hoek het was gebeurd. Maar er zaten daar twee bruggen. De Kerkbrug en de Dullebrug. En die bewoner zei ook, nou, ik denk dat het de Dullebrug is geweest. Heeft de politie later ook bevestigd. Want die was ook nog laag. En die is ook niet verlicht. Dus ja, als het dan eenmaal donker is en je hebt een aardig vaartje, ja, dan kom je daaraan. Ja. En ja, dan heeft hij dat kennelijk niet gezien.
0: Met een bakkie op natuurlijk.
2: Ja.
0: Helemaal geen verlichting op het water, niet op die brug, maar wel daaromheen. Dus dan zie je al helemaal niks op het water.
2: Nee.
0: Ah, jongen.
2: Bloedlink. Ja,
0: ja echt, hè. Goh, nou. Ja. Horen wij nog van de politie hoe het gaat met het slachtoffer?
2: Nou, we hebben vandaag gebeld. Toen hebben ze daar verder niks over gezegd. Maar we houden uiteraard dat in de gaten. We berichten daar weer over als we meer weten.
0: Zo is het. Marlies, dankjewel.
1: Je luistert naar West komt thuis.

Een muziekje van nu, Bruno Mars. En zo heet het inderdaad. I Just Might, Earth and Fire nemen je mee naar het nieuws van 5:30. En na 5:30 natuurlijk nog de kopstaartplaat die onder andere voorbij komt. De podcastrubriek van Richard is op vakantie. Duurt niet lang hoor, voor een paar weekjes is hij er weer. En tot die tijd vullen we samen de tijd wel op.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Het is 1:06. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws bij mij hier in de studio Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
12: Goedemiddag Bas. Arriva wil vanaf 2028 een rechtstreekse trein laten rijden van Den Haag naar Parijs. Station Den Haag-Hollandspoor moet onderdeel worden van een nieuwe verbinding tussen Groningen en Parijs. De plannen zijn nog niet rond en het is nog onduidelijk wanneer de trein echt gaat rijden. Maar Den Haag is positief. Volgens de gemeente maakt zo'n directe trein reizen makkelijker en duurzamer. De reistijd wordt ongeveer 5,5 uur met 3 vertrektijden per dag. En of de trein sneller is dan de huidige Eurostar, dat is nog maar de vraag. En Den Haag heeft in korte tijd een achterstand ingehaald bij de huisvesting van statushouders. In een half jaar kregen 711 mensen met een verblijfsvergunning een woning in de stad. En begin dit jaar liep de gemeente nog achter op de Rijksopdracht, maar inmiddels is er zelfs een voorsprong van zo'n 40 woningen. De meeste statushouders zijn ondergebracht via woningcorporaties en ook zijn er tijdelijke plekken gemaakt in het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout en in flexwoningen in het Laakkwartier. En de burgemeester van Westland, Bouke Arends, heeft tijdens een raadsvergadering in Naaldwijk vanmiddag het woord ontnomen aan Jasper van der Voort van Forum voor Democratie. Van der Voort gebruikte ondanks een waarschuwing opnieuw het woord omvolking in zijn betoog over immigratie. En volgens burgemeester Arends is dat een racistische term en die wil hij niet horen in de raad. En na herhaling greep de burgemeester direct in en stopte zijn spreektijd. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt in Westland. En dan tot slot, bloemenverkoper Henk Batelaan van Henkies Hoekie vecht bij de rechter tegen zijn gedwongen vertrek uit de buurt van Den Haag Centraal. Zijn kiosk staat al jaren aan de Rijnstraat en is een bekend gezicht in de stad. De gemeente Den Haag wil dat de bloemenkraam verdwijnt, omdat die volgens hen in de weg staat voor voetgangers richting station en richting Amare. En Henk is het daar niet mee eens.
13: Deze locatie is mijn leven. Ik ben opgegroeid. Ik was kleine jongen, was 5 jaar, ging ik al met mijn vader mee. Ik heb op de hoek gestaan en alles. Dus dit is een deel van mijn leven en ik wil hier niet weg. En het is mijn oude dagreserve. Het is mijn pensioen. Mijn kiosk is mijn pensioen. En als ze me dat afnemen, dan nemen ze me gewoon alles af.
12: Ja, de rechter wil dat beide partijen opnieuw met elkaar in gesprek gaan over een mogelijke tijdelijke vergunning. En lukt dat niet, dan volgt over 4 weken een uitspraak.
11: Ik hoop dat het wel lukt, want dit is natuurlijk ontzettend naar voor die bloemenman.
12: Ja, een goed gesprek tussen de gemeente en Henk, dat moet toch mogelijk zijn.
11: Je zou het bijna denken. Het weer met Huub Mizee.
2: Vanavond zijn er opklaringen, maar vanuit het noorden komt er geleidelijk aan weer wat meer bewolking. Het blijft echter wel droog vannacht. De wind is noordelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Morgenochtend komt er eerst plaatselijk mist voor. Verder zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de dag komt er morgen meer zon. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het dan ongeveer 26 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er perioden met zon en wordt het zo'n 27 of 28 graden.
11: Nou, maak nu alvast je borst maar nat, want Robert Vriezen is hier van de ANWB en het valt niet mee, hè?
14: Nee, het valt niet mee. 155 kilometer file staat er alleen al in onze regio. Ik heb een lijstje samengesteld met de files van een kwartier en langer qua vertraging. Zo heb je 50 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Het was daar al druk. Bij Leidschendam nu ook nog een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 17 kilometer file daar en dus 50 minuten oponthoud. Een 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Driebergen en Woerden. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nooddorp. 18 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Half uur tijdsverlies door de werkzaamheden op de A20. Die hebben namelijk een file veroorzaakt op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Prins Alexander, 11 kilometer. Dan naar de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland, want daar loopt het ook vast door de werkzaamheden bij het Terbrechtseplein. 5 kilometer en een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file. En verderop tot aan Wassenaar Noord nog eens een half uur tijdsverlies op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar.
11: Kun je nagaan, dit waren dan alleen maar 15 minuten of langer vertraging.
14: Ja, als je file niet genoemd is, dan is het... en jij hebt dus wel vertraging, maar ja. Dat is de vertraging in ieder geval maximaal een kwartier tot 20 minuten.
11: Nou, dat is nog een beetje houvast dan. Dankjewel Robert, tot straks.
14: Alsjeblieft weer. Joe, tot zo.
11: Jo.
12: Nou, sterkte als je onderweg bent. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk naar omroepwest.nl.

0: Die Amazing Stroopwafels, de Oude Maasweg. Wat blijft het toch een mooi liedje. We gaan naar de Kopstaartplaat.
1: De Kopstaartplaat.
0: You Are The Reason van Calum Scott en dan gisteren in de Tiësto After Hours mix. Dat was de Kopstaartplaat van gisteren. Op zoek dus naar een reden. Reason, dat is het woord dat we zoeken. Je mag het natuurlijk ook vertalen in een andere taal. Nou, hier zijn de suggesties die ik via de mail heb binnengekregen. Tilly Vertuin, ze schrijft, ha lieve Bas. Ja, dat zijn alweer pluspunten natuurlijk. Dank voor het draaien van mijn suggestie voor de kop van de Kopstaartplaat. De suggestie voor nu is van een heel ander soort hoor. Van alle markten thuis. Ik hou alleen niet zo van dat bonken de bonken. Ja. Ze vond die remix van gisteren maar niks. Haar idee voor vandaag, Reason to Live van Kiss. Ja, de mannen met de gitaren. En natuurlijk de gezichten die altijd onherkenbaar opgemaakt zijn. Ze hebben slechts één keer opgetreden, als ik het goed heb, Tilly, zonder make-up. En dat was geen succes. Daarvan zei iedereen, doe die make-up alsjeblieft erop. En dat hebben ze de afgelopen 40 jaar, misschien wel meer, ook gedaan. Kees Pronka schrijft, dag Bas, voor de Kopstaartplaat kom ik met Reasons I Drink van Alanis Morissette. Komt van haar album Such Pretty Forks in the Road uit 2020. Ze gaat al een tijdje mee, deze Canadese zangeres, maar ze weet mij elke keer weer te verrassen met haar muziek. Dankjewel Kees. Romeo Satoua zegt, hey Bas, mijn suggestie voor de Kopstaartplaat. Ik ben wel een beetje aan de late kant met insturen. Klopt Romeo, maar ik heb je er tussendoor geflanst. Hij wil dan voordragen The Reason Why van The Rubettes. Een fijne uitzending en met de groetjes van Romeo. Jan Keizer, hij schrijft, hoi Bas, voor woensdag vandaag dus denk ik aan Kiss. Reason to Live. Ja, een beetje raar nummer schrijft hij, maar ik had de LP thuis waar dat op stond en vandaar dat ik op dat idee kwam. Met de groetjes van Jan. Dankjewel Jan. Piet van der Poel schrijft, hoi Bas, bij het woord reason moest ik natuurlijk meteen denken aan No Reason to Cry van Gary Moore. Ja, we weten van Piet dat hij een enorme Gary Moore fan is natuurlijk. Een mooie blues ballad uit 2006, kenmerkende melancholische sfeer. Maar ja, het enige nadeel is misschien de lengte, want het stuk duurt maar liefst 9 minuten. Dus heeft Piet ook een ander ideetje ingestuurd. Hij zegt, waarschijnlijk weet je dat ook Janis Joplin een nummer heeft met reason in de titel. Nou, dat wist ik niet. Het liedje heet No Reason for Living. Een bijzonder lied, juist omdat het uit haar vroege jaren als folk- en blueszangeres komt en niet uit de periode waarin ze wereldberoemd werd. Je hoort hier een kwetsbare en zoekende Janis Joplin, nog dicht bij de blues-traditie, waaruit haar muziek voortkwam. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Koos Endhoven, hij zegt, hoi Bas, mijn suggestie voor vandaag, Status Quo met Reason for Living uit 1973 van het album Hello. Met de groeten van Koos. Koos, dank. Sam van der Meulen, hij heeft gemaild. Hij schrijft, hey Bas, voor de Kopstaartplaat van vandaag vond ik het wel een beetje lastig. Ik kan zelf maar op één plaat komen en dat is Reason to Believe. Een oudje uit 1966 van Rod Stewart. Groetjes en een fijne uitzending, Sam van der Meulen. Dank Sam. Kok van Mielo, hij schrijft, hoi Bas, vandaag weinig keuze, dus ik ga voor Brainbox met het nummer Reason to Believe. Een wereldband met Jan Akkerman en Cas Lux van eigen bodem natuurlijk uit die mooie zomer van 1969. Met de groeten van Kok van Mielo uit Den Haag. Luidjes, de Kopstaartplaat van vandaag. Ja, je moet wat kiezen. Dat is de suggestie van Kees. Reasons I Drink van Alanis Morissette. Morissette schreef het nummer voor haar, over haar eigen ervaringen met copingmechanismen, waardoor haar verslavingen aan werk, aan liefde, aan eten en aan alcohol. Ze beschrijft in de tekst hoe ze deze ongezonde gewoontes een tijdelijke ontsnapping. Hoe die ongezonde gewoontes haar een tijdelijke ontsnapping en troost boden wanneer het leven of de druk van haar carrière haar net even te veel wordt. Het lied erkent dat verslaving destructief is, maar benadrukt hoe moeilijk het is om de veilige roes los te laten en onder ogen te zien hoe je anders zou moeten functioneren. Nou, het is heel toevallig. Gisteravond stond ze in het Zuiderpark op te treden. Enige op het Europese vasteland, dat was dus gisteren in Den Haag. This is Reasons I Drink, Alanis Morissette.

Een nummer dus over haar eigen ervaringen met copingmechanismen. Reasons I Drink, Alanis Morissette. Ja, gisteravond dus nog in het Zuiderpark. Vriendin van mij die was daarbij en die raakte er niet over uitgesproken. Ze vond het weerhaloos goed. De kopstaartplaat van morgen moet dus beginnen met het woord drink. Dat betekent dus drankje. Je mag het ook vertalen in een andere taal. Allemaal prima. Stuur vooral je ideetje aan Bas, apenstaartje omroepwest.nl. Hier is Alex Warren. Haken.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Ah, altijd zo'n zomers gevoel krijg je van dat programma van Tess. Hartstikke mooi. Zometeen is het alweer 6 uur en dadelijk tussen 6 en 7.
5: 80's at 6.
4: Precies, dan draai ik alleen maar plaatjes uit de jaren 80. Een verzoekje is welkom, bas@omroepwest.nl. Wacht er niet te lang mee, want de mailbox zit al behoorlijk vol. Tot aan het nieuws. Loving Spoonful, Summer in the City.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van wij gaan, we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot. Gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zat van mijn tijd gewoon ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, voor het Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Nou, ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is
6: Radio West. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: In West komt thuis tussen 6 en 7 muziek uit de jaren 80. Het rondje regio, we gaan buurten in Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer. En het spelletje In z'n achteruit komt ook nog voorbij. 6:01, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Melle Tuik.
14: Arriva wil vanaf 2028 een directe trein laten rijden tussen Den Haag en Parijs, met halte op station Den Haag-Hollandspoor. De verbinding moet onderdeel worden van een lijn tussen Groningen en Parijs en de reistijd wordt zo'n 5,5 uur. De gemeente Den Haag is positief en ziet de trein als een duurzamer en makkelijker alternatief voor reizigers. Burgemeester Bouke Arends heeft vanmiddag in de gemeenteraad van Westland het woord ontnomen aan Forum voor Democratie fractievoorzitter Jasper van der Voort. Dat gebeurde nadat van der Voort ondanks een waarschuwing opnieuw het woord omvolking gebruikte. Burgemeester Arends noemde die term racistisch en greep direct in toen de politicus toch doorging met zijn betoog. En op het stadhuis in Den Haag is een nieuwe vakbond opgericht, de Haagse Ambtenarenvakbond. Die stelt dat meldingen van intimidatie, pesten en discriminatie te lang blijven liggen en wil meepraten met FNV en CNV. De gemeente zegt dat na de zomer een externe commissie start om klachten over ongewenst gedrag te behandelen. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Verkeersinformatie van de ANWB krijg je van Robert Vriezen.
16: 140 kilometer file altijd nog op de wegen in onze regio. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam nog 14 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. Op de A12 verderop richting Den Haag is bij Nooddorp de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer daar met een uur oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord. Noord 5 kilometer file. En even kijken, verderop richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein nog eens een kwartier vertraging. En daar loopt het vast door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Maar de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland veroorzaken altijd nog een half uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. A44 Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 20 minuten oponthoud. Vanuit Den Haag naar Wassenaar. De andere kant op bij Wassenaar Noord 3 kilometer file en een uur tijdsverlies.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
19: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
20: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
21: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

Cher op Radio West. If I could turn back time. We zitten in de jaren 80 plaatjes. Want het is woensdag en dan tussen 6 en 7 iedere woensdagavond lekker muziek uit de jaren 80. Maar als je het leuk vindt, vraag dan een plaatje aan bas@omroepwest.nl. Maar ik heb wel een hele stapel e-mails al voor me, dus of je er nog bij kan, ik betwijfel het heel eerlijk gezegd. In dit uurtje straks natuurlijk nog het rondje regio. Met Aniek Enthoven ga ik richting Leidschendam-Voorburg. En soms wandelen we dan ook nog even door naar Zoetermeer. Wie weet komen beide gemeentes ook vanavond wel weer aan de orde. Je hoort dat zometeen. Het spelletje In zijn Achteruit is er natuurlijk ook weer. Ik heb een leuke uit 1982, dat kan ik gerust verklappen. In zijn Achteruit gezet. De bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. Dus doe je best dadelijk met dat spelletje van ons. Het eerste verzoekje van de avond is een verzoekje van Jan Keizer. Hij schrijft een mooi nummer uit de jaren 80 dat ik graag zou willen horen. Dat is van Rob de Nijs. Het liedje heet Open Einde. Nou, gezien wat er in Jans omgeving allemaal is gebeurd, is het geen verklaring die hij daarvoor hoeft te geven. Hij schrijft, het gaat redelijk overdag, omdat ik dan bezig ben. Maar 's avonds is het donker en koud en stil in huis. En dat is echt gigantisch moeilijk. Dus ik zoek troost in de muziek. Muziek hield heel veel, dat wel. Jan, veel sterkte. En dit is voor jou Rob de Nijs.

0: Rob de Nijs met Opa Einde, aangevraagd door Jan Keizer. Ja, ruim kort over zes geweest. Het is weer tijd voor het rondje regio. Het is woensdag, dan gaan we altijd even buurten in Leidschendam-Voorburg. En of zo Zoetermeer. Maar of dat vanavond ook zo is, dat horen we zo meteen. Aniek, een heel goede avond.
1: Goedenavond, Bas.
0: Ja, zullen we het voor de grap maar weer eens even hebben over parkeren in de buurt van de West Mall of the Netherlands?
1: Nou hè, daar hebben we het al zo'n tijd niet over gehad, Bas.
0: Precies.
1: Ja, dat nieuws is heet van de naald, dus ik dacht, dat neem ik toch even mee.
0: Mooi.
1: Want de gemeente heeft bekendgemaakt dat per 1 maart 2027, dus volgend jaar maart, het vergunning parkeren voor de buurten rondom de mal, dat ingevoerd gaat worden. Kijk, en dat het ingevoerd wordt is geen verrassing, hè, want er wordt al heel lang over gepraat. Die mensen daar rondom de mal hebben zeker op feestdagen en in weekenden heel veel overlast van parkeerders in de wijk. Dat is nu geen vergunning parkeren of betaald parkeren.
0: Ja.
1: En ze hopen doordat dat vergunning parkeren wordt, hè, dat je alleen een vergunning krijgt als je daar woont, kan je daar dus niet parkeren als je de mal komt bezoeken. Dat die wijken een beetje rustiger worden op dat soort zaterdagen, zondagen, feestdagen, als iedereen weer naar de mal trekt. De datum die daarvoor is gekozen is dus nu 1 maart. Dat is bekend geworden. Dat duurt nog best wel even, maar de gemeente zegt, ja, we hebben echt nog wel wat tijd nodig om borden neer te zetten en allerlei systemen op gang te brengen. Handhaving te regelen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En vooral die handhaving, ja, daar zit wel een puntje.
0: Oh.
1: Want omwonenden zien het wel zitten, hoor, dat vergunning parkeren. Die zeggen, nou, voor die 30 euro per jaar, als ik dan mijn auto kwijt kan op zaterdag, helemaal goed.
0: Ja, ja.
1: Maar die twijfelen wel over de handhaving. Want je hebt wel handhavers nodig. Mensen die kijken of het klopt dat iedereen die daar staat een vergunning heeft. En als het zo extreem druk is in de mal, hoe komen die handhavers dan in die wijken?
0: Ja, iets met paard achter de wagen en zo.
1: Ja.
0: En hopen ze op die manier ook dat bijvoorbeeld het aantal verkeersbewegingen richting de mal of de Netherlands ook wat naar beneden gaat? Of hebben ze daar niks over gezegd?
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, in principe roepen ze natuurlijk altijd, kom op de fiets, kom met het openbaar vervoer.
0: Precies.
1: Maar iedereen blijft gewoon met de auto naar die mal komen.
0: Ja.
1: Kijk, dit wordt ook ingevoerd omdat de mal natuurlijk al lange tijd roept, wij gaan betaald parkeren invoeren op het parkeerterrein.
0: Ja,
1: dachten de omwonenden, dan zijn helemaal de rapen gaar. Want dan gaat niemand meer betalen om daar te parkeren op dat grote parkeerterrein. En komen ze helemaal bij ons in de wijk staan.
0: Ja,
1: de gemeente wil dat voor zijn en voert nu vergunning parkeren in. En ze zeggen ook, hè, er zijn bijvoorbeeld sportverenigingen en thuiszorgmedewerkers en kerken en de scouting die in die wijken zitten. Daar wordt wat voor verzonnen. Wat precies is nog niet helemaal duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, als je naar de scouting komt en daar je auto neer wil zetten of een kerkdienst bij wil wonen, dan heb je geen vergunning en kan je daar dus straks je auto niet meer kwijt.
0: Nee, daar moeten ze dan inderdaad iets voor bedenken. Nou ja, ze hebben nog precies de tijd dat een mensenmens drachtig is. Hè? 9 maanden, want daar komt het op neer. 1 maart. Dat is over 9 maanden.
1: Ja,
0: precies. Nou, zal het laatste woord ook nog wel niet over gesproken zijn, maar er is in ieder geval een stap gemaakt om de parkeerdruk in de straten, in de wijken waar de mensen gewoon wonen, om die wat naar beneden te brengen. En dat wordt dus goed ontvangen daar zo. Ja, en dan, je gaat een beetje richting criminaliteit nu, hè?
1: Ja, dat is mijn oude métier, hè?
0: Ja,
1: maar dat blijft natuurlijk interessant. Weer Leidschendam-Voorburg. Maar ja, dit is toch ook wel weer een bijzonder verhaal. Ik dacht, dat pak ik even mee. De vestigingen, de pizzeria's van Fratelli, die in onze hele regio zitten, wel bekend. De twee eigenaren van een aantal van die vestigingen, die zijn vorige week door de rechtbank veroordeeld voor drugshandel. En nu zijn opeens de twee vestigingen in Leidschendam en in Voorburg gesloten.
0: Oh.
1: En daar zaten van het weekend met het Chantycorenfestival in Leidschendam nog allemaal mensen. Sowieso is de vestiging in Leidschendam echt, wordt veel koffie gedronken, ook al 's ochtends door allemaal omwonenden. Maar plotseling is de deur van die zaak dicht. In Voorburg trouwens ook aan de Herenstraat. In Leidschendam hangt er een briefje op de deur met zaak gesloten, wordt verkocht.
0: Oh, nou. En wordt het ook echt verkocht of heb je geen idee?
1: Ja, dat is natuurlijk maar helemaal de vraag. Kijk, vader en zoon zitten inmiddels in de cel. Die zijn veroordeeld voor de handel in cocaïne en allerlei internationale drugstransporten. Mm-hmm. De een 6,5 en de ander 6 jaar. Dus zo. Dat is best wel even. Dus iemand anders zal die keten van zaken moeten gaan leiden. En ja. Ik kan hen natuurlijk ook niet meer bellen. Heb ik wel gebeld met die vestigingen Leidschendam en Voorburg. Ja, daar wordt de telefoon helemaal niet meer opgenomen. Dus ja. Daar is helemaal niemand meer binnen, denk ik. Ja, de vestiging in Den Haag, die ook van deze vader en zoon was... die manager vertelde mij... wij willen hier niets meer mee te maken hebben. De zaak is al eerder verkocht en heeft hele andere eigenaren. Wij weten niets van de sluiting in Leidschendam en in Voorburg... En de vestiging in Delft had ik ongeveer zo'nzelfde verhaal. Die meneer zei ook, ja, we krijgen heel veel telefoontjes. We weten er niets van. Geen idee of dat nog open gaat in Leidschendam en in Voorburg. En wanneer dat dan open gaat en wie dat dan weer gaat openen.
0: Allemaal vraagtekens.
1: Ja. Ja, allemaal vraagtekens.
0: Nou ja, misschien komt daar in de loop van de tijd wel een antwoord op. En dan horen we het vast wel in deze rubriek Rondje Regio. Aniek, dank je wel. Veel plezier bij de musical van jouw kind. Hè, het laatste jaar van de lagere school. Ja. We weten allemaal nog hoe spannend dat allemaal was. Nou, doe je best daar zo.
1: Dank je wel. Nou, hij vooral, hè?
0: Ja, vooral hij. Maar jij moet goed luisteren, want het is altijd onverstaanbaar. Ja. Zo werkt dat.
1: Dat is waar.
0: Dag.
1: Dag Bas.
0: Een bezoekje binnengekregen van Marcel Amt. En die zou willen horen graag van de Waterboys, A Girl Called Johnny.

The Waterboys, weer eens wat anders dan Hall of the Moon. Dit is A Girl Called Johnny op verzoek van Marcel Amt. Dan gaan we richting het dagoverzicht met Melle Tuik. En dat doen we lekker dansend los vanuit de Heupjes Show met muziek van Rick Astley. Never Gonna Give You Up.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ruim 1 minuut over 6:30. Het dagoverzicht met Melle Tuik. Goedenavond, Melle.
9: Goedenavond, Bas. Ik heb inderdaad een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Duikers van het arrestatieteam hebben in de Oude Rijn in Leiden een telefoon gevonden na een ernstig vaarongeluk. Een man raakte zwaar gewond toen hij met zijn hoofd tegen de onderkant van de Dullebrug botste terwijl hij aan het filmen was. De minderjarige schipper is aangehouden omdat hij onder invloed zou hebben gevaren. En vanwege aanhoudende zorgen over de sociale veiligheid op het stadhuis van Den Haag is de Haagse ambtenarenvakbond opgericht. Met meldingen van intimidatie, discriminatie en pestgedrag werd tot nu toe weinig gedaan. Je hoort Koos Maarleveld, zelf ooit Haags ambtenaar en FNV-vertegenwoordiger, over de meldingen.
10: Dat zijn hele verschillende meldingen. Mensen die zich gediscrimineerd voelen. Mensen die zeggen dat er procedures niet goed zijn gevolgd. En als mensen soms kritische opmerkingen maken over bepaalde zaken, dan wordt er een spreekverbod opgelegd.
9: De vakbonden FNV en CNV hebben het probleem volgens Maarleveld niet hoog genoeg op de agenda staan. En Arriva wil vanaf 2028 een directe trein laten rijden tussen Den Haag en Parijs, met een halte op station Den Haag-Hollandspoor. De verbinding moet onderdeel worden van een lijn tussen Groningen en Parijs en de reistijd wordt zo'n 5,5 uur. De gemeente Den Haag is positief en ziet de trein als een duurzamer en makkelijker alternatief voor reizigers. En kinderen op scholen in de Haagse wijk Transvaal hebben veel last van zwerfafval rond hun school. En dat zorgt vooral tijdens warme dagen voor stankoverlast en vergrote kans op ongedierte. Juf Yusra van groep 4 van basisschool Onze Wereld in de Brandstraat somt op wat er zoal wordt aangetroffen.
11: Op nog geen meter afstand hebben wij inderdaad een onofficiële hele vieze vlooienmarkt staan, waar niemand om gevraagd heeft in de wijk. Open vuilniszakken, sanitaire producten, grof vuil. Je kan het je zo gek nog niet bedenken of wij hebben het wel zien liggen. De meeuwen die verspreiden het mooi door de straat. Dus onze kinderen krijgen een biologielesje, alleen geven wij die liever zelf.
9: Ja, D66 heeft het afvalprobleem in de Haagse wijk Transvaal aangekaart in de gemeenteraad. Een raadslid Ashem Bazer pleit voor een zomerprotocol met extra afvalinzameling en reiniging tijdens warme periodes. En burgemeester Bouke Arends heeft vanmiddag in de gemeenteraad van Westland het woord ontnomen aan Forum voor Democratie-fractievoorzitter Jasper van der Voort. Dat gebeurde nadat van der Voort ondanks een waarschuwing opnieuw het woord omvolking gebruikte. Volgens burgemeester Arends is die term racistisch en hij greep direct in toen de politicus toch doorging met zijn betoog. En in Alphen aan den Rijn komt mogelijk een woontoren van 12 verdiepingen met zo'n 90 appartementen in Ridderveld. De woningen bij het Karmenplein moeten vanaf 2028 helpen tegen het woningtekort. Er zijn nog wel zorgen over parkeren rond winkelcentrum Ridderhof, waar het nu al vaak druk is. En de Leidse D66'er Sander van Diepen is gekozen als lijsttrekker voor D66 Zuid-Holland bij de komende provinciale statenverkiezingen. Van Diepen was 8 jaar raadslid in Leiden, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Hij wil zich inzetten voor woningbouw, bereikbaarheid, natuur, klimaat en de regionale economie. En tot zover was een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
8: Okidoki, Melle, dankjewel. En wel thuis voor straks natuurlijk. Dan gaan we nog even naar het weer met Huub Misee.
12: Vanavond zijn er opklaringen, maar vanuit het noorden komt er geleidelijk aan weer wat meer bewolking. Het blijft echter wel droog vannacht. De wind is noordelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Morgenochtend komt er eerst plaatselijk mist voor. Verder zijn er enkele wolkenvelden. In de loop van de dag komt er morgen meer zon. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het dan ongeveer 26 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er perioden met zon en wordt het zo'n 27 of 28 graden.
8: Ja, en dan naar de man die vanmiddag misschien wel meer zendtijd heeft gehad dan ik, Robert Vriezen.
13: Ja, was een hoop, hè, vanmiddag.
8: Waarop schreeuw uit, joh.
13: Nou, ik heb goed nieuws. Het is een stuk minder geworden.
8: Goed zo, ja. Goed zo. Nou, ga je gang.
13: 46 kilometer file staat er nog op mijn tellertje. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hofvliet. Een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. Altijd nog 10 kilometer file en die file wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A20. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland een kwartier vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 5 kilometer file. 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Na een ongeluk op de N44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies, want de rechterrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging nog op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Bersenhoek Noord. En ook 10 minuten oponthoud nog op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude bij knooppunt Hofvliet.
8: Oké, Robert, dankjewel. Goeie wacht daar, hè.
13: Fijne avond.
8: Doei.
13: Doei.
14: West komt thuis.
8: We zijn bezig met
14: 80's at 6.
8: Plaatje aangevraagd door Patricia Bourgogne. Die wilde een hele fijne, lekkere, mooie plaat horen. Chris Rea, alsjeblieft. Helaas in 2025 overleden. Ja, het was net voor de kerst, hè. Met dat mooie nummer Josephine.

0: verzoek van Patricia Bourgogne, deze mooie van Chris Rea. Overleed inderdaad vlak voor de kerst vorig jaar. Dit was Josephine.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat befaamde spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb een plaatje In zijn achteruit gezet. Natuurlijk uit de jaren 80, want ja, we zitten nou helemaal in de 80s at six. En het is een bekend plaatje, mag je wel zeggen. Uit 1982, daar kan ik geen kwaad mee doen als ik het jaartal prijsgeef. In zijn achteruit. Dit is de opgave. Doe je mee? Ja, ik zou zeggen, die is toch niet echt kei moeilijk hoor. Dat valt wel mee. Tot die tijd draai ik een plaatje van The Cure. Uiteraard ook uit de jaren 80. Aangevraagd door Martin Mulder. Why can't I be you? De plaat in zijn achteruit. Doe je mee. 070-390-5454. 070-390-5454.

0: Onlangs stonden ze natuurlijk nog op Pinkpoppen en de recensies waren zeer lovend, zowel van de vakpers. Die hebben er dan verstand van als het publiek. Ze oordeelden dat The Cure het uitstekend had gedaan bij dat concert. Robert Smith, ja, inmiddels al 67 jaar oud, maar ja, is bezig met een revival eigenlijk van zijn bandje The Cure. En dan...
1: In zijn achteruit.
0: Precies, tijd voor dat spelletje In zijn achteruit. Doe gezellig mee. Ik heb een plaatje in zijn achteruit gezet. Een typisch jaren 80 plaatje. Lekker vrolijk, niks aan de hand deuntje. Absoluut. 1982. Nou, misschien weet je dan al welke plaat ik in zijn achteruit heb gezet natuurlijk. 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer. En ik laat de opgave van vanavond nu nog een keertje horen. Daar komt-ie. Ja, er loopt toevallig een collega langs het raam en hij hoort het geluid uit de speakers komen. En je ziet hem even peinzen en denken, ja hoor, ik weet hem, zegt hij. Ja, net zo makkelijk. 070-390-5454. Weet jij hem ook? Dat is de vraag. Welke plaat heb ik hier in zijn achteruit gezet?

0: Danielle de Koning, pronto.
1: Hi, goedenavond Bas.
0: Good evening, good evening.
1: Hallo.
0: Nou, je bent op dit moment de enige dappere dodo in het spel.
1: Ja, maar ik twijfel heel erg hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh, ja, nou ja, goed, dan mag je mag om een snipperhintje vragen. Je weet het, een stukje van de plaat in zijn vooruit.
1: Ja, als dat zou mogen graag.
0: Nou, oké, Danielle, natuurlijk omdat jij het bent. Luister goed, het is door de telefoon altijd lastig te horen. Dus ik weet niet of je stiekem nog ergens een radiootje zachtjes aan hebt op de achtergrond.
1: Ja.
0: Oké, dan zou ik mijn oor goed naast het radiootje leggen. Daar komt jouw snipperhintje, let op.
2: Snipperhint.
1: Nee, daar heb ik er echt helemaal naast gezeten aan wie ik het eerste dacht. Dus ik geef hem graag over aan de volgende. Ik zou het echt eventjes niet weten. Ik dacht heel eerlijk gezegd...
0: Ja, wat dacht jij dan?
1: Eerst al bij me opkwam Phil Collins, maar ik zit er helemaal naast.
0: Ja, je zit er echt helemaal naast.
1: Ik zit er echt helemaal naast.
0: Ja. Oh, wat leuk joh. Nou, dat kan ook gebeuren. Dat hoort er allemaal bij.
1: Ja, dat melodietje wat je net liet horen, het komt bekend voor, maar ik kan niet op de naam komen.
0: Oké. Okay, ja,
1: dus ik geef hem door.
0: Als je het hoort, dan denk je, ja, natuurlijk. Ja, en dat zul je altijd zien. Nu gaan ze in één keer bellen, hoor.
1: Ja, er moet altijd de schaap over de dam. Ik wens de anderen heel veel succes.
0: Hartstikke goed, Danielle. Dankjewel. Fijne avond.
1: Fijne avond. Doei.
0: En dan ga ik gelijk door met Victor van Balen. Dag, Victor. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hi. Jij zit in de automobiel. Ben je op weg naar het eten of naar andere zaken?
3: Ja, boodschapjes doen en zo. Nou ja, ik denk bel maar.
0: Ja, heel goed, Victor. Ja. Want is die echt zo moeilijk of zeg je nee hoor, valt best wel mee?
3: Ik denk dat ik het wel goed heb.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Wat mij betreft mag jij een schot op goal wagen, hoor.
3: Nou, we gaan het doen. Kalimba La Luna van Boney M.
0: Wat zeg je van?
3: Boney M.
0: Boney M. Ja. Ja, die hebben het ook gedaan. Hoor ik net van mijn expert. Van wie is het origineel, Oscar? Weet je dat?
3: Nee.
0: Van Boney M of niet?
3: Ik dacht Boney M, hoor.
0: Ah, oké. Nou, ik heb hier, Victor, het origineel. Want dat van Boney M is niet origineel. Weet jij van wie het origineel is?
3: Nee, ervaar ik mijn hoofd niet. Nee.
0: Als ik een hintje geef, een gesproken hintje, dan moet jij hem inkoppen, ja?
3: Ja, we proberen het.
0: Papa Chico.
3: Nee.
0: Oh, joh. Nee, joh.
3: Nee.
0: Oké. Okay. Lieve mensen, de kopstartplaat van vandaag. Dat was Tony Esposito. Kalimba del Luna. Ja, Tony Esposito, Victor.
3: Ja, maar helaas.
0: Geeft helemaal niks. Bedankt voor het meedoen.
3: Tot ziens weer.
0: Hoi. En succes met de boodschappen. Hoi.
3: Doei.
0: Victor was dat. Hij gaat boodschapjes doen. Kan hij lekker genieten van Tony Esposito. Kalimba del Luna.

Nou, valt me wel tegen hoor, van jullie. De plaat in zijn achteruit, zo moeilijk was het ook weer niet. Tony Esposito, of Esposito, maakt mij niet uit hoe je het zegt. Kalimba del Luna. En natuurlijk hè, dat andere leuke plaatje uit de jaren 80. Ik denk 1985. Papa Chico, dat was ook zo'n zomers, niks aan de hand. Fijn liedje. Het laatste verzoekje van de avond is er eentje aangevraagd door Marco. Die schrijft, ik zou graag vanavond Nieuw Edition willen aanvragen met Candy Girl. Hij zegt, ja, ik doe het liever zelf ook niet. Want zoals je begrijpt, het is natuurlijk allemaal van die kinderpop. Van die kindsterretjes. Maar goed, ik ga het toch voor je draaien natuurlijk. En ik moet er wel om lachen eigenlijk, nu we hem weer horen. Ja, leuk. We gaan terug naar de jaren 80 met de kindsterretjes van Nieuw Edition. My

0: Marco Lodder die zat vandaag in de kindsterretjes die hij voordroeg om te draaien in de uurtjes tussen 6 en 7. Candy Girl, nieuwe edition, een plaatje uit 1983 alweer. En het klinkt toch stiekem wel een heel klein beetje Jackson-like. Hè? Het is geproduceerd door Maurice Starr en Arthur Baker. Ja, dat zijn niet bepaald twee onbekende namen.
1: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070-307-8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070-307-8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070-307-8080.
0: En daarmee zijn we gekomen aan het einde van West komt thuis van vandaag. Ik heb niet alle plaatjes die aangevraagd zijn kunnen draaien, jongens. Het spijt me. Ja, wat dat betreft moet een uur dan eigenlijk twee keer zo lang duren. Dan zou het wel lukken. Tot morgen allemaal. Heb een fijne avond. Zometeen non-stop muziek.
1: Je luistert naar West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Odido.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
15: Ja, mooi. Ik bedoel, Voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is, ja, dat is enorm.
14: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Een paar korte files nog in onze regio. 30 kilometer nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hofvliet. 5 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer file daar. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland door de werkzaamheden voor Terbrechtseplein. Nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar 2 kilometer file. Na een ongeluk is daar nog de rechte rijstrook dicht.
17: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
18: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
19: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
20: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
21: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: done to me? What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
4: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
5: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
2: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Weekend. Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek, elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verhuizing is een grote stap. Maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Tot 11 uur, romantiek op.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Ja, weet je, het is natuurlijk wel een straat. Dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat. Het is heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo. Nee.
3: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op

0: Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor een vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood en onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse tv-prijzen, is op 14 september. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om dat 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg vanavond de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En 's middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
15: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
15: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Die coronaverhoren zijn toch wel interessant. Grappig dat iedereen zo'n beetje achteraf zegt altijd al tegen allerlei maatregelen te zijn geweest. Of hooguit schoorvoetend akkoord ging, maar dan wel binnenskamers luid heeft geprotesteerd. Ik heb toch niemand horen zeggen dat iets al die tijd al zijn idee was. Ik denk dat de conclusie straks gaat zijn dat die avondklok zichzelf heeft ingevoerd. Goedenavond en welkom bij het Oog. Het OM gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen voor het moedwillig uitstoten van gevaarlijke stoffen. En dat zou kunnen leiden tot een miljardenboete. Journalist Peter de Waard, die was lang omwonende. Hij volgt Tata al decennia en hij komt straks op bezoek. Graham Plattner, hij was de hoop van de democraten in de staat Maine, maar wordt nu beschuldigd van verkrachting. Maine is een swing state en dus heel belangrijk, en de inschrijving van kandidaten voor de midterms, die is al bijna een groot probleem, kortom, voor de democraten. James Kennedy is Amerikaan en historicus en hij beschouwt de kwestie. De stad Nijmegen begint een campagne om te waarschuwen voor de gevaren van de Waal. Elk jaar verdringen er zwemmers in die rivier. We beschouwen hoe dat kan. Die zo mooie, rustige, traag uitziende, meanderende rivier is in werkelijkheid een moordenaar. Gerland den Braber, die is filosoof, werkte een jaar in een gevangenis, inspecteerde daar cellen, draaide ze ook op slot en hij ging nadenken over misdaad en straf. En dat werd een boek. Hij is ook zo meteen hier. We beginnen met het nieuws van
1: woensdag 8 juli.
3: The message from this summit is simple. NATO delivers.
2: Als je NAVO-chef Rutte zo hoort, zou je denken dat dit een vlekkeloze NAVO-top is geweest.
3: There was a great sense of unity.
2: Al moest Rutte later toegeven dat er ook wel wat meningsverschillen waren.
3: I love it when sometimes between friends you can fight each other because you can it makes you stronger.
2: Het ging onder meer over Spanje, dat volgens de Verenigde Staten te weinig heeft uitgegeven aan defensie.
4: Well, I'll tell you what, number one, Spain has been very bad.
2: En dan was er nog de kwestie rond Iran. Volgens Trump zijn de Iraniërs niet helemaal goed bij hun hoofd, of zoals hij het formuleerde:
5: they're scum, they're sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo.
2: De intentieverklaring tussen de landen is volgens hem voorbij.
5: To me, I think it's over.
2: Hij komt zelfs met nieuwe aanvallen.
6: Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're gonna hit him hard tonight.
2: Voor Oekraïne had Trump juist goed nieuws. Het land mag zelf Patriot-raketten gaan maken.
5: We'll give them the right to make Patriots.
2: Er werd zelfs nog even gelachen toen Zelensky grapte dat hij voorlopig niet gaat praten in Moskou.
7: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right.
2: Dan naar eigen land, waar Tata Steel voor de rechter wordt gesleept.
8: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
2: Omwonenden vinden de vervolging.
9: Ja, heel goed. Dat is echt heel goed nieuws om te ontvangen. Ik denk, oh, yes!
2: Andere buurtbewoners hebben niet zo'n probleem met de fabriek.
10: En totaal geen last van. Nee. En dat meen ik serieus. Ik heb helemaal geen last van Tata Steel.
2: Ook niet een beetje?
10: Af en toe hoor je ze een kanaal, dat is het enige. En soms een hele harde, maar voor de rest heb ik totaal geen last van.
2: Inchecken bij de bus, tram of trein. Wordt volgend jaar gratis voor kinderen tot 12 jaar. Vooral fijn voor ouders die nu nog op.
10: Daar heb ik totaal geen last van.
2: Inchecken bij de bus, tram of trein. Wordt volgend jaar gratis voor kinderen tot 12 jaar. Vooral fijn voor ouders die nu nog opdraaien voor de kosten.

0: Kan ik wel, maar dat wil ik niet.
1: Ook deze mevrouw vindt het maar niks.
2: Ja, ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn, dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.
1: Tot slot een hoogtepunt in Diergaarde Blijdorp. De reuze penisplant staat in bloei. Zo'n plant bloeide vorig jaar nog in Leiden met als gevolg veel hilariteit.
3: Stinkt die?
4: Ja, ruikt wel. Deze plant bedoel ik, deze plant. Nee, absoluut.
3: Wat kun je wel tegen een penisplant zeggen, maar niet tegen een man?
5: Misschien dat de lengte toch iets tegenvalt dit jaar?
6: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: De krant van morgen die is al ingezien en samengevat door Levi van Eck.
7: Van allerlei soorten diëten en ijsbaden tot stamcelinjecties en het slikken van meerdere supplementen. Steeds meer mensen doen aan biohacking. Ze grijpen alles aan om zo gezond mogelijk te verouderen, schrijft de Telegraaf. Vaak krijgen mensen allerlei adviezen van influencers op sociale media.
1: En die adviezen zijn meestal niet wetenschappelijk bewezen of soms zelfs schadelijk, zeggen artsen in de krant. Een moleculair bioloog adviseert mensen die gezond oud willen worden daarom om aan de slag te gaan met zaken die wel door de wetenschap zijn bewezen. Genoeg slaap, niet te veel eten en voldoende bewegen.
7: In de Volkskrant aandacht voor het jongste land ter wereld, Zuid-Soedan. Morgen bestaat het 15 jaar, maar er is weinig reden tot feest. Alleen voor de elite in de hoofdstad Juba geldt het nieuwe land als succes. Zo verdwijnen de miljarden die Zuid-Soedan met de olie verdient vooral in hun zakken. In de rest van het land heeft men vooral te kampen met oorlog, honger en corruptie.
1: Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk verklaard van het Islamitische Soedan, waar toen de gevreesde dictator Omar al-Bashir aan de macht was. Het idee was dat er met de afscheiding een einde zou komen aan oorlog en geweld en dat er een stabiele, welvarende bondgenoot in de Hoorn van Afrika zou komen. Maar daar is voorlopig niets van terechtgekomen.
7: Voor het eerst is live waargenomen hoe zich een nieuw stuk oceaanbodem heeft gevormd. Lezen we in NRC. Franse wetenschappers zagen in het zuidoosten van de Indische Oceaan de aardkorst opensplijten, waarna er 160 miljoen kubieke meter lava uitstroomde. Die lava verhardde vervolgens en daardoor is de oceaanbodem op die plek ruim een meter breder geworden.
1: De hele gebeurtenis duurde 16 dagen. Grote en kleine stukken van de aardkorst zijn voortdurend in beweging. Vroeg of laat zinken oceanische platen daardoor terug naar beneden, diep de aarde in. Op andere plekken vormt zich juist nieuwe oceanische korst. Nooit eerder was dit waargenomen, tot nu dus.
7: En in Amsterdam stijgt de spanning voor de wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk morgenavond. Op markten, in bakkerijen en cafés in West draait alles om het WK, schrijft het Parool. Er is van alles te koop, Marokko-shirtjes natuurlijk, toeters, vlaggen en zelfs rode tompoesen met een Marokkaanse ster. Ook de politie is voorbereid, want wat als feesten verandert in rellen?
1: In principe grijpt de politie alleen in als de openbare orde disproportioneel wordt verstoord. Als misdrijven worden gepleegd of als de gevaren te groot worden. Is het nog niet of net niet zover, dan is deescaleren het streven. Laten begaan tot het feest uitdooft.
7: En als Marokko morgen wint, dan gaan de supporters in ieder geval weer toeterend over straat, zeggen ze in de krant. Maar ja, wat als je geen auto hebt? Geen probleem, zegt een 51-jarige man in de krant. Na de wedstrijd ga ik altijd op de fiets en gebruik ik mijn fietsbel als toeter.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Xavier Rudd was dat, Let Me Be. Opmerkelijk nieuws, Tata Steel wordt strafrechtelijk vervolgd volgens het Openbaar Ministerie. Stoot de staalfabriek willens en wetens stoffen uit die schadelijk zijn voor de omwonenden, voor de gezondheid. Tata zou de fabrieken slecht onderhouden, zonder de juiste vergunningen werken en incidenten verzwijgen. Economieverslaggever Peter de Waard van de Volkskrant, die woonde in dat gebied, woont er nog steeds niet ver vandaan en volgt het bedrijf al 50 jaar. Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Totale verrassing ook voor jou?
1: Nou, een totale verrassing is het niet. Het liep natuurlijk al een tijdje. Het proces liep al een tijdje. En er werd onderzoek gedaan voor het Openbaar Ministerie, door het Openbaar Ministerie. Maar ik had niet verwacht dat ze zo meteen tot daadwerkelijke dagvaarding zouden overgaan. Want je moet toch maar denken dat het ook voor hun een heikele kwestie is. Dat zou je ook kunnen verliezen. Je moet gaan bewijzen dat er opzettelijk, hè, dus willens en wetens, de omgeving is vervuild. En dat je eigenlijk giftige stoffen hebt uitgestoten en mensen in gevaar hebt gebracht. Ja, zonder dat met opzet. En dat is nogal wat.
0: Maar de omwonenden die klaagden al, die hebben allemaal aangifte gedaan.
1: Er zijn 800 omwonenden die klagen. Er zijn natuurlijk heel veel meer omwonenden. Er zijn ook heel veel omwonenden die het er niet mee eens zijn.
0: Ja, er is nogal wat discussie. Jij woonde daar zelf jarenlang in de buurt. Moest je ook je ramen semen, je vensterbank poetsen elke ochtend?
1: Je rook het wel. Er viel ook wel stof. En je zag het natuurlijk, met name natuurlijk de vlammen die met het afvakkelen van bepaalde gassen. Dus dan, je zag het wel en de roker steeds boven. Je zag het wel dat het vies was.
0: Maar als je het ruikt, dan is het in je lichaam gekomen, toch? Dan zijn die moleculen via jouw neus.
1: Ja, dat was ook zo. Dat gebeurde ook waarschijnlijk. Maar ja, dat vonden we niet zo erg. Ik vond het zelf, voorbouwkromenie vond ik erger ruiken. Dus dat vond ik een afschuwelijkere geur dan Tata Steel. Dus in dat opzicht rook je het niet zo heel erg. Maar je wist natuurlijk niet wat eruit ging. Het was in die tijd ook niet zo mogelijk om al die dingen te meten. Hè? Dat was PAX en PFAS en dat soort dingen. Dat was allemaal heel erg moeilijk nog. Dat bestond nog niet. Dus je wist het eigenlijk niet.
0: Maar nu zijn er toch best wel veel onderzoeken. Jij zegt het wordt moeilijk om te bewijzen dat zij moedwillig schade hebben veroorzaakt. Waarom wordt dat zo moeilijk?
1: Nou ja, omdat het natuurlijk gaat om de intentie. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, je bent slordig geweest. Hè? Dat kan je natuurlijk zeggen. Ja, ik heb niet alle vergunningen precies aangevraagd. Ik heb af en toe vergeten om melding te maken van incidenten. Ja, dat zijn dingen die je natuurlijk. Of iedereen dat weet, of de directie dat weet. Dat weet ik ook niet. Dat moet je bewijzen.
0: Maar als je een vergunning niet aanvraagt, juristen zijn scherpslijpers, daar ben je jurist voor. Dan ben je er toch al? Dat is toch moedwillig?
1: Nou, dat vind ik nog niet altijd moedwillig hoor. Ik denk dat daar nog wel een dingetje, want er zouden heel veel dingen moedwillig worden gedaan. Ik ben ook geen jurist hoor. Maar ik vind dat heel ver gaan om dat te zeggen van het is moedwillig. Als moedwillig dat de directie gezegd heeft tegen de mensen in de kooksfabriek, ja, je moet dat niet doen, je moet dat bewust niet melden. Ja, dan vind ik dat het moedwillig is. Maar ja, aan die andere kant, ik geloof niet dat deze opdrachten te vinden zijn.
0: Nou is er intussen van alles aan de hand, want er is ook die verduurzamingsprocedure gaande. En Tata die is in gesprek met de overheid voor 2 miljard subsidie.
1: Ja.
0: En ja, al dan niet toevallig zou de boete, als ze veroordeeld worden, ook 2 miljard zijn.
1: Ja. Dat betekent dat.
0: Dan kan je dat dus tegen elkaar wegstrepen.
1: Ja, maar daar zal Tata niet tevreden mee zijn. Want dan hebben ze natuurlijk die 2 miljard niet. En die 2 miljard die is noodzakelijk om deze vergroeningsprocedure in gang te zetten. En dat eisen natuurlijk de Indiase eigenaren. Hè? Dus Tata in Mumbai, die de eigenaar is van dit bedrijf. Die zal eisen dat ze 2 miljard krijgen. Anders beginnen ze niet aan die vergroening. Dan zeggen ze, trekken de stekker eruit.
0: Is dat een kans, denk je, dat dit.
1: Dat zou kunnen als dit nog veel en veel langer gaat duren. Tata heeft heel veel belang, Tata in India, om dit te gaan doen in IJmuiden. Want dan kunnen ze experimenteren met het vergroenen van de fabriek. En dat kunnen ze in de toekomst natuurlijk ook weer toepassen bij andere staalfabrieken die ze in de wereld hebben. Onder andere in India hebben ze natuurlijk een grote staalindustrie. Dus dat willen ze graag doen, maar er is wel zelfs steun van de overheid voor. En als ze dat niet krijgen, ja, wat hebben ze dan nog aan dit bedrijf?
0: Maar je kunt dat ook omdraaien en zeggen dat de Nederlandse staat subsidie gaat geven aan een experiment om allemaal kennis op te doen die uiteindelijk naar India vertrekt.
1: Ja, dat is ook een gevaar van wat er nou gaat gebeuren. Ja, dat is zeker een gevaar. Dat is al eerder gebeurd natuurlijk bij bepaalde projecten, dat dit gaat gebeuren. Daarvoor ben ik er zelf ook voor dat dit bedrijf wordt genationaliseerd. Dus in Engeland is het ook al gebeurd met de staalindustrie, dus dat zou hier ook moeten.
0: Want dan zeg je staal is heel belangrijk, ook strategisch belangrijk voor defensie.
1: Ja.
0: En hoe ziet nationaliseren er dan uit?
1: Nou, gewoon, het wordt 100% in eigendom van de staat. En ik denk dat misschien met India daar een compromis over te verzuilen, dat die het misschien om niks willen overdragen. Hè? Dat ze geen schadeclaims in de toekomst hebben. Dus ja, daar moet je over onderhandelen. Maar dan moet het kunnen.
0: Je bent ook wel eens bij de fabriek in India geweest, hè?
1: Ja.
0: Is het vies?
1: Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen, omdat ik de metingen daarvan niet zie. Het is alleen, het zijn moderne fabrieken. Kijk, op dit moment Hogeveen in IJmuiden, of Tata Steel in IJmuiden, dat is van 1919. Dus in 1924 werd het geopend, maar het is al meer dan 100 jaar oud. Ja, en alle installaties, die staan een beetje door elkaar. Het is een rommeltje, als je daar zo doorheen rijdt. En in India zijn het prachtige, keurige rechte lijnen, waarbij al die installaties keurig achter elkaar staan. En bij Hogeveen rijden er allemaal treintjes om het weer van het ene plek naar het andere plek te brengen, om het weer voor een volgende behandeling. Dus ja, dat zie je bij India, dat het moderner is.
0: Wat zou je ervan vinden? Want dat zijn ook plannen. Architecten die zeiden van nou gewoon afbreken en daar vakantiehuisjes van maken.
1: Ja,
0: wat vind je ervan?
1: Nou, dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Want de grond is natuurlijk enorm vervuild op die plekken. En in de toekomst is het bijna niet mogelijk om dat. Dan zou je alles moeten gaan afgraven. Het zou natuurlijk prachtig zijn het idee om het weer misschien natuurgebied van te maken. Maar ik zie het ook niet zo graag om een woonwijk verrijzen.
0: Daar is het gewoon te vies voor geworden.
1: Daar is het gewoon te vies voor geworden, ja.
0: Dus dan is de vervuiling eigenlijk de reden om door te gaan met een vervuilende industrie?
1: Ja, dat is natuurlijk. Nou ja, het is niet alleen vervuiling natuurlijk. Het is ook een strategisch belang wat we hebben natuurlijk, dat we door moeten gaan met de staalindustrie. En het, natuurlijk, je kan het daarvoor gebruiken. En we kunnen nog 100 jaar door. Als we het nu vergroenen. We moeten nu wel gaan stoppen met deze vervuiling. We moeten het vergroenen. Maar door dit conflict, doordat er natuurlijk nu aangifte is gedaan dat er een rechtszaak komt, ja, komt dat helemaal in gevaar.
0: Is er geen communicatie tussen de takken van de overheid? Want het lijkt wel alsof de rechterarm en de linkerhand elkaar in die zin tegenwerken.
1: Ja, een beetje wel natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk de trias politica. We hebben de uitvoerende macht en de wetgevende macht. En die mogen anders beslissen. Dus ja, ik neem niet dat de rechter of de officier van justitie, want het is net ook mijn ministerie die het in behandeling neemt. Ja, dat die even overlegt met de minister. Moeten we dat nu op dit moment wel doen?
0: Nee, dat zou raar zijn. Wat is jouw fascinatie voor het bedrijf?
1: Nou, ik vind het toch een. Staal is echt een basisindustrie van de wereld. Overal heb je staal nodig. Het is vrij schoon. Je kan het heel goed recyclen. En er werken natuurlijk en wonen daar heel veel mensen. En toevallig heb ik vaak. Ja, ik ben natuurlijk. Mijn sociale leven speelt zich daar ook af. Dus ik voelde met allemaal jongens die bij Hogeveen werkten en later bij Tata. Dus ja, in dat opzicht koester ik daar ook wel wat voor.
0: En in het begin van je verslaggeving ging het over roosters, ja. CAO's en dat soort dingen.
1: Ja, dat was toen in dat tijd was dat het belangrijkste. Dat ging nog niet zoveel over milieu. Dat was wel de Club van Rome. Ik ben in 1975 begonnen met verslaggeving. Maar het was, milieu was ondergeschikt belang. Het ging vooral op de conflicten over hogere lonen. Dat was veel belangrijker. Toen werkte er ook nog veel meer mensen. Er werkte er 23.000. Dat zijn nu nog 9.000.
0: Denk je dat het gaat lukken om dit rond te krijgen, deze zaak voor het OM?
1: Ik vind dat heel erg moeilijk om te speculeren. Ik weet dat het OM het ook nog niet weet. En de rechters zich daarover moeten gaan buigen. En ik weet het niet. Men zal misschien gaan proberen een schikking te treffen. Dat zal misschien ook achter de minister van Justitie zal met het Openbaar Ministerie overleg voeren. Ik weet niet. Ik heb geen idee hoe dit afloopt. Dat speculeren. De uitslag van Frankrijk morgen.
0: Dat weet je ook niet.
1: Nee.
0: Nou ja, het wordt een spannende zaak. Het is zo'n spannende zaak. Peter de Waard, economieverslaggever van de Volkskrant, die Tata Steel al meer dan 50 jaar volgt over de wending van vandaag. We gaan naar de Verenigde Staten. Het ging er eigenlijk ook alweer de hele dag over Trump. Maar dit keer over de Democraten. Graham Plattner was de hoop van de Democraten in de Amerikaanse staat Maine. Hij maakte een goede kans om de senaatzetel terug te winnen op de Republikeinen voor de Democraten. Maar nu liggen er beschuldigingen van seksueel geweld, zelfs verkrachting. James Kennedy, Amerika-deskundige, historicus. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, dat betekent toch dat Graham Plattner nu moet aftreden, toch, denk ik?
2: Ja, nou, dat is, denk ik, hij krijgt nu wel enorm voor de kiezer om het wel te doen. Dus dat wil zeggen van hij had wel heel veel belangrijke democraten die achter hem stonden. En dan deze week zijn ze hem allemaal afgevallen. Ze zeggen, je moet aftreden als kandidaat, je moet weg. Dus de druk is heel erg groot. Kijk, in wettelijke zin hoeft hij gewoon niks te doen. Hij kan wel blijven staan als hij daarvoor kiest om democratische kandidaat voor de staat Maine te blijven. Maar nee, hij is gewoon iedereen zegt van dit dit is gewoon, dit gaat te ver. Je had ons niet zo ver moeten brengen, omdat wij dan in deze toestand ons bevinden. En jij moet nu wel weg voor het beste van het land en ook voor de toekomst van de Democratische Partij.
0: Graham Plattner, hij is een oestervisser, oesterkweker, oud marinier. Hij is buitengewoon links, zeer charismatische man. Ja. Hij is ook echt working class.
2: Ja.
0: Een ouderwetse democraat in die zin. Ja. Dat was ook wel weer eens verfrissend.
2: Ja.
0: Maar er waren eigenlijk vanaf het begin wel de hele tijd verhalen uit dat verleden van hem die opborrelden.
2: Ja, dus het is wel. Het is heel duidelijk dat de Democraten op dit moment toch een ander soort kandidaat willen zien. Niet alle Democraten. En natuurlijk ook wel scheuring in de partij over of in hoeveel je echt moet gaan zoeken voor deze soorten kandidaten. Maar nee, het sprak heel veel mensen aan. Omdat hij dan toch wel een man, Jan met de pet was. Dat hij dan wel kon zien, kon laten blijken dat de Democratische Partij niet de partij was van elites. Want dat is een beetje die imago dat ze nu hebben. En dat hij dan wel echt voor iets kon staan. Ook linkse imago die hij heeft. Dat hij ook zegt van nou, we moeten wel echt wel wat doen voor gratis crashen. Of dat wij moeten ervoor zorgen dat niemand weer failliet wordt van medische misstanden of medische problemen.
0: Dus echt een traditionele democraat in die zin.
2: Ja, traditionele, maar ook wel. Ik zou zeggen, wat je nu ziet in de Democratische Partij in de laatste jaar met name, is toch een behoorlijk economische linkse invalshoek. Dus toch wel, dus tegen de miljardairs. Dus kritisch zijn op het kapitalisme in het algemeen. Eigenlijk het bedrijfsleven zou niet moeten bepalen de toekomst van Amerika. Dat zijn toch wel verwente geluiden die je uit de Democratische Partij vindt en toch wel aanslaat op een manier dat je 2, 4, 6 jaar geleden niet zag.
0: Toen was het echt voornamelijk identiteitspolitiek waar ze mee bezig waren.
2: Ja, en dan als het ging over economische zaken, niet zo vreselijk links of progressief. Dat waren mensen die zeggen, nou, we moeten ook wel zorgen dat wij, mensen die dan gewoon in het bedrijfsleven zijn, dat ze ook wel ons goed vinden en ons leuk vinden. En daar stapt men nu wel van af. Er is wel een strijd in die partij. Hoe links moet je dan wel zijn? En Mamdani is een voorbeeld, hè? Burgemeester van New York City, die wel echt in die linkse hoek zit tegen het socialistische aan. Hè? Dat is een beetje zijn reputatie. Nou ja, hoe ver moet je gaan? Hoeveel is dat niet riskant voor onze verkiezingskansen? Dus dat is wel een grote vraagstuk. Maar we zien een behoorlijke verschuiving naar links onder de democratische electoraat de laatste 6 maanden à 1 jaar.
0: Maar dan heb je dus eindelijk zo'n working class kandidaat, het nieuwe type democraat, misschien wel iemand die weer kan aanslaan in een swing state Maine. En dan kort voor die inschrijving van die midtermverkiezingen komt dit lijk uit de kast gevallen.
2: Ja.
0: Hoeveel tijd hebben ze nog voor een nieuwe kandidaat?
2: Nou, ze hebben 2,5 weken.
0: Dat is heel kort.
2: En het is eigenlijk nog korter in dat Graham Plattner heeft zelf alleen maar tot aanstaande maandag om formeel zijn kandidatuur in te trekken. En dan vervolgens daarna hebben ze 14 dagen, en heeft de Democratische Partij 14 dagen om een nieuwe kandidaat te benoemen voor het stembiljet.
0: Dus of hij gaat door, en dan heb je dus een kandidaat die verdacht wordt door een vrouw van verkrachting.
2: Ja.
0: Nou ja, Donald Trump wordt ook door heel veel vrouwen verdacht van verkrachting. Die is president geworden. Dus je kan het erop wagen in Amerika.
2: Nou ja,
0: kennelijk.
2: Nou ja, ik bedoel, het is niet. Natuurlijk zijn sommige mensen denken van dat Plattner zou kunnen concluderen. Nou, ik hou vol, want als ik kijk naar de peilingen, ja, dan zak ik niet eens zo vreselijk veel af. Dus het is misschien 10 punten in sommige peilingen en andere punten maar 5 punten achter de Republikein. Dat is best wel in te halen. Dus we zitten ook in nieuwe tijden. En een van de dingen die je ziet is dat ook de Democraten willen, net zoals de Republikeinen, ruigere kandidaten. Zij lijken minder ermee te zitten dat er toch wel, seksueel wangedrag plaats heeft gevonden.
0: Hoe belangrijk is Maine eigenlijk?
2: Maine is ontzettend belangrijk. En menen ze ontzettend belangrijk, omdat als je kijkt, de Democraten moeten 51 senatoren in de Senaat krijgen om een meerderheid te behalen. De wegen daarnaartoe zijn niet veel, want dit is een jaar waar er toevallig 1/3 van senatoren worden elke 2 jaar gekozen. Dat er wel heel veel Republikeinse kandidaten zijn die veilig zijn. Die komen gewoon weer terug de Senaat in. Dus de weg naar 51, gegeven dat ze nu 47 hebben, is wel, die marges zijn klein. Ze moeten eigenlijk munt slaan in vrijwel elke staat waar ze een kans hebben. En Maine is een van die staten waar ze kans maken. Daar heb je een Republikeinse senator op dit moment, Susan Collins. Zit er al een hele lange tijd. Maar zij is dan in een jaar waarin Republikeinen het niet goed scoren, zij is wel kwetsbaar. Dus zij moeten Maine winnen, want er zijn niet zoveel andere staten waar ze dan Maine mee kunnen vervangen.
0: Is er nog een andere kandidaat in Maine die in de komende 2 weken kan opstaan, die kans maakt om die zetel te winnen?
2: Nou, er zijn ook wel progressieve democraten met een achtergrond in de vakbonden, of die dan wel een zekere linkse profiel hebben. Dus die zijn er wel. Troy Jackson is één en er zijn een paar anderen. Dus ja, zo'n profiel, hè, dus niet zo uitgesproken als Plattner, maar die heb je wel. Het probleem is, je hebt te maken met een kandidaat dat in de loop van maar 4 maanden toch wel weer zijn naam naar voren moet zien te krijgen. Hij moet dan ook wel kunnen, hè, dat is mensen, oh ja, die naam heb ik gehoord. Waar staat hij dan weer voor? Nou, ik heb zo'n idee waar die voor staat. Nou, dat is wel een hele korte tijd. Dus eigenlijk hebben de Democraten nu al de klok tegen.
0: Stel dat het lukt met die midterms dan die 51 zetels halen. Welk verschil zou dat maken? Hoe groot is dat? Hoe belangrijk zijn die midterms?
2: Nou, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen, het wordt altijd gedacht op dit moment dat Democraten betere kansen hebben, net wat betere kansen hebben in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Maar stel nu voor, hè, dus dan dat de Senaat ook valt, hè, dus dat de Democraten daar ook overwinnen. Ja, dan heb je eigenlijk te maken met een congres die resoluut tegen Donald Trump zal zijn. Dat betekent dat eigenlijk als het gaat over alle initiatieven omtrent wetgeving, dat zijn presidentschap beëindigd is. Dus dat wil zeggen, hij kan met het congres weinig meer verrichten. En hij deed al betrekkelijk weinig, omdat die marges onder de Republikeinen zo klein waren. Maar als de Democraten ook de Senaat winnen, naast het Huis van Afgevaardigden, dan kan Donald Trump weinig mee beginnen als het gaat over wetgeving. Hij moet dat natuurlijk op zijn eigen manier, en hij tracht zoveel mogelijk nu al om het congres te omzeilen. Dus het betekent niet het einde van de macht van de president, maar het betekent wel als het gaat over begrotingen, en die moeten er wel doorheen en door het congres, dat Donald Trump eigenlijk het heel erg moeilijk gaat vinden.
0: En het gaat over het heruitvinden van de Democraten, dus het is echt heel belangrijk. Dan is het eigenlijk altijd zo jammer dat het over zoiets persoonlijks uit een verleden, zoiets stoms, misgaat. Niet om een diepgravende politieke reden, maar gewoon omdat iemand een goor verleden heeft.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook wel een, nou ja, je ziet het denk ik ook in Nederland, hè? Dus ik bedoel, er zijn bepaalde politici die dan ook wel door de mand vallen, omdat ze dan op de een of andere manier niet integer hebben gehandeld. Het is een vorm van integriteit, zou je ook kunnen zeggen, van dat je, nou ja, seksuele, nou ja, verkrachting is ook niet niks, hè, als het bewezen is.
0: Verontwaardigt het u persoonlijk als u dit soort schandalen over Amerikaanse politici leest? Toch een hooggeplaatst figuur die meerdere keren wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in opspraak komt. Raakt dat u persoonlijk?
2: Nou ja, ik vind het. Ik word er wel boos van. Hoe kun je dan? Ik vind het wel een vorm van, nou, heb je jezelf dan niet voldoende in de hand, dat je eigenlijk andere mensen moet beschadigen. Omdat je dan denkt dat je een machtige iemand bent en dat je ermee wegkomt. Ja, dat maakt mij persoonlijk wel boos op zulke politici. Wat ik ook eigenlijk in dit geval ook erg vind, is dat er waren allerlei tekenen dat Graham Platner een risico was. Dus ja, dat hij dan iemand verkracht heeft, dat is natuurlijk wel een ander niveau van overtreding. Maar hij was eigenlijk al iemand die de reputatie had van
0: drank niet, en drugs.
2: Ja, drank, drugs. Ook wel weinig respect voor vrouwen soms. Dus het waren allemaal, er waren al tekenen aan de wand dat dit misschien niet goed zou gaan. Maar ja, de Democraten wilden toch wel Jan met de pet. En ze zetten door.
0: Ze vonden zo'n bad boy imago wel,
2: ja,
0: wel lekker.
2: Ze, ergens sprak het hen ook wel echt aan. Ja, net zoals Donald Trump. Zoveel Republikeinen eigenlijk voor verwante redenen ook wel aanspreekt.
0: Het wordt spannend voor ze. 2,5 week om dit op te lossen voor Graham Platner. James Kennedy, dank je hartelijk.

0: Charles Bradley, Where Do We Go From Here? Ja, zodra het wat warmer wordt, zoeken duizenden mensen verkoeling langs het water, ook langs rivieren. Maar zwemmen en zelfs maar pootje baden is levensgevaarlijk. En dan vooral in de Waal. Elk jaar verdrinken er zo 10 tot 20 mensen in die rivier. En ook deze zomer zijn er al mensen om het leven gekomen. De gemeente Nijmegen komt daarom met een campagne om zwemmers te wijzen op de gevaren van deze rivier. Een stiekeme moordenaar. Kim Cohen, geowetenschapper in Utrecht aan de universiteit. Hartelijk welkom. Je hebt ook als jongeman in Nijmegen gewoond?
1: Op school gezeten.
0: Op
1: in
0: school
1: Nijmegen.
0: Gezeten.
1: Ja, en gewoond in Arnhem. En dan dagelijks daar over eerst de Nederrijn en dan de Waal heen en weer.
0: Dus je kent in die zin het uitzicht goed. Ben je ook wel eens in de verleiding gekomen om erin te springen?
1: Nou, in de stromende rivier de Waal niet. En in de stromende rivier de Rijn en de IJssel ook niet. En langs de strandjes, langs die rivieren wel eens mijn pootjes gebaat. En in de grindgaten op iets grotere afstand van die rivieren ook wel eens gezwommen. Ja.
0: Het is heel mooi geworden bij Nijmegen. Ze hebben het een beetje veranderd in de loop der jaren. Een extra brug erbij en ja. Dus een extra poot aan die rivier, of ik weet niet hoe je dat moet noemen.
1: Ja, de Waal is natuurlijk van de drie Rijntakken de allergrootste. En die kwam met een soort bocht aanstromen tegen Oud-Nijmegen aan. Hè. De Zuidoever is dat. En er lag een grote brug. Maar de afgelopen 10 jaar, bij een uitvoering voor Ruimte voor de Rivier, hebben ze daar in de binnenbocht, dus aan de overkant van Nijmegen, waar Lent ligt, daar hebben ze een nevengeul gegraven, die ze de Spiegelwaal noemen. Daar varen geen boten, maar daar stroomt de rivier ook een beetje. En daar zijn dus ook extra bruggen voor, want die moeten niet alleen over de Hoofdwaal, maar ook over de Spiegelwaal heen. En daar kan je langs wandelen en je hond uitlaten en hardlopen. En ook een strandje is daar.
0: En je kan er vanaf springen en
1: op van die brugpijlers daar kan je af springen. En dat mag niet. En dat is ook gevaarlijk. En dat is vlakbij het zwemstukje waar met gele ballen aangegeven is dat je daar dan wel mag zwemmen. En dan is de rest van de Waal een vrij lange rivier die ook door een heel stuk Nijmegen stroomt. En dan verder richting zee. Daar liggen kripvakken langs. Dat zijn eigenlijk kleine strandjes. Tussen allemaal kleine dwarsdammetjes met van die zwarte stenen die een stukje de rivier insteken. En daar wordt ook veel gezonde baat. En dan gepootje baat. En dan ga je wat verder en dan begin je een beetje te zwemmen. En dan wordt het echt gevaarlijk.
0: Waarom is die Waal zo gevaarlijk? Wat maakt het zo'n verraderlijke rivier?
1: Ja, ik denk, nou, hij stroomt enorm hard. En er varen heel veel schepen over.
0: Dat de hard stromen komt gewoon omdat er heel veel water doorheen moet.
1: Ja, er is bij Lobit komt vandaag ongeveer 1000 kubieke meter per seconde binnen. Dat is heel veel water. Het grootste deel daarvan gaat via de Waal. 600, 700 kub. En dat komt allemaal voorbij. En dat wordt gehouden tussen in wat we de vaargeul noemen. Want daar stroomt het hardst. En daardoor blijft die vaargeul ook op diepte. En daardoor kunnen de boten, zowel stroomopwaarts en stroomafwaarts, daar doorheen blijven varen.
0: En je zei dat die boten ook nog een extra gevaar vormen.
1: Ja, want die steken diep in het water. En dus als ze bijvoorbeeld de stroomopwaarts varen en langs zo'n strandje passeren, dan houdt dat het water een beetje tegen. En het verplaatst eigenlijk het water op de plek waar die boot zit, een beetje opzij. Dan komt dan dus het kripvak binnen, dan stroomt het strandje een beetje vol. En zodra de boot gepasseerd is, het maakt eigenlijk niet uit of ze stroomopwaarts of stroomafwaarts varen, dan zijgt dat water weer terug. En dan heb je dus een beetje stroming waar je net een beetje terug de rivier in getrokken wordt. Dus het komt op en het gaat weer af.
0: Hoe sterk is dat als je daar als volwassen man, pootje baden niet, maar misschien net iets dieper, zo net boven de zwembroek?
1: Ja, nou, als je daar als volwassen man tot je middel in het water staat, of hebt besloten ook een beetje te gaan zwemmen, dan in één keer krijg je een stroming waar je toch 10 meter verder richting het midden van de rivier getrokken wordt.
0: Kun je niet tegenop zwemmen?
1: Je wordt gewoon meegetrokken, dat hele water beweegt. En dan zit je in stroming. Dus dan wordt je stroomafwaarts een stukje meegenomen. En dan moet je uitkijken dat je niet het vakje tussen de kribben verlaat. En dan met je rug tegen de punt van een krib aanschuurt. Omdat je er omheen getrokken wordt. En zodra je er voorbij bent in een of andere 3D-wervel. Een soort draaikolk. Een stukje naar beneden getrokken wordt. En dan naar de diepte gaat. En dan nog weer een stukje verderop weer omhoog geworpen wordt. Maar dan zit je al 3 of 2 kribvakken verder. En alweer een beetje meer in het midden van de rivier. En dan zit je opeens tussen de schepen. Nou, en dan heb je hopelijk even. Oh, nu moet ik wel mijn best doen om weer. Wel zo'n kribvak en het volgende strandje, inmiddels 300, 400 meter verderop.
0: Wordt gewoon aan land meegesleurd. Je bent eigenlijk machteloos en dan met een draaikoeltje gaat kopje onder.
1: Er gebeurt van alles, zeg maar. En dan zit je opeens niet meer in waar je net aan het pootje baden was. En dacht, oh, hier kan ik wel eventjes zijdelings een baantje trekken, zeg maar, onder het oog van mijn handdoekje. Zo, nou, dat ben je in één keer kwijt. En meestal gaat het dan toch nog wel goed. Maar ja, 1 op de 100 of 1 op de 1000 keer, dan niet.
0: 20 per jaar, dat vind ik best een getal.
1: Ja, er zwemmen wel heel veel mensen, maar klopt. En er zijn zowel aan de ene kant van de rivier als aan de andere kant van de rivier strandjes zat.
0: Maar het ziet er zo onschuldig uit als je er langs loopt. Het ziet er zo mooi, zo'n brede.
1: Nou, ik denk als je echt naar het water kijkt, dan zie je toch wel wat kolken. Als je wat verder op het midden van de rivier kijkt. Of als je van bovenaf, als je een keer met de fiets een brug oversteekt. En je kijkt naar beneden. Het wervelt en het borrelt wel. Het is een turbulente, stromende rivier. Maar aan het strandje, ja, daar is het wel ietsje rustiger. Ja. Dus als je op het strandje ligt, denk ik, ach, ik loop er eventjes in. Dan kan je dat nog wel een beetje vergeten. En als je een jongere bent en je bent met een groepje en je bent leuk aan het spelen, dan vergeet je het ook. Dus het is een verraderlijke plek eigenlijk. Dus gemeente Nijmegen waarschuwt er nu speciaal voor de Waal. Rijkswaterstaat heeft ook een veilig zwemmen, waar wel en waar niet.
0: Website. Maar hangt er dan een spandoek op van hier niet? Of een vlag of een bord? Of hoe gaat
1: dat? In Nijmegen speelt dat dus, omdat 10 jaar geleden ze daar die nieuwe spiegelwaal aangelegd hebben. En ze nu een jaar of 8 ervaring hebben met hoe men daar recreëert. Dat ze denken, nou, er moeten toch nog wat meer borden zijn. En dit is natuurlijk een veiligheidsding. Waar je ieder jaar in het seizoen de mensen weer moet gaan waarschuwen. Want er zijn ieder jaar weer nieuwe jongetjes en meisjes van 13. En ieder jaar weer nieuwe ouders die leeftijd kinderen hebben. Of weer nieuwe studenten komen wonen in Nijmegen. Die vergeten dat ze.
0: Dat het een gevaarlijke rivier is. En ook dit jaar weer slachtoffers. Dankjewel, Kim Cohen, geowetenschapper in Utrecht, over de gevaarlijkste rivier van Nederland, de Waal. Ja, uit nieuwsgierigheid naar het leven achter gesloten deuren besloot filosoof Gerland den Braber om eens aan het werk te gaan als gevangenisbewaarder. Een opmerkelijke carrièrekeuze, want hij is afgestudeerd filosoof. En hij ging natuurlijk nadenken over thema's als misdaad en straf. Schreef een boek, In de Bias. Hartelijk welkom, Gerland.
2: Dank je wel.
0: Ja, wat moet een filosoof in de gevangenis?
2: Ja, ergens is het werk in de gevangenis wel een beetje koren op de molen van de filosoof. Je hebt daar constant morele dilemma's waar je voor komt te staan. Je hebt allerlei hele interessante thema's over misdaad en straf en schuld en verantwoordelijkheid. En in de filosofiestudie, in de collegebanken, bleef dat allemaal abstract en hypothetisch. En in de gevangenis werd dat heel concreet en praktisch. En ik vond dat een interessante stap om te zetten.
0: Vonden je collega's dat raar dat er een filosoof tussen hen inliep? Want het is geloof ik mbo-werk, toch?
2: Ja, klopt. Ja, dat was best opmerkelijk voor veel collega's. Die vroegen ook een beetje, ja, wat doe je eigenlijk hier met je unie, zeg maar? Ik liep er ook niet mee te koop per se. Maar goed, ja, onder collega's was dat wel vreemd. Onder gedetineerden, ja, die wisten dat meestal niet. Als ze naar vroegen, dan vertelde ik het wel. Maar die hadden dat lang niet altijd door, denk ik.
0: Hoe voelt het de eerste keer dat je dat slot omdraait en iemand opsluit?
2: Ja, een beetje surreëel. Ik vond dat apart. Ik dacht ergens van, wie ben ik nou om deze vent op te gaan sluiten, zeg maar. Ergens is het een volwassen man en die moet ik dan gaan vertellen. Hij is 25 jaar ouder dan ik of zo. En ik vertel van, ja, je tijd zit erop, je moet naar je kamer, zeg maar. En dan doe je de deur op slot. En dat is ergens heel vreemd, want het is natuurlijk iemand die een misdaad heeft begaan en daarom zijn straf uitzit. Maar tegelijkertijd is het ook een mens die je ineens achter de deur zet en beperkt in zijn vrijheid. Dus ik vond dat heel dubbel.
0: Je schrijft, sommige mensen zijn te aardig, dan ga je de mist in. Andere worden te hard, dan ga je ook de mist in.
2: Ja.
0: En je kunt ook afstompen in het proces, in de tijd. Dus het is in die zin nog best een karaktertest.
2: Ja, het is echt een balans. Het is afstand daarbij. Het is een heel belangrijk thema. Dus aan de ene kant wil je genoeg afstand bewaren. Het zijn niet je vrienden om je werk te kunnen doen. Maar je wil ook niet zo hard afstompen dat je een soort autoritair figuur wordt waar iedereen een hekel aan heeft. En je moet ook ergens die werkrelatie wel staande houden. Ook om de veiligheid te garanderen. Ik bedoel, als de sfeer goed is op de afdeling, dan gebeuren er ook minder incidenten. Dus ja, dat is een heel fijne balans om te lopen. En iedere bewaarder, die moet dat voor zichzelf een beetje uitvogelen.
0: Wat was jij? Een te softe of een te harde? Of een...
2: Nou, ik val zeker onder empathische bewaarders. Dat denk ik zeker. Maar ja, dat is een thema waar ik heel de tijd mee aan de slag ben gegaan. En ja, een van mijn kritiek op het gevangenissysteem is ook wel dat het gewoon zo hard afstompend werkt. En dat veel mensen die in de gevangenis werken op een gegeven moment, ja, toch een beetje detentieschade oplopen. Dat is een begrip. Dat je zoveel ellende ziet van gedetineerden en zoveel mensen die weer terugvallen, dat je menselijke empathische vermogens, ja, die brokkelen een klein beetje af. Dus dat is een gevaar ervan.
0: Geloof jij in straf? Je hebt er veel over nagedacht. Je hebt het nu zelf gezien, het proces.
2: Ja, ik ben vrij sceptisch over het concept straf op zich. Ik denk zeker dat mensen die in gevaar vormen voor de samenleving afgezonderd moeten worden van de samenleving. Maar de sanctionele manier van werken die we in Nederland hebben en in heel veel landen wereldwijd werkt, volgens mij niet zo goed. Als je kijkt naar Noorwegen, maar ook naar de TBS-klinieken die we in Nederland hebben. Daar werk ik nu momenteel in een TBS-kliniek. Dan zie je dat een soort een herstelgerichte manier van werken beter werkt om recidieven te verminderen dan zo'n sanctionele manier.
0: Mensen komen er niet beter vandaan en dus wordt de kans dat ze het nog een keer doen ook niet minder.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja, maar de samenleving roept altijd om hardere straffen, hogere straffen. Er is ook de roep om genoegdoening.
2: Zeker, dus de roep om vergelding.
0: Die begrijp ik ook trouwens. Als iemand mij echt iets zou aandoen, mij is eigenlijk nooit iets echt aangedaan, maar dan denk ik dat ik die ook zou voelen.
2: Ja, ik ook.
0: En ik heb ook, als ik de krant opensla en ik lees dat iemand, goh, wat is het, wordt vrijgesproken voor verkrachting, terwijl die het wel gedaan heeft, dan denk ik, die man moet heel erg lang vastzitten.
2: Mm-hmm. Ja, dat is ook een hele begrijpelijke roep. Die voelen alle mensen, die voelen die denk ik wel. Er zijn twee dingen die ik daar wel kanttekeningen bij wil plaatsen. De ene kant is natuurlijk die roep om vergelding heel normaal. Maar je wil ook weer dat het niet nog een keer gebeurt. En ik ben in die zin heel praktisch. Ik kijk niet alleen naar wat voelt nou precies rechtvaardig, maar ook wat werkt nou eigenlijk. En als het beter werkt om mensen op een herstelgerichte manier te benaderen en wat menselijker en humaner het gevangenissysteem in te richten, ja, dan werkt dat beter. En als dat minder misdaden gaat, als dat daaruit komt, nou, dan doen we dat.
0: Doe je bedoelt gewoon therapie bijvoorbeeld, of, ja, of kijken hoe je iemand weer in de samenleving plaatst.
2: Ja, klopt.
0: Je stelt je ook de vraag van ja, is iemand verantwoordelijk voor zijn eigen verlangens? Ben je de eigen? Kies je je verlangens?
2: Ja, klopt.
0: Kies je je karakter bijvoorbeeld?
2: Klopt, ik denk van niet. Dat is een thema, vrije wil. Dat is eigenlijk het vraagstuk. Hebben mensen een vrije wil, ja of nee? Ik ben daar vrij sceptisch over. Inderdaad, de verlangens die opkomen, volgens mij kan je die niet kiezen. Om een voorbeeld te noemen, stel je zit op de bank en je kan of kiezen om te gaan hardlopen of je gaat je donuts opeten op de bank. Ja, dan heb je twee verlangens die opkomen, het sportieve verlangen en het lui verlangen. En één is simpelweg groter. En op basis van dat verlangen maak je de keuze. Maar ja, over die verlangens heb je niet echt controle. Dus de ene dag is misschien het lui verlangen groot en dan denk je, ja, ik heb het verdiend, ik heb hard gewerkt, mag gewoon een keer achteroverleunen. De andere keer denk je, nou, ik wil toch ook die extra kilootjes kwijt, ik ga hardlopen. Nou goed, dat, volgens mij heb je daar geen controle over.
0: Dus of iemand verslaafd raakt of dat iemand ervoor kiest om te hard te gaan rijden omdat hij die behoefte voelt, dat is eigenlijk niet een vrije keuze.
2: Nee, dat is dan geen vrije keuze. En hoe rechtvaardig is het dan om mensen te straffen als ze niet echt die vrije wil van zichzelf hebben?
0: Maar als je dat helemaal loslaat, dan ja, wat hebben we dan eigenlijk nog?
2: Ja, Dat is een goede vraag. En de vraag is natuurlijk, wat doe je eigenlijk met mensen die door omstandigheden en door verlangens en door allerlei hele nare dingen vaak die in hun verleden zijn gebeurd, soort van naar een beslissing zijn gedreven die heel dom en heel schadelijk is. En ja, wat doe je met andere mensen die een gevaar zijn voor een samenleving zonder dat ze iets aan kunnen doen? Bijvoorbeeld, weet ik veel, onschadelijke ziekte of iets. En die stop je in quarantaine. En dat is volgens mij een soort tussenoplossing waarbij je mensen wel eigenlijk separeert van de samenleving, dus tijdelijk afzonderd, tot ze weer beter zijn. En dat is wat we nu precies eigenlijk doen in een TBS-kliniek.
3: Dus mensen die geweld plegen hebben vaak zelf geweld ervaren in hun jeugd. Dat is allemaal bewezen, al dat soort dingen. Wie zitten er dan in essentie in zo'n populatie? Zijn dat de losers?
2: Ik zou het niet per se als de losers klassificeren, maar het zijn vaak mensen met een laag verstandelijke beperking, LVB-indicatie. Het zijn vaak mensen die opgegroeid zijn in een socio-economische achtergrond die niet zo gunstig was. Het zijn ook heel vaak mensen die opgegroeid zijn in gezinnen waar middelengebruik, wapengebruik, criminaliteit al aan de orde van de dag was. Dus ja, ergens is het niet zo verrassend dat die mensen dan als ze ouder worden ook dat soort dingen gaan doen. Die staan al 10-0 achter als ze uit hun jeugd komen.
3: Je werkt er niet meer. Je werkt nu in een TBS-kliniek. Je hebt een andere blik. Ik kende nog geen filosofen die bewaarder waren geweest. Wel Socrates, die zat in een cel met een gifbeker. Maar ja. dit was er nog niet. Het is een mooi boek. Dank je wel, Gerland den Braber.
2: Ja, jij bedankt.
3: Schreef over de bias. In de bias heet het. Dit was het oog. Morgen is er weer een oog. Voor nu een goede nacht.
4: Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
2: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
3: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: NPO Radio 1.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de staat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik heb hier 28 jaar zelf in het ziekenhuis gewerkt. Dus als ik zo hier zit, ik ben al lekker met pensioen. Ja, dan kom ik diep tegen.
1: Dus het is een beetje thuiskomen.
0: Ja, joh, ik vind dat geweldig. Ja. Joh, dus,
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
1: Waar ben je aan het werken in het ziekenhuis?
3: Op de hartbewaking. We krijgen echt alle patiënten met acute hartklachten die komen bij ons binnen. Het kan zijn van reanimaties tot mensen met hartinfarcten. En alles wat ertussenin zit.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega's...